0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Een thuisbatterij heeft weinig invloed op het energielabel van je huis. Dat zeggen energieadviseurs in de Telegraaf. Verkopers zeggen vaak dat een hoog label de waarde van je huis laat stijgen. Maar thuisbatterijen dragen daar weinig aan bij. Investeren in isolatie of energiezuinige installaties werkt beter, zegt Milieu Centraal. Het kabinet Jetten krijgt een zware onvoldoende van ondernemers. Dat heeft het FD laten peilen. Bijna driekwart ziet weinig daadkracht, te veel regels en te hoge belastingen. Een deel van de ondernemers denkt erover om uit Nederland te vertrekken als er onzekerheid blijft over het overvolle stroomnet of de stikstofaanpak. In Schiedam werd vorige week een circus afgelast omdat het niet aan de veiligheidseisen voldeed. Maar nu is alles in orde en kan het circus komend weekend wel doorgaan. Gisteren werden de laatste controles gedaan. Het circus wilde ook met dieren komen, maar dat mocht niet. En Canada heeft de WK-wedstrijd tegen Qatar met overmacht gewonnen, maar een zware blessure dempte de feestvreugde. Ismaël Cornet werd onderuit gehaald en moest met een brancard het veld af. Mogelijk heeft hij zijn onderbeen gebroken. Het werd 6-0 voor Canada. De speler die Cornet uitschakelde kreeg een rode kaart. Een andere Qatarees had al rood. Er kunnen een paar onweersbuien vallen. Verder is het plakkerig en koelt het niet verder af dan 20 graden. Overdag vrij zonnig en 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel nog een paar graden warmer. En dat was het nieuws op 538.
1: 538.
3: Vanaf volgende week vrijdag.
1: De 538 90's tot 1000.

0: 538 Nieuws.
1: 4 uur.
2: Er worden steeds minder zonnepanelen op huizen gelegd, schrijft het AD. Vorig jaar 95.000 installaties, een paar jaar geleden nog honderdduizenden. Komt door de salderingsregeling die op 1 januari verdwijnt. Daarmee werd gebruikte stroom verrekend met zelf opgewekte energie, maar dat levert dan vrijwel niks meer op. De sancties tegen Rusland vanwege de oorlog met Oekraïne worden met een jaar verlengd. Dat is op de EU-top in Brussel afgesproken. De sancties raken de belangrijkste sectoren van de Russische economie. Tijdens de G7-top werden ook nieuwe maatregelen tegen Rusland afgesproken. Ook president Trump zei naar sancties te kijken. De presentatrice die op de Argentijnse televisie deze week zei dat de vader van Lionel Messi was overleden, heeft ontslag genomen. Het bericht ging snel rond op social media en de familie kwam met een statement dat Messi's vader nog leeft. De presentatrice schaamt zich diep en heeft haar excuses aan de familie Messi aangeboden. En bondscoaches kunnen vanaf nu hun spelers weer zien als het volkslied op het WK wordt gezongen. Dat heeft de FIFA beloofd na kritiek van de Duitse bondscoach. Die vond het niet kunnen dat een heel leger fotografen zijn spelers afschermde. De oplossing is nu dat ze dichter bij elkaar gaan staan, zodat de bondscoaches er langs kunnen kijken. Het is een plakkerige nacht en het koelt niet verder af dan 20 graden. Overdag wordt het vrij zonnig en al snel tropisch warm, 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel is het nog warmer. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Vanaf volgende week vrijdag.
1: De 538 90's Top 1000.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Een thuisbatterij heeft weinig invloed op het energielabel van je huis. Dat zeggen energieadviseurs in de Telegraaf. Verkopers zeggen vaak dat een hoog label de waarde van je huis laat stijgen, maar thuisbatterijen dragen daar weinig aan bij. Investeren in isolatie of energiezuinige installaties werkt beter, zegt Milieu Centraal. Iran gaat schepen snel vergunningen geven om door de straat van Hormuz te kunnen. Ze krijgen een tijdslot en een route en Iran adviseert schepen om zich daaraan te houden. Ook de VS hebben bevestigd dat zij hun blokkade hebben opgegeven. Onderhandelingen over een definitief vredesplan beginnen dit weekend in Zwitserland. De sancties tegen Rusland vanwege de oorlog met Oekraïne worden met een jaar verlengd. Dat is op de EU-top in Brussel afgesproken. De sancties raken de belangrijkste sectoren van de Russische economie. Tijdens de G7-top werden ook nieuwe maatregelen tegen Rusland afgesproken. Ook president Trump zei naar sancties te kijken. En meerdere winkels zijn zondag dicht door een staking van FNV. Die is boos dat werkgevers de zondagstoeslag willen halveren, zoals bij andere winkels al is gedaan. Voor onder meer Ethos, Gal en Gal en Trekpleister geldt het nog niet. Het is nog onduidelijk welke winkels precies dicht zijn. Het is zondag Vaderdag. Het is een plakkerige nacht en het werd niet koeler dan 20 graden. Overdag wordt het vrij zonnig en al snel tropisch warm, 30 tot 35 graden. Maar het voelt nog warmer aan. En dat was het nieuws op 538.
0: 538! Vanaf volgende week vrijdag.
1: De 538 90's Top 1000.
0: Stemmen op je favoriete 90's hits doe je op 538.nl.
1: Zomer op je radio. Floris Molenaar.
0: Hartelijk goedemorgen. Fris en fruitige begin.

James bij 538, Mr. Know-it-all. Goedemorgen. Vrijdagochtend, fijn dat je er alweer lekker bij bent. Zo vroeg voor dag en dauw. Het is een warme dag alweer vandaag. Veel zon, 30 graden gaan we meemaken vandaag. Het is weer een tropische dag op weg naar het weekend. Je bent ook op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En tot die tijd gaan we nog even terug naar alles wat er gisterochtend te horen was in de ochtendshow. Ja, Henny Huisman was jarig gisteren, de gevierde tv-presentator. Hij werd natuurlijk even opgebeld in de ochtendshow om hem even netjes te feliciteren. Hoe dat eraan toe ging, hoor je over 5 minuten na deze dikke classic van Seal. Crazy bij 538.

0: weg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Zometeen om 6 uur. Dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En tot die tijd gaan we nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde. Zo was gisterochtend TV-icoon Henny Huisman jarig. 75 jaar is hij geworden. En dus werd hij gisterochtend eventjes netjes opgebeld door Team Ochtendshow.
1: Goedemorgen!
2: Henny, gefeliciteerd!
3: Van harte!
1: Ja, dankjewel.
2: Ja,
1: dankjewel.
2: 75!
1: Gods allemachten, wat een getal!
2: Ja, ja. Maar dat is het wel, hè?
1: Ja, de productie zei net van mooie leeftijd. Nou, het is geen mooie leeftijd, nee. Het is een leeftijd.
2: Maar vind je het lastig, ja, dat je hem gehaald hebt? Nee, toch?
1: Ja. Nee, ik ben ontzettend blij mee. Want ja. Er zijn er genoeg. Mijn eigen broer, notabene, is maar 62 geworden.
2: Nou.
1: Nee, dus dat is wel zo. Maar het is 75, jezus, mensen, man. Dat is, dat is nogal wat, hè?
3: Maar je bent wel,
4: hoe oud voel je je?
1: Ik voel me 85.
3: Oh. Ja. Ja, maar Henny, jij bent wel nog vitaal. Je
1: juist,
3: bent ondernemend.
1: Ja, ja dat is ik daarom.
2: Doe jij nog alles wat je 10, 15 jaar geleden ook deed, Henny? Thuis.
1: Moet dat nou weer 's morgens weer daarover gaan?
2: Nou, toch niet 's morgens.
3: En je hebt de hele dag de tijd.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, nee. Vreselijk, hè.
2: Ja.
1: Ja.
2: Maar het ging een minuut lang ging het goed.
3: Maar jij hebt toch een mooi leven, Henny?
2: Ja. En die denkt, die gaat passeert de revue nu. Ja.
1: Nee, ja. Nee, ik wil zeggen, vroeger spoot het eruit, nu valt het eruit.
2: Hoe ziet de dag eruit vandaag?
3: Ja, ja.
1: Ja. Nou, het is net gevallen. Nee. Nou, ik zou dan zie je juist wel anders op. Denken de mensen, wat is dat nou voor een oude man?
2: Ja, ja, ja.
1: Ik vier het vandaag niet. Ik vier het pas. Ja, ja. Ik vier het zondag.
2: Ah, oké.
1: Want mijn vrouw is ook 75 geworden.
2: Nou, wanneer?
1: En we vieren zondag 150 jaar samen. Oh, of tenminste, samen 150
2: jaar. Ja.
0: Geweldig. Ja. Nou, dat is toch mooi dat je dat samen kan vieren nog?
2: Maar is dat in een petit comité of is het gewoon...
1: Dan komen er wat familie en zo bij elkaar. Een mannetje van 80 of zo.
4: Oh, zo.
2: En kom je op ook? Joop?
1: Nee, het comité is natuurlijk niet 200, 300 man, nee.
2: Nee, maar bij maar je zou Joop van Gennep wel verwachten.
1: Nee, dat klinkt wat vreemd nu, maar gewoon natuurlijk zou je hem van harte welkom. Maar ik ga niemand niet belasten met dat soort dingen. Nee, gewoon heel veel familie en vriendinnen van die en mijn cameraman en nog een regisseur, dat wel. Maar wel heel veel familie en vrienden.
0: Ja, precies. Niet per se werkgerelateerd. Gewoon ook mensen uit echte privé.
1: Ja, die jongens van Chris Cross komen, maar dat zijn mijn neef.
0: Ja, ja, ja, toch ook familie. Maar gaan ze dan ook optreden, of dat niet?
1: Nee, dat hoop ik niet, zeg. Nee.
2: Nee. Maar voor mij, Henny, jij gaat toch heel vaak mee met Chris Cross?
1: Ja. Ik ga toevallig ook zaterdag weer met ze mee. Zaterdag staan we op. Staan we op. Dat klinkt ook wel heel interessant, maar dat is wel grappig. In Eindhoven bij Q Music. Ja, ik wilde de naam niet even noemen, maar goed.
0: Het is toch gelukt.
1: Ja.
3: Had je geen zin in een leuk weekend?
2: Zo flauw, man.
1: Ik denk, ik begin er niet over. We beginnen zelf over.
2: Ja.
1: Maar ik heb bijvoorbeeld die ochtend om 12 uur heb ik bij Beeld en Geluid Hollywood Quiz.
3: Ja.
2: Ja.
1: Weet je wel, dus dat is dan weer bij Beeld en Geluid. En dan we gaan ook met ze naar het zomerfestival. En het gedoe met op strand met Tino Martin.
2: Oh ja.
1: En allemaal dat soort leuke dingetjes tussendoor. Nee, ik ben hartstikke druk en leuk bezig.
0: Ja, maar alleen leuke dingen als ik het hoor. Dus dat is hartstikke fijn.
1: Ja, dat doe ik ook, ja.
0: Had je ook cadeaus gehad vanochtend eigenlijk?
3: Ja.
1: Nog niet. Ik ben eigenlijk opgestaan voor jullie.
2: Oh.
1: Ja, dat klinkt ook, zo bedoel ik het niet, maar gewoon, dus is nog helemaal niks gebeurd. Ik heb nog niet eens, even zo vanuit bed een hand opgestoken.
0: Ja, precies. Ja,
3: ik ben er nog.
1: Ik ken dat. Ik dacht, oh god, hij is wakker. Hij leeft nog. Ja. Nee. Ik maak er wel heel veel... Ik moet met jullie altijd lachen. Ja. We zeggen niks eigenlijk. Maar ja, dat is nou ja...
4: Vaak het leukste. Henny, mogen wij jou een ongelooflijk fijne 75ste verjaardag wensen?
1: Dank jullie wel.
3: En tot
1: jullie
3: zondag.
4: Ja, we zien je zondag.
1: Ja. Ja, ik zal er nog eventjes een paar bonnetjes bij halen.
4: Ja, helemaal goed. Henny, maak er een mooie dag van. En fijn je even gesproken tegen.
1: Heel lief, jongens. En we blijven vrienden van elkaar. Hè?
4: Zeker, dat doen we.
1: Oké, dag vrienden.
4: Dag Henny. Henny is 75 jaar geworden vandaag.
3: Ah, wat een lieve man.
4: Ja, lief en leuk. En,

0: 538. Vrijdagochtend. Goedemorgen. En hoe klinkt jouw goedemorgen eigenlijk vandaag? Ja, daar ben ik altijd wel even benieuwd naar op dit vroege tijdstip. Laat het me weten via de app van 538. Rechtsbovenin even op dat WhatsApp-icoontje drukken. En dan word je naar WhatsApp gestuurd. Hou je dan de microfoon ook even ingedrukt? Kun je dus even laten horen hoe jij klinkt vandaag? Paul.
1: Goedemorgen deze morgen.
0: Paaltje, die heeft er altijd zin in. Goedemorgen, jongen Erik.
2: Hartelijk goedemorgen, meneer Molenaar. Bijna weekend.
0: Lekker zeg, hey Erik. Bijna weekend, ook daar in Thailand. Goedemorgen, Twan.
3: Hai, goedemorgen deze morgen.
0: Hopsakee, Twan heeft er ook weer zin in. Ook Patrick kwam nog door.
4: Goedemorgen deze morgen, jongens. Bijna weekend.
0: En zo is het, bijna weekend. Op weg naar de ochtendshow van 538 met Macklemore en Ryan Lewis.

0: ochtend. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien en een kakelverse ronde van de 538 ochtendshow. En tot die tijd nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde.
1: Hey, even heel iets anders. Weg laadpaalklever. Welkom laadpaaldeler. Dat is de missie van Martijn Mulder en zijn broer Koen. Zij bedachten Charge Circle. Dat is een app waarmee je je eigen laadpaal op de oprit deelt met buurtgenoten.
2: Oh, wat slim, hè?
1: En daar kun je dan op die manier ook nog geld mee verdienen. We hebben de bedenker even aan de lijn. Martijn, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Eventjes, dit bestond nog niet.
3: Dit bestond nog niet en daar waren wij behoorlijk verbaasd over zelf eigenlijk.
1: Ja, want als je het zo hoort denk je, ja, maar dat is toch volkomen logisch?
3: Ja, dat dachten wij dus ook. En daarom zijn we het gaan uitzoeken destijds. En toen dachten we, hè, het bestaat nog helemaal niet. Nou, laten we vooral in dat gat gaan springen en laten we het mogelijk maken.
1: Ja, en dan was dan opeens de app Charge Circle.
2: Want waar hebben we het dan over?
3: Ja, we hebben het over op dit moment een webapplicatie. En daar kunnen mensen met een laadpaal kunnen hun eigen laadpaal op hun eigen privéterrein kunnen ze aanbieden aan buurtgenoten. En die kunnen ze beschikbaar stellen op de momenten, nou ja, of dat de zon schijnt of dat ze op hun werk zijn. En dat hun laadpaal op dat moment niks aan het doen is.
2: Ja, zo.
1: En, wat slim.
3: Ja. En dan kunnen ze zo verdienen aan een zonnestroom.
2: Je hebt natuurlijk mensen die gaan overdag, die gaan om 9 uur naar hun werk. Ze zijn om 5 uur thuis. Ja. En dan staat die paal de hele dag leeg.
3: Precies. En we bouwen allemaal publieke laadpalen. En het is eigenlijk zonde, want we hebben genoeg privé laadpalen eigenlijk in Nederland.
1: Maar is het dan goedkoper om bij de buurman op de oprit te laden dan wanneer je naar een openbare laadpaal gaat?
3: Zeker. Kijk, wij wonen zelf in Culemborg. En als we kijken naar de prijs in Culemborg, is de gemiddelde prijs aan de publieke laadpaal 70 tot 80 cent. Mm-hmm. En mijn buurman die biedt zijn stroom aan voor 45 cent per kilowatt.
2: Nee joh,
4: wat slim.
3: Ja. Ja, dus, en hij verdient eraan. Het gaat ook niet naar een grote leverancier, maar hij verdient eraan. Ja. En nou ja, zo houden we allemaal energie, de kosten, et cetera, houden we allemaal centraal. Wow. Ik rij heel goedkoop en mijn buurman verdient eraan. En we gaan ook nog eens netcongestie tegen, wat op dit moment het grote probleem is.
1: Toch eventjes een probleem dat wellicht opdoemt. Je bent op een gegeven moment toch voornemens om wat eerder naar huis te gaan. En dan kom je aan en staat de buurman opeens op de oprit.
2: Ja, ja, voor, om te laden.
1: Ja, om te laden. Daar ga je dan vanuit.
2: Dat is wel even wat belangrijk.
1: Daar ga je vanuit. Maar hoe gaan we daarmee om, Martijn?
3: Hoe gaan we daarmee om? Nou, je hebt zelf natuurlijk helemaal controle over wanneer je iemand laat laden. Dus in je app geef je aan, nou ja, op deze tijdsloten kunnen mensen bij mij laden. Dus we werken ook op basis van ervaringen en reviews. Dus als mensen te laat zijn, bijvoorbeeld als ik reserveer tot 5 uur... en ik sta er om 4:45 nog, dan kan mijn buurman of de aanbieder kan dan zeggen, ja, deze man houdt zich niet aan afspraken, dus we geven hem 1 of 2 sterren. En dan kan de volgende aanbieder dan zeggen, ja, hij heeft zich een paar keer niet aan afspraken gehouden. Ah. Ik laat hem niet per se toe op mijn eigen oprit.
2: Dat is een beetje net als met Uber en met Airbnb.
3: Ja, precies, marktplaats.
4: Het vergt dus wel wat administratie.
3: Ja, het vergt wel wat administratie, maar om een voorbeeld te geven, als ik een middag bij mijn buurman oplaad, dan verdient hij zo 20 euro.
4: Ja, dat scheelt.
3: En om al een ander voorbeeld te geven, ik moest laatst laden in Eindhoven en dat deed ik aan de publieke laadpaal en dat was 3 uurtjes, dat was 21 euro. En als ik dat zo bij de buurman zou moeten doen, was ik 7 à 8 euro kwijt.
4: Zo, wat een verschil.
1: Okay. Hey, en is dit dan alleen voor mensen bij jou in de buurt, of kan je zeggen, ik stel hem open voor iedereen die op dat moment bij mij in de regio moet zijn en als je moet, kom maar langs.
3: Precies, je accepteert hem zelf. Dus je accepteert de reserveringsaanvraag gewoon zelf en iedereen kan in principe gewoon een reserveringsaanvraag doen. Dus als ik zo meteen bij mijn oom en tante in Leeuwarden op bezoek ga, dan weet ik dat ik ergens moet laden. Nou, dan ga ik kijken of zijn buurman een eigen oprit heeft en dan reserveer ik alvast op het moment dat ik op bezoek ga daar.
2: Ja, en dan nog even natuurlijk last but not least. Er zit ergens een transactieverhaal aan. Hoe kom jij aan het geld van de buurman regelen? Hoe werkt dat? De verrekening?
3: Op dit moment, ja, dat snap ik. Dat werkt allemaal via een eigen laadpas. Dus ik heb gewoon een eigen laadpasje. En die hou ik tegen de laadpas van mijn buurman aan. En dan gaat het allemaal via een eigen backoffice. Hij heeft dus een backoffice van zijn laadpaal.
2: Ja,
3: en daar is zijn rekeningnummer aan gekoppeld. En mijn laadpas, die heeft ook een rekeningnummer aan gekoppeld. En dat werkt dus allemaal automatisch.
2: Ideaal.
1: Super. Maar hoe verdienen jullie dan geld, Martijn?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, op dit moment bouwen wij het helemaal community model helemaal gratis.
1: Ja.
3: Dus voor iedereen is het gratis in deze fase. En op een gegeven moment gaan we misschien uitbreiden met wat premium functies.
1: Ja.
3: Maar wij willen op dit moment, vinden wij het allermooiste, dat we een soort beweging op gang brengen. Dat wij lokaal stroom met elkaar kunnen delen. En dat wij met elkaar dat netcongestieprobleem aan kunnen gaan.
1: Nou, ik vind het.
3: En, hoe meer mensen daarvan profiteren, beter. Ja. Ja.
1: Hoeveel mensen gebruiken jullie app nu al?
3: Nou, we zijn pas gisteren is dat artikel in het AD uitgekomen. Dus ja, we zitten nu op 100, 130 laadpunten ongeveer.
1: Oh.
3: En dat breidt, ja, we hebben ongeveer gisteren zijn er bijna 100 bijgekomen.
1: Precies.
3: We zijn echt pas net gestart namelijk.
1: Nou, ik weet zeker, je bent nu op de radio geweest. Ik weet zeker, er komen er vandaag minimaal nog 100 bij. Want als mensen zich aan willen melden, waar kunnen ze dan terecht?
3: Dan ga je naar app.chartcircle.nl.
1: App.chartcircle.nl.
3: Yes,
1: dat
3: zeker.
1: Is het adres waar je
2: ik vind het echt fantastisch.
1: Het is wel slim bedacht.
2: Alleen leuk. Om het feit dat je de helft minder betaalt.
3: Precies.
2: Ja.
3: Ja, nou leuk man.
1: En je hebt een parkeerplaats.
2: Ja,
1: dat is ook nog eens een voorbeeldje. Voordeeltje.
4: Ja, het is voor drie partijen.
1: Het is ideaal.
4: In de situatie.
1: Super slim bedacht, Martijn. Ik wens jullie alle succes met deze app.
3: App.chartscircle.nl.
1: Daar kun je terecht als je je aan wil melden of gebruik wil maken van deze dienst. Heel veel succes ermee.
3: Helemaal, dankjewel.

0: altijd lekker wakker worden met Soul Asylum Runaway Train bij 538. Goedemorgen, vrijdagochtend. En je bent op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog even terug naar alles wat er gisteren gebeurde.
1: Opmerkelijk nieuws, wij wisten het ook niet. Maar hey. Florentien blijkt in blijde verwachting. Ja, er komt een hondje komt er bij jullie bij het gezin. Een toypoedel. Ja, het is een heel klein hondje is dat. Het is een Spaans hondje, want het komt uit een Spaans nest.
2: Ja.
3: Nou, dat is al Peppy.
2: Daarom hadden we dus ook Peppy bedacht. Ja. Maar ja, we hebben dus echt 3 namen. Peppy, Linus of Billy.
1: Een aantal opties die hier doorgegeven zijn door Florentien. Peppy, dat is de eerste optie. Linus is optie 2. En Billy is dan de derde optie. Luc, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ja, wij waren even benieuwd wat onze luisteraars haar zouden adviseren. En jij hebt daar een duidelijke mening over.
4: Ja, Peppy.
1: Ja,
4: die
1: Peppy.
4: Andere twee die klinken niet.
1: Nee?
2: Nee?
4: Nee.
1: Waarom niet?
4: Ja, Peppy de rolt veel lekkerder uit de bek dan Linus.
5: Een hondennaam moet ook kort zijn, toch?
1: Ja, één lettergreep het liefst, dacht
5: ik. En een felle naam.
1: Pep,
4: ja,
1: eigenlijk.
4: Nou, dat.
1: Pep. Ja. Oké, hij staat genoteerd, Luc. Wij hebben een 1 hier in ieder geval. Dan hebben we Yvonne aan de telefoon. Goedemorgen, Yvonne.
6: Goedemorgen.
1: Hallo.
6: Hallo.
1: Ook Peppy voor jou?
6: Nee, Billy.
1: Billy, ja?
6: Oh. Ja, veel leuker.
1: Vind je dat vrolijker?
6: Ja. Zeg Billy.
5: Ja. Oh, Billy. Ja, ja. Doe nog eens 1 keer.
1: Hij raakt het wel gelijk. Ik snap het wel, Yvonne, ja.
6: Ja, toch?
1: Nou, dankjewel. Niels, goedemorgen.
7: Ja, hallo, goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen.
1: Hallo, hallo. Welke naam kunnen we noteren namens jou?
8: Ja, ik vond ze alle 3 niks eigenlijk.
1: Oh.
8: Ik dacht Spaanse hond, geef hem de naam Tapas.
1: Tapas. Is wel origineel. Hele origineel.
2: Tapas.
1: Tapas.
5: Tapas.
2: Leuk.
1: Ja,
2: leuk.
1: Goeie, Niels. Dankjewel.
8: Yes. Okay. Eén dag gedaan.
1: Okay. Nou, we hebben alles bij elkaar opgeteld. En ik moet wel zeggen, Peppy is wel het meest... onze luisteraars vinden Peppy het leukst. Ja. Linus is volgens mij echt helemaal niemand die daarvan gaat. Nee. Ik vind Linus ook een leuke naam. Maar, en Billy is een goede tweede.
2: Oké.
1: Ja, en dan zijn er nog wat andere suggesties binnen. Gekomen, want het is natuurlijk een Spaans hondje, dus er is echt wel even met jou meegedacht.
5: Ja.
1: Denk ook eens aan, en daar komen een aantal suggesties. Amigo.
5: Amigo.
1: Ja. Is Xavi zou ook een leuke naam
3: kunnen. Zeker.
1: Messi wordt ook genoemd in de app door leuk. Dan hebben we hier nog Julio.
2: Oh, vind ik ook leuk.
1: Julio zou ook leuk. Ja. En dit vond ik zelf wel een aardige Gorizo. Gorizo, heel wel leuk.
2: Goede naam.

0: Alice Blue en Malieve Edge of Desire bij 538. Vrijdagochtend, goedemorgen. Je bent op weg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En vandaag, op vrijdag, 9:45, Rob Schepers en de week in one-liners. Ja, dan wordt de week even voor je samengevat in over het algemeen grappige one-liners. Zullen we even opwarmen? Even een voorproefje van vorige week?
1: Zondag 7 juni in het Zuid-Hollandse Briele is op een doorgaande weg een cementwagen gekanteld. Het verkeer daarachter zit voorlopig muurvast. De situatie is gelukkig opgelost toen exact 2 uur later op dezelfde plek een vrachtwagen met sloophamers kantelde. Op de vraag van milieuorganisaties wat de gevolgen zijn van het gelekte beton voor de planten en dieren naast de bewuste weg, antwoordde de chauffeur: ach, daar worden ze hard van.
0: Ja hoor, de toon is weer gezet, hè? Vandaag 9:45, Rob Schepers en de week in one-liners. Op weg naar een nieuwe ronde van de 538 Ochtendshow voor deze vrijdagochtend met Kevin DeGraw. It is not over you.

0: je bent aangekomen bij een nieuwe ronde van de 538 Ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. En vandaag kun jij de eerste luisteraar worden van de ochtendshow. Dat werkt eigenlijk vrij simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909-30538. En kom je dan in de uitzending, zometeen in de ochtendshow, dan ben je de eerste luisteraar en komt het t-shirt jouw kant op. Het Ik Was De Eerste Luisteraar t-shirt. Een collectors item. Ik zeg het er altijd maar even bij, dat je weet van ja, oké, het gaat niet om niks. Een collectors item, het Ik Was De Eerste Luisteraar t-shirt. Pak die telefoon, bel hem maar 0909-30538. Heb een mooie vrijdag, een heerlijk weekend. En veel plezier bij een nieuwe ochtendshow.
1: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
2: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika ertsmaas te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
1: Polymax van Griffon. De keuze van de prof. 538 Nieuws.
3: 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De Amerikaanse vicepresident Vance stapt nog niet op het vliegtuig naar Zwitserland voor verdere onderhandelingen over een definitief akkoord met Iran. De plannen voor de besprekingen zijn namelijk nog niet definitief, dat zegt het Witte Huis. Er ligt nu een basisakkoord en de blokkades van de Straat van Hormuz zijn door beide landen opgeheven. Het kabinet Jette krijgt een zware onvoldoende van ondernemers. Dat heeft het FD laten peilen. Bijna driekwart ziet weinig daadkracht, te veel regels en te hoge belastingen. Een deel van de ondernemers denkt erover om uit Nederland te vertrekken als er te weinig wordt gedaan aan het overvolle stroomnet en de stikstofproblemen. En Mexico heeft zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal door met 1-0 te winnen van Zuid-Korea. Mexico is gastland van het WK, net als Canada. En ja, Canada won met een ruime 6-0 van Qatar. Er lag wel een schaduw over de wedstrijd. Ismaël Koné werd neergemaaid en brak zijn onderbeen. Gaan we naar het weer. De temperatuur loopt al snel op naar een tropische 30 tot 35 graden. Maar het gevoel wordt, voor het gevoel wordt het nog veel warmer. In de loop van de dag kans op felle onweersbuien met misschien ook wel hagel en veel wind. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Ja, Florentien, dankjewel. Dan even een blik op de weg. Als er wel files staan, weet Rick dat.
5: Ja, er staat één file op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp. De vertraging 19 minuten.
0: Nou, die zijn er vroeg bij. Maar misschien het tropenrooster dat vandaag van kracht is gegaan. Dat geldt natuurlijk voor veel bedrijven en mensen, want het is een warme dag. Wel leuk om dan, als je misschien iets eerder bent begonnen, vandaag het eerste luisteraar-t-shirt te pakken. Dat kan via 0909-30538. Dus 0909-30538. De eerste luisteraar opent onze radioshow. En in ruil daarvoor krijg je het eerste luisteraars-t-shirt. Ja, het lijkt mij een prima deal, dus bel hem maar.
6: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
7: Praxis.
8: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn. Trotse partner van het Nederlands elftal.
13: 538.
14: Vanaf volgende week vrijdag.
13: De 538 90's Top 1000.

0: Robbie Williams in de 538 Show, waar het inmiddels 7 over 6 is geworden. En wij aanvangen als het gaat om deze laatste dag van de werkweek. Ja, die een tropische belofte
1: wordt. Oh, wat een plaknacht. Lekker.
0: Jij was de plaknacht,
2: ja? Ja, het was toch behoorlijk warm, ja.
0: We hadden een verfrissende regenbui aan het eind van de avond.
2: Ja, ik vond hem tegenvallen.
0: Oh, ik had ook niet
2: verwacht. Ik zag de buienradar en dan denk ik toch, nou, ik ga de raampjes alvast op de kiepstand zetten.
0: De houten panelen voor de ramen timmeren. Maar het viel mee.
2: En toen dacht ik van, nou, moeten we hier nou zandzakken voor de deur leggen?
0: Het is wel lekker.
2: Nee, zeker.
0: Ja, en nou ja, goed, vandaag de temperaturen oplopen tot zo'n 35 graden. Dus we kunnen spreken van een tropische dag. Bij veel bedrijven en scholen is dan een tropenrooster van kracht. Dus dat is iets eerder beginnen en iets eerder naar huis met name lekker.
2: Nou, mijn zoon die zit, voor mij, de school die hij heeft is een soort oud klooster of zo.
0: Oh ja,
2: of een van een nonnen ding.
3: Je hebt geen airco, of wel?
2: Nou ja, dat vind ik nog steeds een raar iets. Hij zit helemaal op zolder, dus het is daar verziedend heet.
3: Ja.
2: En er is nu, bij de vorige hitteperiode was er dan een ouder, die heeft er maar een mobiele airco heen gebracht. Maar dat die school niet vanuit de overheid, dat toch niet op de een of andere manier... Ja, je kan niet, ik denk dat het daar gewoon 40 graden wordt in die klaslokalen.
0: Ik denk dat er weinig basisscholen zijn met airco eigenlijk.
3: Ja, maar de tijd
2: Ja,
3: veranderen.
2: Zeker. Nou ja, dat is het. Je moet toch een keer als school zeggen van... joh, we hebben nu zulke te maken met zulke hitte-invloeden.
0: Ja.
2: We moeten daar eens even een aircootje in...
0: Maar dat kost een hoop geld ook natuurlijk.
2: Ja.
0: En dat is in het onderwijs vaak een probleem. Ik vraag het maar af, hoor, of er scholen zijn, basisscholen, waar airco is.
2: Ik weet ook niet of het in Nederland... Ja, kijk, we hebben in principe voor alles een wet en een regel.
3: Ja.
2: Dat zal me namelijk niks verbazen. Dat
0: aan de andere kant, die kids kunnen een hoop hebben, toch?
2: Ja, maar
0: wij zaten toen vroeger ook in hete lokalen. Dat ging toch prima.
3: Het was niet zo warm als nu, hoor. Echt niet.
0: Nee?
3: Ja.
0: Jij zegt, het is warmer geworden.
3: Het is 100% warmer geworden.
2: Oké. Okay. El Niño, hè?
3: Ja.
0: Dus, Dan passen het op als El Niño er maar bij houden. Erik ten Hag, die houdt de deur op een keer voor het bondscoachschap van het Nederlands elftal.
2: Vind ik geen slecht idee.
0: In het WK-avondprogramma van de NOS reageerde hij op de vraag of hij de nieuwe bondscoach zou willen worden.
4: Ja, wat voor omstandigheden, wat zijn de voorwaarden? Dan heb ik het niet over de financiële voorwaarden. Ja. Hey, maar kunnen we wat winnen? Met welke spelersgroep? Dat ga je dan allemaal in kaart brengen. Maar dat kan natuurlijk best aantrekkelijk zijn. En ik zou ook best wel ambiëren.
0: Ja, dat was grappig. Hij begon namelijk heel goed aan het interview. Hij zei, ik ga niets over mijn contract zeggen. Nou. En twee vragen later zat hij te vertellen dat hij eigenlijk wel bondscoach wilde worden.
3: Nou, als hij nog 3 minuten al lang had hij verteld wat hij verdiende per maand. 100%. Ja. Het ging maar door.
2: Ik had gisteren wel het idee dat ik dacht van Jan Mulder, wat wordt dat een oude man, zeg. Ik had ook het idee dat het deel van een tafel echt in zoiets had, waar heb jij het de hele tijd over?
0: Hij was wel wat warrig af en toe.
2: Hij was heel warrig.
0: Ja. Ja.
2: Dat ging over, ik zag op een gegeven moment, hoe heet die, Stomphorst heet hij toch?
3: Stomphorst?
0: Ja.
2: Ik zag die op een gegeven moment ook kijken, zo van, ja, wat moet ik hier nu mee? Want die zijn op een gegeven moment, want Stekelenburg, die zijn natuurlijk in Amerika.
0: Ja.
2: En ik had het idee dat Stomphorst dacht, nou, die spelen we even door naar Jeroen Stekelenburg. Die had ook zoiets van, wat moet ik? Ik heb geen idee wat ik hiermee moet.
0: We gaan even naar Aletta. Goedemorgen, Aletta.
5: Ja, goedemorgen.
0: Uit Oudekerk aan de Amstel.
2: Oh, dat is om de hoek hier.
5: Ja, dat is
3: aan de Amstel, hè?
5: Ja. Ik kan bijna jullie zien zitten, ja.
2: Ja, volgens mij is daar ooit de eerste loetje begonnen, toch?
5: Ja, klopt. Ja. Blijft lekker.
0: Ja, was met oranje bordjes en de blauwe glaasjes of groene glaasjes nog.
2: Oh, dat
0: ja, ja. Heel oud. Hé, Aletta, wat ga jij doen vandaag? Ja. En vooral, heb jij dan last van de warmte?
5: Oh, nou, ik ga vandaag werken op de kinderafdeling. Ik werk op de kinderafdeling in het ziekenhuis Amsteland. En daar ben ik teammanager. En wij hebben wel klimaatbeheersingssysteem. Maar ja, het voordeel van de kinderafdeling is wel dat we hebben altijd ijsjes. Dus dat scheelt.
0: Oh.
5: Ja.
0: En daar wordt gretig aftrek van, of tenminste, daar wordt gretig gebruik van gemaakt, kan ik me zo maar voorstellen vandaag.
5: Ja, zeker. Ja. En dat moet dan ook maar kunnen met zulke dagen.
0: Ja, want wordt het warm op de afdeling?
5: Ja, toch wel. We zitten toch wel een beetje op de zonkant. En we proberen het wel een beetje eruit te houden. Maar je merkt toch wel dat de temperaturen wat oplopen. En dat is wel gewoon echt jammer. Ja,
0: en dat is ook
5: maar
0: vervelend.
5: Dat is niet anders.
0: Sowieso natuurlijk voor die kids vervelend als ze in het ziekenhuis liggen. Maar als het dan prachtig weer is buiten en ook nog heel warm.
5: Ja. Dan is het nog vervelender. Ja, we hebben gelukkig wel ook een heel mooi dakterras waar ze buiten kunnen spelen.
0: Oh,
5: dus dat
0: scheelt
5: dan wel. Maar dan nog, je kinderen wil je liever eigenlijk niet in een ziekenhuis hebben. Dat is zo.
0: Dat hoort er niet. Helemaal eens. Hey, en wat is jouw taak dan als teammanager? Wat doe je daar?
5: Ja, eigenlijk stuur ik een team aan van ongeveer 40 mensen.
3: Zo.
5: En die probeer ik dan de lijn uit te zetten. Maar eigenlijk moet ik zorgen... Mijn taak is eigenlijk dat hun kunnen zorgen dat ze gewoon hun werk kunnen uitvoeren. Ja. Dus dat is mijn grootste taak.
0: Dat ze denken, wat loopt het allemaal smooth? Dat ze eigenlijk niet in de gaten hebben dat jij op de achtergrond van alles regelt.
5: Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Dat is mijn taak.
0: Als jij niet opvalt, dan gaat het goed. Dat is eigenlijk wat het is.
5: Ja. Als ik niet nodig ben, als ze denken dat ik niet nodig ben, dan is het goed. Ja.
0: Hey, Alette, jij hebt denk ik een leuk verhaal op de afdeling, want jij bent vandaag...
6: De eerste luisteraar.
5: Jeetje, het is wat. Nou, super.
0: Het is gewoon gelukt.
5: Bizar.
0: We gaan een shirt Dirk Wand opsturen, dus die kan je lekker dragen.
5: Heel goed, ga ik doen.
0: Ik weet niet of het mag in het ziekenhuis. Het is een zwart shirt.
5: Ja, aan bed niet. Als ik aan bed maar sta, mag het niet. Maar als ik gewoon in Burger ben, dan mag het wel. Dus ik zal hem zeker weten een dagje dragen.
0: Nou, hartstikke
5: ga ik zeker
0: leuk.
5: Doen.
0: Hey, maak er een mooie dag van vandaag en houd het hoofd koel, hè?
5: Ja, jullie ook, hè?
0: Dankjewel.
5: Hele fijne dag.
0: Dag.

0: Stop the Feeling in de 25 ochtendshow. Was daar nou een voetballer van Canada die zijn been had gebroken, Florentien? Zei je dat dan vannacht? Ach, wat vreselijk.
1: Ja. Oh.
2: Ja, ja, ja. Nou ja, heel vreselijk dat is sowieso. Want Timber heeft een hersenschudding ook aan de Nederlandse kant. Nee. Dus het is, ze vallen bij bosjes om.
0: Ja.
3: Zijn onderbeen, Ismaël Corné.
0: Ja, dat is voor een voetballer niet best. Als je onderbeen breekt.
3: Dan is het gelijk klaar natuurlijk. Het
4: Ja, dan red je de... Nee. Zondag wordt dan iets te vroeg.
2: Zondag wordt lastig.
3: Maar goed, ze hebben wel dik gewonnen.
0: 6-0.
3: Zo.
0: Dat zijn de uitslagen. Hey, wij gaan verder op dit programma. We hebben sowieso een vrij drukke show. Maar gaan we even horen wat uiteindelijk de wedstrijd van het Nederlands elftal morgenavond tegen Zweden
2: daar
0: wordt.
2: Daar heb ik zin in.
0: Dat is natuurlijk hartstikke handig. Wij hebben onze eigen voorspeller, of eigenlijk voorspellers. Want dat zijn de ezels van Bas Nijhuis. Die vorige week ook een perfecte uitslag op de mat
2: gelijk
0: hebben gelegd.
2: Gelijkspel, hè?
0: Die zeiden eigenlijk al op basis van hun voorspelling van nou, het wordt lastig voor Oranje en het gaat een gelijkspel worden. Nou, dat is prima uitgekomen. Of vandaag de voorspelling weer gaat kloppen en wat die gaat worden, dat hoor je verderop in het programma. Zo rond 7:45, denk ik.
2: Ja, nou ja, en Flo is natuurlijk onze meeste voorspelleres, want die had echt exact de uitslag goed. Ja,
3: nou, niet exact, wel, maar wel zeker, een gelijkspel.
2: Ik dacht dat jij ook 2-2 had gezegd.
3: Ik had 1-1 gezegd.
0: Oh, okay.
2: Oh, ik dacht dat jij... Oh,
3: nee, nou. Maar dat gaat nu weer goed komen, want...
2: Nee. Ik wat, voel je iets?
3: Ja, ik voel
0: en
3: dat...
0: En waar voel je dat? Ja,
2: ik medium Florentien. Ja.
3: Ik denk eerlijk gezegd weer een gelijkspel.
2: Oh, dat zou niet best zijn.
3: Nee. Ja.
2: Dan wordt wel die derde wedstrijd spannend. Ja. Maar
0: liever gewoon even...
3: Het wordt wel een taaie klus, hè?
2: Wat zijn we nu met een winst door naar de volgende ronde? Want
0: in
2: dan hebben we 1 gelijk, 1 gewonnen.
0: Ja, dan
2: of is die
0: dan...
2: derde dan nog...
4: Nee, dan hoor je wel bij de beste 4 van de, want, de beste 3. En daardoor wordt van... Als je dat doet, dan...
2: Hey, man, dat hangt natuurlijk ook van Japan af.
4: Ja, zeker.
2: Die staan natuurlijk boven Nederland.
4: Ja, maar dat is op basis van de gele kaarten.
0: Jawel, laten we er gewoon vanuit gaan dat het gewonnen wordt van Zweden. Dan hebben we alles zelf in de hand.
2: Ja, dat had ik, laat maar zeggen, vorige week zaterdag dacht ik van joh, het is een walk in the park, maar ik vind het toch ineens, het wordt ineens spannend.
3: Als Japan het slecht gaat doen, dan schuiven wij misschien wat omhoog. Als Japan nu gaat verliezen, want wij staan gelijk.
2: Je hebt nog niet helemaal die strategie.
3: Nou, Japan heeft 1 punt en wij hebben 1 punt.
2: Ik zou zorgen dat je zelf gewoon met winst uit...
3: Ja, uiteraard. Maar Zweden wordt een taaie klus. Maar goed.
0: Ja, we kunnen ze hebben. Wat het uiteindelijk gaat worden, weet je dus vanochtend al. Bas gaat zijn ezels weer loslaten. En op basis daarvan weten we wat de uitslag wordt. Nogmaals, rond 7:45 ga je dat horen hier op de radio. We hebben kaarten... dat is niet waar. We hebben een weekkamerfeest dat we weg kunnen geven. Ja, dat is ook wel heel erg leuk. Dan moet je wel even je Jel insturen. Dan maak je kans op een Kamado barbecue. Je maakt kans op een shoptegoed van 200 euro. En wellicht uiteindelijk het WK-kamerfeest, waarbij dan Samuel Welter bij jou thuis komt optreden.
2: Ja, en niet alleen Samuel. Nee. En dat is toch, we merken toch ook aan de winnaars dat die daar enorm op zitten te wachten. Dat is onze reserve DJ natuurlijk.
4: De reserve DJ is helemaal klaar voor. Ik ben helemaal klaar voor.
2: Heb jij al je set in elkaar gezet?
4: De set draait.
2: Waar begin jij mee morgenavond? Ja, dat is handig. Maar...
4: Nou, het ligt eraan wat...
2: Kijk, I Can Boogie? Of...
4: I Can Boogie zit erin. Maar ik dacht eigenlijk nog een beetje ouder. Nee, maar als Nederland wint, dan begin je natuurlijk met We Zijn Er Weer Bij en dat is prima.
0: Oh ja.
4: En dan is de sfeer al gezet.
0: Is dat het liedje?
4: Dat is de sfeer, ja. Hebben ze verloren, dan zeg ik, wil u een plaatje horen? En dan hoor ik wel wat de mensen
0: Laten we het er niet meer over hebben. Nee, maar het wordt sowieso hartstikke leuk. Samuel Welter van de partij. En alles erop en eraan. Hapjes, drankjes. Wij regelen een hele geweldige avond. Een weekkamerfeest bij jou thuis. Wil je de kans op maken? Spreek dan nu nog even snel je boodschap in voor het Nederlands elftal. Een echte overwinningsjel. Via de app van 538. Wie weet word jij vandaag de dagwinnaar. En uiteindelijk dan misschien wel de winnaar van het weekkamerfeest dat later vanochtend wordt weggegeven. Dat kan via de app van 538. Heel makkelijk via de audiofunctie. Even jouw aanmoediging voor het Nederlands elftal inspreken. En

0: See you in de ochtendshow. Ik zie hier nog een mooie aanmoediging binnenkomen. Iemand stuurt citroen, citroen, citroen. We worden kampioen. Oh, dat is wel. Goeie aanmoediging. Zou ik misschien iets origineler zou kunnen doen, maar het kan. Stuur maar in via de app van 538. Audioberichten dan. Florentine heeft zometeen het laatste nieuws voor je.
1: Nou, het is natuurlijk zondag vaderdag, maar je moet er op tijd bij zijn. Waarom? Dat hoor je zo.
0: Somje staat klaar. Usher onderweg. En je maakt kans op de badjas in Lekker naar de Wekker.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele week aan poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
7: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
8: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis. Ook tijdens het WK. Kippie.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Zie je nou wel, ze ruikt me.
14: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
12: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
16: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
15: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
17: Alles voor kampeergeluk.
18: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
15: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
19: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu.
20: Haibu.nl.
21: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
20: Belisol.
19: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl.
20: Haibu.nl.
22: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het laatste woord is nog niet gezegd. De deelnemers van Ass komen nog één keer samen voor de reunie. Heftige confrontaties, hilarische terugblikken en verrassende onthullingen in Ass, de anti-survival show, de reunie. Vanavond om 8 uur op Kijk.
23: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
24: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
25: Het beste team draagt elke dag oranje.
0: Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Ja, goedemorgen, de 538-ochtendshow voor deze vrijdag. Een dag die begint met hoge temperaturen. En we gaan snel richting tropische waarden met 30 tot 35 graden. Maar vanmiddag kans op flinke onweersbuien met misschien wel hagel en een stevige wind. Een overzicht van de files heeft Rick voor je.
2: Begint op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Zoetewoudendorp. De vertraging 35 minuten.
1: Het is 6:55. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Noodweer heeft vannacht rond Eindhoven voor overlast gezorgd. In Nuenen waaiden door de harde wind verschillende bomen om. Ook liepen straten onder water. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het kabinet Jette krijgt een zware onvoldoende van ondernemers. Dat heeft het FD laten peilen. Bijna driekwart ziet weinig daadkracht, te veel regels en te hoge belastingen. En Mexico heeft zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal door met 1-0 te winnen van Zuid-Korea. Mexico is gastland van het WK, dat weten we. Net als Canada. Ja, Canada won ook. Daar hadden we het net over. 6-0 van Qatar. Gisteren was ook Tsjechië-Zuid-Afrika. Dat eindigde in 1-1. En Zwitserland-Bosnië werd 4-1. En ja, voor Zwitserland eigenlijk dankzij de invallers die nog even erin werden gezet. Ze hadden allebei nog geen punt en nu hebben ze dus allebei één puntje.
1: Een stukje zitten kijken, maar er gebeurde heel weinig.
4: Nee, het was een vreselijke wedstrijd.
1: Het zijn echt die wedstrijden. Dan moet je hier doorheen slepen.
3: Ja, is, nou ja, vanavond dan de VS tegen Australië om 9:00. En komen de nacht, precies om middernacht, Marokko-Schotland.
1: Oh.
3: Dus als ze winnen, dan wordt het ook denk ik wel feest in Nederland. Ja, morgen zijn wij natuurlijk aan de beurt. Er worden steeds minder zonnepanelen op huizen gelegd. Dat schrijft het AD. Vorig jaar 95.000 installaties. Een paar jaar geleden nog honderdduizenden. En dat komt door de salderingsregeling natuurlijk, die op 1 januari verdwijnt. En daarmee werd gebruikte stroom verrekend met de zelf opgewekte energie. En dat levert gewoon bijna niks meer op.
1: Nee.
3: Dus,
4: maar toch is het gek, want uiteindelijk kan je een zonnepaneel, ja, die kan je wel gewoon helpen.
1: Ja, overdag.
4: Ik denk dat, nou ja, ik denk dat heel veel mensen in het verleden te veel op het dak hebben gelegd voor die salderingsregeling.
1: Ja,
4: zo, omdat, joh, ik word een eigen energieleverancier.
1: De rest wordt gecompenseerd.
4: Maar als jij, laat me zeggen, straks een warmtepompje, weet ik veel wat, en je legt een 4 op je dak of zo, ja, dan is het toch prima.
1: Ja, 4 is dan niet heel veel.
4: Nee, maar goed, doe je de 8 of doe je de 10. Er zijn nu natuurlijk mensen die hebben ingekocht op basis van ik ga terugleveren.
1: Ja, nou ja, je dacht ik doe iets goeds voor het milieu.
4: Ja.
1: En ja, hoe meer je op kan wekken, dat dakoppervlak is er toch. Dus waarom zou je dat niet benutten, ja, panelen neer te leggen? En ja, je wordt eigenlijk een beetje gestraft nu. Sterk, ik ken nu mensen die overwegen om een deel van de panelen gewoon uit te schakelen.
4: Ja, voor mij kan je nu niet. Er zijn voor mij nu nieuwe omvormers op de markt. Die ook, laat maar zeggen, als er te veel stroom wordt teruggeleverd, dat je automatisch uitschakelt.
1: Ja, maar het is ook weer een investering.
4: Ja, zeker. Nee,
1: het kost iedere keer geld. Aan de andere kant, kijk, die dingen leveren ook tussen 4 en 7 heel veel stroom op nog. Of in ieder geval een deel. Maar dan wordt ook gezegd, ja, je moet eigenlijk tussen 4 en 7 zo meer mogelijk apparaten aanzetten.
3: Ja. Dus ja,
1: wat moet je nou als zonnepanelen bezitten?
3: Wie zondag nog even snel een luchtje of een scheerset of een ander vaderdagscadeautje wil halen, moet echt rekening houden met dichte winkels.
1: Hè?
3: Want medewerkers van Kruidvat en ook Ethos die leggen op vaderdag het werk neer.
1: Op vaderdag?
3: Ja.
1: Dus maar dat is op zondag?
3: Ja, maar heel veel mensen even op het laatste moment. Ja. Nou, ik ga nog even snel een luchtje halen. Vakbond FNV zegt dat, want de vakbond is namelijk ontevreden over de voorstellen van werkgevers tijdens de cao-onderhandelingen voor dus de droog gisterijmedewerkers. En die gaan dus staken. Ja, hoeveel winkels er dan dicht blijven, dat is niet helemaal duidelijk. Maar hou er even rekening mee dat je dus op tijd je cadeautje in huis haalt.
1: Op zaterdag is eigenlijk wel handig.
4: Sowieso dat er heel veel mensen nu in paniek raken. Het is zondag vaderdag.
1: Ja,
4: het is ook door die warmte en door dat WK. Het zit allemaal een beetje op de achtergrond.
1: Blijf toch al een beetje puzzelen van, ja, wat is nou een leuk cadeautje voor papa? Tenminste, heb ik altijd.
3: Ja, ik vind het voor mannen sowieso
4: sokken.
3: Heel erg moeilijk. Ja,
4: sokken en een luchtje.
1: Ja, nou, die komt al heel snel.
4: En dan heb je denk ik de 2 toppers te pakken.
1: Dat zijn wel een beetje de items, ja.
4: Ja.
3: Grote opluchting bij een oplettende examenkandidaat uit Hoge Zwaluw. Hè? Want volgens de Omroep Brabant kreeg de jongen vorige week te horen dat hij was gezakt. Hij baalde natuurlijk enorm en besloot zijn examens te gaan checken. En ja, dat bleek dus een gouden zet te zijn. Want 1 antwoord dat fout was gerekend bleek dus goed te zijn.
4: Nee. Wat goed, hè?
3: En nu is hij geslaagd.
1: Ah, fantastisch.
3: Ja, en hij kan dus gewoon lekker zijn diploma ophalen.
1: Maar
3: ja,
1: dat is even, dan maak je even een lange
3: neus.
1: Nou,
3: het was aardrijkskunde, moest hij een herkansing voor doen. En zijn 5,1 werd dus door dit dingetje werd een 5,4. En dus is die...
4: Maar dat ging over een open vraag.
5: Nee, het was een gesloten vraag.
1: Ah, ja, fantastisch. Florentien, dankjewel voor dit moment. Wij gaan ons langzaam maar zeker opmaken voor Lekker naar de Wekker. Dus je maakt zometeen kans op de badjas. En je weet, tijdens het WK is die er ook in oranje.

0: Alexander van Sommieu, Dark Before the Dawn in de 50 ochtendshow. Het is 6:50 geworden en ja, wij hebben weer even je hulp nodig.
1: Lekker, na de wekker.
0: Zou je eventjes willen laten weten welke plaat we straks helemaal mogen draaien? We hebben er 3 geselecteerd, want het is vrijdag, dus de vreemde in zometeen. Maar we beginnen met iemand die het echt verdient om vandaag gedraaid te worden. Is namelijk jarig. En dan heb ik het over Paula Abdul. Ze is 64 geworden alweer. Had een aantal hits natuurlijk met Opposites Attract.
2: Ja, niet iets met Rush Rush of
0: Rush,
2: zo?
0: Rush,
2: oh, ja, dat is een geweldig liedje.
0: Dat is een geweldig liedje, ja. Dat is een ballade.
2: Maar en waar zat die...
0: MC's Cat Cat?
2: Ja.
0: Dat was Opposites Attract.
2: Oh, dat was Opposites Attract.
0: Ja. Maar dit was ook een grote hit.

0: danslerares, hè?
1: Wat zijn danslerares van Janet Jackson?
2: Oh, ja, een choreografe.
0: Ja, ja. Klinkt eigenlijk wel een beetje Janet Jackson-achtig.
2: Zit wel een beetje, die sound zit erin, ja.
0: Grappig.
2: Nou, optie 1 vandaag, word je wel vrolijk van. De tweede optie is ook een liedje waar je in zekere zin blij van zou kunnen worden. Maar dat is meer omdat er dan gitaar op de radio te horen zijn. AC/DC's drummer Simon Wright is jarig vandaag. Hij is 63 geworden. Dus wij dachten, ook in het kader van de onweersbuien van later vandaag, misschien wel leuk om Thunderstruck weer eens even te laten horen.

0: enzovoort, enzovoort. Als je die wil horen, een 2 deze kant op sturen en je stem gaat naar AC/DC. En dan, omdat het vrijdag is...
1: De Vreemde Eend!
0: En ook een beetje omdat het gewoon vandaag een hele lekkere tropische dag is...

vandaag. Als je die dan zometeen helemaal wil horen, dan moet je hem even een 3 deze kant op sturen. Dan is je stem voor deze tropische hit van Teaspoon. Omdat het vandaag gewoon een hele warme dag wordt. Dus laat maar even weten wat de leukste is. 1, Paula Abdul, Straight Up. Optie 2, AC/DC. Of optie 3, Teaspoon. En door te stemmen maak je kans op de badjas. Je weet dat hij er, omdat het WK in volle gang is, ook in de club.

Will Smith en Horn Drive 7 de ochtendshow om 11 minuten voor 7 uur. Goedemorgen, dit is de ochtendshow van 538. Wij hebben de stemmen geteld voor Lekker na de Wekker. En de uitslag was even goed.

0: ACDC of Teaspoon? Sex on the Beach. Nou, toch een beetje dan. Jeroen, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Uit Voorthuizen.
1: Uiteraard.
0: Uiteraard. Ja,
2: dat is een mooi woord uit, toch?
0: Wat is er?
2: Dat is er vlakbij.
0: Ja, daar zien we ze weer vandaan.
2: In die hoek van Barneveld en...
1: Komt helemaal.
0: Randje van de Veluwe.
1: Mooiste dorpje van de Veluwe.
0: Ja, het is wel gezellig, ja, Voorthuizen.
2: Ik kwam jou een keer tegen, Tim, in de Albertijn.
0: Ja, dat is waar, ja.
2: Heel grappig, je kan elkaar overal tegenkomen. Ja. Waar kom je elkaar tegen? In Voorthuizen, in de Albertijn?
0: Ja.
1: Het is niet zo groot, hè? Onskills.
0: Ja, dat is het een beetje. Maar heel veel campings, toch, in Voorthuizen?
1: Gigantisch, ja. Ik heb er zelf ook eentje, maar er zitten er goede 60 in de buurt overal in de dorpen. Dus ja.
0: Maar je hebt zelf een camping?
2: Je achtertuin, of?
1: Ja. Eigenlijk wel, ja.
2: Oh. Maar dan heb jij een boerderij met een lap grond.
1: Dat heb ik, ja. Ja. We hebben hier 10 hectare grond en speelpark, een camping, van alles en nog wat. Als iemand in Voorthuizen komt en ziet een vliegtuig op een paal staan, dan weet je dat je bij mij bent.
2: Maar jij hebt een maisdolhof.
1: Juist, dat klopt.
2: Kijk,
1: dat
2: ja, klopt. Jij hebt een vliegtuig er inderdaad staan.
0: Oh, dat ben jij.
1: Helemaal, dat ben ik.
2: En je kan dan, jij kan slapen in zo'n hooiberg bij jou, toch?
1: Ook nog, je bent op de hoogte, hoor ik wel.
2: Ja, en dan kan je ook zoeken. Naar een speld.
1: In de hoorbellen.
2: Oh, wat grappig, joh. Dat jij,
0: Je bent een ondernemend persoon, als ik het zo hoor.
1: Ja, we zitten niet stil. Deze tijd helemaal niet.
0: Nee. Maar is dat omdat er met boeren niet zoveel geld meer te verdienen is, of omdat je het gewoon leuk vindt?
1: Nou, leuk. Je moet tegenwoordig van alle markten thuis zijn, hè. Dus de recreatie is hier ten top, dus daar moet je op inspelen.
0: Ja, maar verdien jij dan meer als boer of meer als uitbater van de camping?
1: Het tweede.
0: Ja,
1: zeker.
0: Toch?
1: Ja, alles bij elkaar. Alle dagtoerisme, dat is betere handel momenteel dan de boeren.
0: Nou, hartstikke leuk.
2: Heel snel eventjes, want jij hebt het maisdolhof, maar uiteindelijk, iemand moet dat maken. Zit je dan s'avonds met een A4'tje, teken een soort pad uit, of hoe werkt dat?
1: Zo deden we tot voor kort wel. En de afgelopen 2 jaar zijn we met de techniek van tegenwoordig.
3: AI.
1: De scholen die hebben AI onder andere een beetje. Ja, maar die maaien we met GPS erin. Tegenwoordig mooi met GPS werken en maaien we de paden er bij elkaar. Dus alle dagtoerisme, dat is beter handel momenteel dan de boeren.
0: Nou, hartstikke leuk.
2: Heel snel eventjes, want jij hebt het maisdolhof, maar uiteindelijk, iemand moet dat maken. Zit je dan s'avonds met een A4'tje, teken een soort pad uit, of hoe werkt dat?
1: So,

0: En?
1: Ja, je kunt er zeker een uurtje in lopen.
0: Want heb je wel eens mensen die een beetje in paniek raken ook?
1: Ook wel eens.
0: Ja, hè?
1: Wel eens de politie en zo, weet je wel.
0: Ah, leuk.
1: Hey, kom eruit halen.
0: Ja, ja. Nou, we weten allemaal, als we in Voorthuizen zijn, dan gaan we even bij jou Doolhof bekijken.
1: Zeker doen. Allemaal komen deze zomer.
0: Gezellig. Wij hadden even een vraagje, want wat moeten we draaien? Is dat Paula Abdul met Straight Up? Is dat AC/DC met Thunderstruck? Of is dat Sex on the Beach van Teaspoon?
1: Nou, ik vond de tweede wel een strak plan. Goeie gitaren en met de bliksemopkomst vind ik het wel een mooie.
0: Jij wordt er wel vrolijk van, een beetje AC/DC.
1: Ik word er wel vrolijk van op de werkvloer, ja. Zeker.
0: Je was daar niet de enige in, want de meeste stemmen zijn voor AC/DC. Hoewel, ik moet zeggen, Teaspoon, goede tweede.
2: Ook goed.
0: Ja, ook leuk. Maar we gaan voor de gitaren vandaag. Jij krijgt van ons een badjas. Wil je dan een groene, wil jij een paarse of wil je de oranje variant?
1: Nou, ik vind oranje wel toepasselijk deze tijd.
0: Ja.
1: Maakt leuk.
0: Hij is schaars, hè? Er zijn er nog maar een paar. Dus we gaan hem mee toesturen.
1: Die doen we. Super.
0: Hey Jeroen, succes met de Doolhof en de camping en de koeien. Nou, alles wat je doet.
1: Dank jullie wel.
0: Maar als ik het zo hoor, zit jij niet stil en maak er een mooie dag van vandaag.
1: Komt helemaal goed. Jullie ook, dank je wel.
0: Hey, Jeroen ging voor deze plaat en daar was hij niet de enige in. Want na een hertelling zelfs is dit de plaat gebleken met de meeste stemmen. AC/DC, Thunderstruck.

0: Deathstruck in de ochtendshow. 4-7 is het inmiddels geworden. Zometeen in het vervolg van dit radioprogramma. De uitslag als het gaat om de wedstrijd van morgenavond.
1: Oh, leuk.
0: Tussen Nederland en Zweden. We gaan. Een hoop boeren hebben we in de uitzending dan vanochtend. Want we bellen zometeen met hobbyboer Bas Nijhuis. Ook bekend als scheidsrechter natuurlijk. Die gaat zijn ezels weer de wei insturen. En op basis van de emmer waar ze uit eten. Weten wij zometeen wat de uitslag wordt van Nederland-Zweden. En jij dus ook. Dus ben je benieuwd wat het gaat worden morgenavond? Blijf luisteren. Je komt er zo achter.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oeh, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.

0: Dankje.
1: Proost.
2: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
7: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
8: Dat gaan we vieren.
7: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar €1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
9: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
7: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar €0,99.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
10: Getallen horen is centen scoren.
11: Luister vanmiddag naar Evers en Co vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je €5.000. Getallen horen is centen scoren. Vanmiddag op 538. Alle info 538.nl.
12: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor mijn €0,99. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1+1 gratis.

0: 60 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
2: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant. Of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
8: Begon jouw dag met ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: 538 Nieuws.
14: 7 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Noodweer heeft vannacht voor problemen gezorgd in de regio Eindhoven. Volgens Omroep Brabant had de brandweer de handen vol aan meldingen van stormschade, wateroverlast en blikseminslag. Vooral Nuenen kreeg de volle laag. Daar vielen door de harde wind bomen om en liepen straten onder water. Huizenbezitters lopen niet meer warm voor zonnepanelen. Volgens het AD lieten ze vorig jaar nog amper 100.000 installaties plaatsen. Een nieuw dieptepunt. Reden is het verdwijnen van de salderingsregeling vanaf het nieuwe jaar. Stroom die je teruglevert, dan bijna eigenlijk niks meer op. En het WK voetbal is nog maar een week aan de gang, maar het eerste land heeft zich al geplaatst voor de volgende ronde. Mexico. Ja, na de winst op Zuid-Afrika wonnen de Mexicanen vannacht ook hun tweede groepswedstrijd met 1-0 van Zuid-Korea. En Canada is ook dicht bij de volgende ronde. Het maakte vannacht met 6-0 gehakt van Qatar. Gaan we naar het weer. De temperatuur loopt al snel op naar een tropische 30 tot 35 graden. In de loop van de dag kans op felle onweersbuien met veel wind en misschien ook nog hagel. Tot zover het nieuws op Radio 538.
16: Florentien, dankjewel. En dan meteen maar even kijken waar de file staan, Rick.
17: Die staat nergens.
16: Oh, een rustige ochtend.
17: Ja, blijkbaar.
16: Ja, blijkbaar. Ja.
18: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
19: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
18: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
20: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
21: doei doei
20: tegen je buren, schoolpleinhouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 52 euro op transavia.com.
22: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal.
23: Kippie.
13: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
14: Vanaf volgende week vrijdag.
21: De 538 90's Top 1000.

0: hard way in de 538 Show. Radio
1: 538. En dan die muziek, dat vindt iedereen niks. Nou, ik vind het geweldig dat hij keihard staat. Het is rampenstamp muziek, hè. Dat is, maar wel leuk. Allemaal leuk. Begin de dag.

0: Dit is
1: de 538 Ochtendshow.
0: 19 juni, vrijdagochtend. Goedemorgen. Inmiddels 9 over 7 geworden. De ochtendshow voor vandaag met wat nieuws voor vanochtend. De politie die heeft te weinig mensen om al het werk te kunnen doen. Dat is bekend, maar nu blijven zelfs aangiftes van ernstige misdrijven liggen. De Rekenkamer ontdekte dat er met een kwart van deze aangiftes helemaal niets gebeurt. Ewout Eergang, die is van de Algemene Rekenkamer, geeft tekst en uitleg.
2: De politie kan niet alles doen. Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu, lukt dat niet.
0: Ja, al dus deze Eergang van de Algemene Rekenkamer.
3: Bij de klas gezeten.
0: Echt waar?
3: Ja, ik hoor deze naam en ik denk ineens, hé.
0: Oh, wat grappig.
3: Dat was grappig, ja.
0: Nou, toch nog
3: goed. Toch beter terechtgekomen.
0: Toch nog goed terechtgekomen.
3: Ja. Zie je toch wel een beetje opletten wat hij had kunnen doen. Ja.
0: Giovanni van Bronckhorst is de nieuwe trainer van Feyenoord. Tijdens de persconferentie van gisteren gaf hij meer duidelijkheid over zijn keuze om terug te keren naar Rotterdam.
4: Zoals altijd met belangrijke beslissingen ga je erover nadenken. Je gaat praten met je gezin. En uiteindelijk voelde ik aan mezelf dat de energie daar was. En de twinkeling in mijn ogen, zoals mijn vrouw zei. En, dus ja, dat voelde meteen al heel goed.
0: Zo klinkt hij niet overigens, dat hij die twinkeling in zijn ogen.
3: Nee, maar zo heeft hij nooit gekomen.
0: Nee,
3: maar dat is op de een of andere manier is dat voetbalcoach eigen, dat je allemaal denkt. Het lijkt, ik heb altijd het idee van de 18 clubs dat er 16 geen zin hebben in hun werk.
5: Jawel, man.
3: Nee, ja. Nee. Ze zitten altijd dat je denkt, ja.
0: Je zou denken, je bent een nieuwe trainer, club, nieuwe uitdaging.
3: Ik ga ervoor.
0: Ja. Je straalt een beetje uit van, dit wordt echt een leuke klus. Maar als je dan dit hoort...
4: Zoals altijd met belangrijke beslissingen, ga je erover nadenken. Je gaat praten met je gezin.
0: Het is allemaal een beetje vlak.
3: Je had ook kunnen zeggen, ik vond het te gek dat ze me belden. Wat een eer. En ik heb altijd een leuke tijd bij Feyenoord gehad. Dus
5: your service.
0: Maar hij past wel bij Feyenoord.
3: Zeker. 100%.
0: Ja. Ben je er blij mee? Het is jouw clubje, Rick, natuurlijk.
5: Het is mijn clubje. Ja. Wij zijn heel blij met Gio.
3: En wat is er al bekend? Wat John de Wolf gaat doen?
5: Is bij mij bekend, ja.
0: En wat gaat John de Wolf doen?
5: Ja, dat ga ik niet zeggen. Dat moet John zelf melden.
0: Oh, maar er gaat iets veranderen dus. Want hij moet het melden, zeg jij.
3: Zit je in de kantine?
0: Ja.
5: John, doe mij een broodje kroket.
0: En Raymond Mens is voor het WK in de Verenigde Staten. Hij maakte daar tussen het voetbal door een uitstapje naar een honkbalstadion in Las Vegas. Daar trad hij op met het liedje Koekoek. De hit van...
3: Heb je het gehoord?
0: Nou, ik heb het hier. Luister even mee.
6: Wij doen hier met z'n allen alvast een warming up. En we hebben een mascotte die fixt voor ons die cup. Nu ben ik de tekstwijd, maar dat weten jullie toch niet.
0: Waarom? Ja, geen idee waarom Raymond dit doet.
3: Is hij de verloren weddenschap?
7: En het ging ook maar door. Het duurde echt hartstikke lang.
0: Ja, dit is een kort stukje. Het gaat inderdaad wat langer door. Maar de hit Koekoek heeft dus ook in Amerika gekomen. Ja. Dat was eigenlijk een idee. Het is 12:07. Goedemorgen.

waarbij de temperaturen tropische waarden gaan bereiken. We komen uit tussen de 30 en de 35 graden. Het voelt voor het gevoel dat het benauwd is nog wat warmer aan. Maar later vandaag kans op felle onweersbuien. Met zware windstoten en hagel. Dit is Summer.

0: van Sander bij 58 om 16 over 7 in de ochtendshow voor deze vrijdag. Vaderdag voor de deur volgens mij komend weekend.
1: Het grappige is, we hadden het vorige uur even over Vaderdag.
0: Ja.
1: Van wat koop je nou eigenlijk voor een vader?
0: Oh, hebben we tips binnengekregen?
1: Is wel leuk hoor. Dus ik dacht om eventjes moeders en kinderen op weg te helpen. Kunnen we misschien zo wel even een blokje doen met tips voor wat kan je nou kopen voor je vader los van sokken en een luchie.
0: Oh.
1: Want dat weten we allemaal wel.
0: Gereedschap?
1: Oh, kruiskop.
2: Bier. Bier.
1: Daarom, maar er moet toch... Laten we even, ik weet zeker, joh, we komen met elkaar echt wel tot een leuk lijstje.
0: Ja,
1: dus laten we nou gewoon even...
2: Maar zouden jullie bijvoorbeeld ook blij worden van een, weet ik, van massage of zo? Zo'n wellnesspakket?
3: Nou, van wie?
1: Ja. en wat voor?
0: Ja, een lapdance.
2: Ja, sommige mannen houden er helemaal niet van.
0: Van een massage, ik vind ook helemaal niks.
1: Nee? Nee. Vind je lekker als aan je geschrikkelijk wordt?
0: Nee,
1: oh, wel fijn.
0: Dan lig ik daar en dan denk ik, hoe lang duurt het nog?
1: Ja. Oh, dat is niet een goede, maar is dat alleen met een massage?
0: Nee.
2: En een sauna dan?
0: Nee, vind ik ook vreselijk.
3: Ja. Oh, daar kan ik ook niet tegen.
2: Ja, dat is iets, ja. Houdt ervan
1: of je houdt er niet van.
2: Nee. Ja, of je houdt er niet van.
0: En ik probeer het echt wel eens hoor.
2: Ja.
0: Maar dan zit ik er 3 minuten en dan denk ik, ja, ik vind het is te warm, het doet pijn, het is benauwd.
2: Echt?
0: Ja, ik word er niet blij.
1: Druk,
0: ja,
1: man.
0: Ik maak me niet
2: heerlijk,
0: druk.
2: Heerlijk, zo'n massage.
0: Ik vind die... ik had het nu over de sauna, hoor.
2: Ja, maar ja, dat is warm.
0: Ja. Maar heb jij leuke tips? Heb jij ideeën
1: voor vader? Laten we elkaar
3: even helpen. Ja, absoluut.
0: Want ik ben ook nog niet op weg, zeg maar.
1: Want Flo, jouw dochters hebben natuurlijk 2 vaders. Hoe werkt dat in een samengesteld gebeuren?
2: Ja, ik geloof niet dat ze wat voor... Doen ze niet voor de bonus? Man,
1: de bonusvader telt niet. Het is alleen voor de echte vader en de biologische vader.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Zo niet leuk, toch?
2: Nee, dat is eigenlijk niet leuk.
0: Nee.
2: Ik heb het er eigenlijk nog nooit over gehad. Maar ze gaan natuurlijk...
1: Moet je niet eens bespreekbaar maken?
2: Ja, dat is eigenlijk wel een
1: goeie. Komen ze zondag langs?
2: Of gaan ze dan zijn naar... nu bij mij, de meiden.
1: Ja.
2: Maar ze gaan zaterdag, geloof ik, weer naar ja, dan gaan ze richting... richting vader, echte vader.
1: Oh ja, naar de echte vader, naar de biologische.
2: En dat is wel een goeie, want ik heb er eerlijk gezegd nog nooit over nagedacht.
0: Bonusvaderdag.
2: Ja.
0: Ja. En nou, laat even weten, via 0909-3058 of via een appje, dan mag ook, maar het bellen is altijd gezellig. Hè? Vinden we leuk om mensen te spreken ook even. 0909-3058, helpen we elkaar een beetje. Goeie tips als het gaat om vaderdag, even wat cadeau-ideeën uitwisselen. Muziek van Kate Ryan nu. Como un guía.

0: Ik moet zeggen, dan zie je toch maar weer de kracht van gezongen commercials.
1: Sula Sula.
0: Precies.
1: Ja.
0: Lekker suikervrij. Zeker. Blijf toch hangen. Kate Ryan, die dacht in de 90's, ik ga het gewoon nog een keer proberen met deze plaat. Want ik denk dat het Net Zero's was. Ella. In het kader van, joh, het is zomer op je radio. Katrien Verbrek, zoals ze eigenlijk heet. Wij waren even benieuwd, wat doe jij met Vaderdag? Hebben luisteraars van deze radioshow misschien wat tips ook voor andere mensen die met de handen in het haar zitten, omdat ze gewoon niet weten wat ze moeten met
1: Vaderdag? Het is toch makkelijker om voor een moeder een cadeautje te kopen dan voor een vader.
0: Helemaal waar.
2: Ook niet waar, hoor.
0: Sander, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen, jongens.
0: Heb jij even een goede tip als het gaat om Vaderdag?
3: Nou, zeker. Mijn ouders gaan binnenkort vakantie. En dan kan ik met mijn broer altijd een maand lang water gaan geven voor alle planten bakken.
0: Ja.
3: En nou hebben wij natuurlijk alle moeite er wel voor over. Alleen, dat is toch best wel hoop werk.
0: Ja. Ja.
3: En ik aankom weekend samen met mijn broer een automatisch watersysteem maken. Zodat we er een tijdklok tussen kunnen zetten. Zodat we niet meer elke keer plantenwater moeten geven.
1: Ja, wat goed.
0: Wat een goed idee.
3: Dus hij is te blij mee. Het is praktisch. En beter kun je het niet hebben. Hè. En ik kan lekker een biertje drinken in plaats van plantenwater geven.
0: Ik alleen maar winnaars in dit verhaal.
1: Wat een goed idee.
3: Ja, exact.
1: Dus eigenlijk zo'n tijddruppelaar voor je planten.
3: Ja, het is eigenlijk een soort van druppelsysteem. Ja. Alleen dan kun je het hangend ophangen, zeg maar. En dat is iets kleiner dan een druppelslang. En dan zit er een tijdklokje tussen. Ja. En dan doe het werk zelf.
0: En leuk ook dat jullie het zelf aanleggen. Dus ook nog eens, ben je toch nog even bij je ouders over de vloer ook?
3: Ja, nee, zeker. Nou, ik ben ook wel regelmatig met mijn ouders. Maar ik ben ook hovenier van beroep. Dus dan kan ik ook een beetje mijn hobby, een beetje van mijn werk mijn hobby maken. Toch?
0: Nou, top Sander. Echt een leuk idee. Ik weet niet of iedereen hier aan mee kan doen. Maar het is wel iets om in overweging te nemen.
3: Ah, ja, het is wel iets om in overweging te nemen. Ja. Absoluut.
0: Dankjewel man. Martine, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Wat doe jij met Vaderdag qua cadeau?
4: Ik heb hem uitgenodigd voor een 1-op-1 lunch. Dus gezellig even quality time.
1: Oh, date night.
4: Ja, hij heeft toch alles al.
0: Ja, dat is vaak, hè, met zeker ouders van nu. Als ze iets willen hebben, dan kopen ze het gewoon.
4: Ja, daarom. Dus hoe fijn is het om even met z'n tweeën weg, even lekker bijkletsen, vader-dochtertijd. Heerlijk.
0: En heb jij een beetje gesprekstof met je vader?
4: Zeker, altijd.
0: Waar hebben jullie het dan over? Dingen van vroeger? Of ga je dan het nieuws door zitten nemen?
4: Ook werk, gezinssituaties, vakantie. Hij komt net terug van vakantie, dus ik denk dat we genoeg te kletsen hebben.
1: Leuk.
0: Ook een leuk idee, Martine. Ja. 1-op-1 lunch.
4: Ja.
0: We gaan eventjes naar Loor. Loor, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Jij had ook een leuk cadeau-idee.
5: Ja, klopt. Mijn vader heeft een flink stuk grond achter bij zijn tuin. En hij heeft besloten een zeudeboelbaan te bouwen. Want hij wist nu wat hij ermee moest doen.
1: Ja.
5: En dus ik heb gepersonaliseerde zeudeboelballen voor hem besteld.
0: Gepersonaliseerde zeudeboelballen. Fantastisch.
5: Ja, dan kan hij een stel zeudeboelen.
1: Oh, wat goed.
0: Maar is dat duur?
1: Zeudeboelen?
5: Nee, dat viel echt wel mee. Oh. Ik heb wat is het, 35 euro
0: betaald?
5: Dus.
0: Nou,
1: ik vind het wel echt een heel leuk cadeau.
0: Ja. Maar dit is sowieso, voor alle vaders is dit een leuk. Want tenminste, als ze een beetje van het kamperen zijn of op vakantie zijn.
1: Ga je altijd zeudeboelen.
0: Dan ga je toch uiteindelijk op.
1: Absoluut.
0: Sta je toch rond een uur of vier, sta je met die ballen in je hand.
1: Ja,
0: dan is het wel stoer als je je eigen ballen hebt.
1: Ja.
5: Daarom, dan kan je met instel kan je lekker iedereen in maken.
0: Wat goed. Nou, echt, dit vind ik een heel leuk idee, hoor. Dankjewel.
5: Dank je, alsjeblieft.
0: Hoi. Nou, zomaar even wat cadeautips hier van onze luisteraars. Er komen er via de app ook nog een heleboel binnen. Visspullen voor Vaderdag.
1: Oh, ja.
0: Toch ook weer gereedschap wordt hier geopperd. Ja. Een nieuwe wifi-router met een goede code, zodat ik die niet iedere keer hoef te vragen. Oh, die is ook wel herkenbaar, 5:30, goedemorgen. Dit is de Ochtendshow met muziek van Kensington, Living For.

0: Kensington hier bij 538. Zometeen weet je wat de uitslag gaat worden van de wedstrijd van morgenavond. Dat is wel super handig. Bas Nijhuis, de scheidsrechter en hobbyboy, die gaat zo dadelijk zijn ezelhoorn laten. En wie voorspellen de uiteindelijke uitslag van de wedstrijd? Dat is vorige week is dat helemaal goed gegaan. Of dat deze week weer goed gaat, nou ja, je hoort dat zometeen. Florentien is dit klaar met het laatste nieuws.
1: Steeds meer mannen laten zich cosmetisch behandelen. Zo ook een opvallende BN'er en die is nog niet eens 30.
0: En muziek van de bouw staan Melee, zo dadelijk in de ochtendshow.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
8: Dat gaan we vieren.
7: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen, 500 gram, maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
9: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
7: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
10: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
11: Praxis.
12: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
11: Kippie.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
14: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
15: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lees eens een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
16: Goedemorgen!
17: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
18: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
19: Oh, wat een goal!
20: Goal?
21: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Eén man. 30 boeken. Eén kast en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
8: Ja, goedemorgen. Je bent bij de ochtendshow. Het weer voor vandaag. Een temperatuur die snel oploopt tot tropische waarde. 30 tot 35 graden. Voor het gevoel wordt het nog warmer. Dat komt omdat het een beetje benauwd is. En dat komt dan weer omdat het later vandaag gaat onweren. Misschien met hagel en windstoten. De files, Rick, waar staan ze?
9: Eén file op de A15, Nijmegen-Gorkum tussen Del en Lidam. De vertraging 16 minuten.
8: Het is 7:55. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Ook Zwitserland zegt nu dat er vandaag geen gesprek komt tussen Amerika en Iran over een definitief vredesdeal. Ja, de Amerikaanse vicepresident Vance had al gezegd dat hij niet zou gaan. De plannen voor die gesprekken zouden nog niet helemaal vaststaan. Steeds minder mensen maken een einde aan hun leven. Het aantal zelfdodingen daalde vorig jaar tot het laagste niveau in ruim 10 jaar tijd. Dat zegt het CBS. Mogelijk komt dat doordat er meer aandacht is voor zelfmoordpreventie, zoals hulplijn 113. En bijna een kwart van de huizenbezitters vindt het bij warm weer binnen te heet, ondanks zonwering of een groene tuin. Vereniging Eigen Huis vindt dat gemeenten ook een aandeel moeten nemen in het koelhouden van woonwijken. Ja, iedere voetballiefhebber die moet er een beetje aan wennen misschien. Die extra drinkpauzes, oftewel de hydration breaks, tijdens die wedstrijden van het EK. Ja, nu lijkt het erop dat deze pauzes invloed hebben op het verloop van de wedstrijd. Ja, social media gaat er dus een video rond die lijkt aan te tonen dat teams op het WK beter of juist slechter presteren, precies na zo'n drinkpauze.
9: Ja. Wij hebben een vuistje ritme, hè?
10: Ja, je bent natuurlijk toch even...
11: Nou, het was bij Nederland-Japan uiteindelijk ook. Nederland had prima de druk op de ketel tot die eerste break kwam. Waarna Japan toch zich kon herpakken. In 3 minuten kon herpakken. En daarna eigenlijk tot aan de rust gewoon goede zaken deed.
8: Nou ja, je kan even goed overleggen met je spelers ook natuurlijk.
11: Precies.
8: Ja, coach kan even zeggen, we gaan het iets anders aanpakken. We gaan een ander systeempje spelen. Dat is het, tijdens zo'n drinkpauze is dat snel te bochtstoot.
10: Ja, voor de underdog is het dus eigenlijk heel goed nieuws. Want die komen dus
9: Maar ook als je wat op de tribune, weet je, vaak moet er een kindje plassen of zelf moet je eventjes, heb je even wat eerder gewoon de tijd om een drankje te halen? Of...
8: Hey, en wat is de reden dat de klok niet wordt stilgezet tijdens de drinkpauze? Want die loopt gewoon door. Wat heel ingewikkeld is. Want dan zit je naar de schakel hier zo'n wedstrijd in en denk je, 89ste minuut. Ja, dan is hij bijna klaar. Dan komt er nog 10 minuten bij.
10: Ja. André en Roxanne Hazes die praten in hun podcast, Ad Hazes heet dat,
11: ook. Is leuk.
10: Ja, vind je hem leuk? Ja,
11: dat is een leuke podcast.
9: Zij is leuk, hè?
10: Ja, zij is ook leuk. Ze praten over cosmetische behandelingen. En vooral André doet daarbij een opvallende onthulling. Ik zei net dat hij onder de 30 was, maar hij is 32. Ja, zegt hij, het is bij mij veel meer dan alleen botox.
9: Oh.
10: Ja, dus hij gebruikt gewoon...
9: fillers?
10: Ja, dus hij prikt ook iets onder zijn ogen. In zijn mondhoeken, tussen zijn wenkbrauwen.
11: Zo.
10: Dus hij zegt, ik zie er heel erg vermoeid uit soms na het sporten. En dan weet die cosmetische arts precies wat hij nodig heeft. Dus hij laat zich eigenlijk best wel vol spuiten.
8: Ik vind dat je dat bij hem ook wel een beetje ziet.
10: Ja?
11: Het is dat ik dit las, maar hiervoor had ik nooit gedacht van... Ik dacht altijd, het is gewoon een jonge vent.
8: Nou, dat was hij lange tijd. Maar sinds een jaar of zo zie je wel dat er iets aan zijn gezicht is gedaan. Waardoor hij...
9: Oh ja, joh.
8: Het is niet helemaal natuurlijk.
11: Want zijn botox en fillers hetzelfde?
10: Nee, botox verslapt eigenlijk de botox. Dat spuit je eigenlijk vooral in je voorhoofd om rimpels weg te, weg te nemen.
11: Dat legt het lam.
10: Ja, dat legt het lam. Oh, ja. En fillers, dan spuit je er eigenlijk iets in om het een wat boller te maken. Oh. Zodat,
11: dat is vaak bij die vrouwen die denken dat je het echt niet ziet, maar waarvan je denkt van zo'n duk.
10: Ja, zo'n duckface krijg je dan.
4: Maar krijg je van die fillers krijg je dan ook zo'n hele glimmende huid? Want je ziet af en toe
10: van die... Ik denk het wel,
4: Je ziet af en toe van die meiden voorbij komen. Je moet een zonnebril opzetten. Als
11: je mega strak staan.
4: Och, dat is zo... ik vind dat helemaal niet mooi. Ja, zij vinden dat dus wel, maar...
9: Vind je het bij een vrouw überhaupt mooi staan?
4: Nou, ik vind bijvoorbeeld Helene van Rooijen heeft ook het nodige aan haar gezicht laten doen. En heb ik toch iedere keer als ik haar zie, denk ik, ja, het past bij jou.
10: Maar bij haar is het echt goed gedaan.
4: Het is echt goed gelukt, ja.
11: Ik snap ook dat als jij als dame een dikke plooi of een frons hebt en dat irriteert je en je doet daar iets mee. Ja, dat...
4: ja. Maar het kan dus wel. Je kan het op een goede manier doen.
9: Maar je hebt meiden van even 20 helemaal vol met die lippen die zo...
10: Ja, dat snap ik ook.
9: Zo'n Gabi Blazer. Zo. Je denkt jezelf, mijn god, als hij op de pasfoto gaat, moet ze er 3 maken. Want...
10: Het
9: was zo'n mooie meid.
4: Het is niet nodig, nee.
10: Ja, en mannen doen dus vaak liposuctie, ooglidcorrecties, ook botox onder de oksels.
11: Oh ja, voor het zweten.
4: Dat schijnt wel goed te werken.
10: Oh ja? En een neuscorrectie. Ja, dus dat doen mannen vooral. Okay. Nou, de beslissing om het concert van Helene Fischer te verplaatsen van de Johan Cruijff Arena in Amsterdam naar Gelredome in Arnhem leidt tot heel veel teleurstelling onder Nederlandse fans. Sterker nog, ze zijn woedend. Social media uiten die bezoekers hun frustratie over die wijziging, omdat heel veel mensen bijvoorbeeld al een hotel hadden geboekt en ze moeten nu verder reizen.
11: De bereikbaarheid van de arena is vele malen beter dan die van de Gelredome.
10: Ja, je hebt daar allemaal van die parkeerproblemen in Arnhem en die tickets die zijn ook nog eens een keer hier duurder dan in Duitsland. Dus ze hebben al zoiets van, we hebben al de hoofdprijs betaald.
11: Kan je geld terugkrijgen door die wisseling? Of staan er kleine lettertjes ergens bij Live Nation die zeggen van, joh, wij zijn vrij om...
4: Zoals ik een beetje begrijp van heel veel mensen, is dat heel ingewikkeld. En je hoort dus ook veel mensen die zeggen, ik heb ook een hotelletje erbij geregeld. Ja. Of ik moet de volgende dag werken. En het is door de week een van die twee concerten. Ja, dan moet je vanuit Arnhem moet je nog een heel stuk terugrijden. Dus je bent gewoon s'nachts diep in de nacht ben je thuis.
11: Dat kan er niet, man.
10: Ja. Nee, ja, en dat Gelredome kan minder bezoekers plaatsen. Dus ik denk dat de kaartverkoop niet echt heel erg goed loopt.
4: Dat begreep ik wel, dat het lastig was om die arena helemaal te vullen. Dus ik denk...
11: Volgens mij sterker, toen dit aangekondigd werd, waren voor mij 2 avonden meteen aangekondigd. Ja. Waarvan ik al dacht, zo ambitieus om 2 keer de arena vol te krijgen met Helene Fischer.
10: Ja. Nou, niet dus inderdaad. Nee. En Ticketmaster was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. Beetje vaag allemaal, hè?
4: Oké. Flo, dankjewel eventjes. Wij gaan dadelijk naar Bas Nijhuis. We gaan even bellen met de scheidsrechter. En dan met name ook met Bas als hobbyboer. Want hij gaat zo meteen door zijn ezels de wedstrijd van morgenavond, de uitslag daarvan, laten voorspellen.

0: lang dachten een hoop mensen... Goh, wat heeft Keen een leuke nieuwe single gemaakt? Maar het bleek Melee te zijn. Die hadden daar goed naar geluisterd naar Keen. A Built to Last in de ochtendshow. 13 voor 8 uur geworden. En ja, we weten allemaal dat het WK in volle gang is. En Nederland morgenavond de tweede groepswedstrijd gaat spelen. Zweden is de tegenstander dan. En ja, wat gaat het worden? De uitslag die gaan wij zo dadelijk al met je delen. Het is heel fijn namelijk dat wij Bas Nijhuis wederom bereid hebben gevonden... om zijn ezels de wei in te sturen. Bas, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Hoe is het met je vanochtend?
2: Ja, goed.
1: Ja, heel goed. Hè. Een beetje vol spanning. Hè, want er is wel wat gebeurd natuurlijk afgelopen week... door de voorspellingen van de ezels. Er is veel aandacht voor gekregen. Ja,
3: maar zie jij nou ook dat de mensen om jouw tuin heen hangen... al 's nachts en s'avonds om die... Omdat straks worden die ezels gejat.
1: Ja, dat kan ook nog.
3: Ja.
1: Nee, maar het was wel echt serieus. En wat je ook ziet, je ziet echt van heinde en verre komen mensen nu hier naartoe.
3: Ja.
1: En dat is echt het is echt verschrikkelijk. Ik heb met de gemeente al ook afgesproken. Die zeggen van, die maken er nu één richtingsweg van hier. Om te kijken dat de mensen er al niet langs kunnen.
0: Nou, misschien dat er een serietje in zit, Bas. Nijhuis Farm. Het klinkt wel. Hey.
1: Ja, en ze hebben ook gezegd trouwens, dat vonden ze nu dus ook, omdat het best wel impact heeft door het hele land, vinden ze ook dat er wel een notaris bij moet. Ik heb 7 notarissen, die staan daar achter klaar, daar staan ze. En die houden alles nadrukkelijk in de gaten.
0: Heel goed, heel goed. Kijk. Hey, wat vind je van het WK tot op heden, Bas?
1: Nou, ik moet zeggen, ik vind het wel, het is echt wel, je moet de eerste wedstrijd toch een beetje, je verwachtte wat grotere uitslagen.
0: Ja.
1: En ik moet zeggen, dat valt toch nog wel tegen, hè? Want de kleinere landen, die houden toch de teams wel op een gelijk spel. En dat maakt het ook wel weer spannend.
0: Ja, we hebben een 7-1 en 6-0. Dat zijn een beetje de grote uitslagen
3: een beetje op gang.
0: Die er gevallen zijn. Maar want ik kan me voorstellen, als scheidsrechter kijk jij natuurlijk ook een beetje naar je vakgenoten. Hoe vind je het niveau?
1: Ja. Nee, nou, ik moet zeggen, de eerste wedstrijden zijn vaak ook wel rustig. Hè, want er zit nog niet echt de druk op. Dus je merkt nu in de tweede wedstrijd straks dat je natuurlijk wel de punten moet pakken. Dus de eerste wedstrijden zijn wat rustig op het toernooi. Maar tot nu toe gaat het echt best wel rustig. Wel veel rode kaarten al gevallen. Gewoon gisteren weer één, dus we zitten al op 5.
0: Ja.
1: Maar geen hele gekke dingen tot nu toe. En dat is wel echt mooi voor arbitrage.
3: Ja, en gisteren natuurlijk Hiechler als VAR. Dat is toch ook bijzonder, hè?
1: Ja dat klopt. Hij was al volgens mij 1 of 2 keer AVAR. En nu was hij voor de eerste keer zelf VAR. Dus dat is voor hem ook mooi. Dus hartstikke leuk voor de Nederlanders.
0: Hé, en wat vind jij van die drinkpauze? Want er is nu wat discussie over. Er wordt gezegd, dat is toch van invloed op het verloop van de wedstrijd. En je bent als scheidsrechter op een gegeven moment... Jij moet bepalen wanneer die drinkpauze komt. Want het is niet een vastgesteld moment.
3: Is dat niet een vast moment? Terwijl?
0: Nou ja, rond de 2-23 minuten. Maar volgens mij is de scheidsrechter... Die kijkt ook van, is het spel nu dood genoeg om eventjes te gaan drinken? Dacht ik tenminste.
1: Je gaat het spel niet onderbreken. Dus als scheidsrechter moet je altijd keuze maken. Rond de 22e minuut moet ik nu afluiten. Laat ik doorgaan. Want anders kan het misschien wel rond de 24e minuut pas zijn dat die bal uit is. Dus dat is altijd wel iets. Ik vind in Nederland altijd die drinkpauze hebben wij ook gehad. Dat ik soms denk van is dat nodig? Wel, dat is echt... Maar goed, ik moet wel zeggen, hoe langer ik meeloop, hoe fijner ik die drinkpauze vind.
3: Bas.
0: Het is ook een beetje voor de wat oudere scheidsrechters. Hé, maar Bas, laat ons niet langer in spanning. Ja. Ik stel voor dat we de ezels erbij in laten gaan. En dan weten we wat de wedstrijd van morgenavond gaat opleveren voor het Nederlands elftal.
1: Nou, ik moet wel zeggen, het is natuurlijk na vorige week best wel een impact, want een gelijkspel hebben ze voorspeld. En ze hebben er ook een beetje een businessmodel van gemaakt deze week. Want het is ongelooflijk. Ik zal het je even laten zien, want even kijken, daar gaan we. Ze hebben nu van heinde en verre een glazen bol is er neergezet.
3: Oh, nee.
1: Die kunnen dus van heinde en verre zien. En kijk, ze hebben ook hier, kijk... Voorspel uw toekomst per bezoek 3 wortels. Dus het is ongekend wat hier gebeurt. Dus ik ga even...
3: Ja, het is wel even goed. Kijk
1: dus
3: mee.
1: Ik ga het erbij halen.
3: Je kan alles zien op televisie natuurlijk. Kijk op tv 58 of online. En daar zie je nu Bas in de wei lopen. En die gaat richting de stal.
0: Ja.
1: We gaan nu richting de stal. En je ziet, kijk, daar staan ze. Ze staan vol lonaat op te wachten. Kijk, Snoepie. Rustig maar, Snoepie. Laat ik kijken. Nou, daar gaan we.
3: De deuren
1: Kom maar jongens, open. We gaan even voorspellen, hè.
0: Daar zijn de ezels. Ja. Ze komen erbij.
1: Daar zijn de ezels.
0: 3 in totaal.
1: Ja, jongens.
0: Ik zie er maar 2,
1: gaan we,
0: Bas.
1: Kijk, we hebben hier natuurlijk weer Nederland of Zweden. Nou kijk. Sintje gaat direct naar Zweden.
3: Oh nee.
0: Oh nee.
1: Denk van, Snoepie denkt mij niet wel. Ik zit hier natuurlijk nog steeds bij Nederland. Snoepie blijft eigenlijk bij Nederland. Sintje loopt direct weg eigenlijk bij Zweden. Die denkt van, nee, dat wordt hem toch niet.
4: Nee.
1: Snoepie kijkt ook nog even bij Zweden. Laat het lopen. Sintje gaat naar Nederland. Snoepie gaat naar Nederland. Ja, jongens, even kijken, daar komt Saatje nog aan. Oh. Kom Saatje, wat denk jij? Kijkt ook even bij Zweden. Wordt eigenlijk weggehaald. Kijkt nog een keer bij Zweden. Denkt van, is dit iets? Nee, is ook niet. Ze gaan allemaal naar Nederland. Ze vechten om Nederland. Dus dat betekent, jongens.
3: Ja,
1: jongens, dit gaat hartstikke goed worden. Dit wordt een klinkklare overwinning voor de Nederlandse elftal. 100%. Ja, zeker.
2: Goed gedaan.
3: Ja. Nou, we zullen een zakje wortels opsturen.
0: Ja, dat lijkt me wel geweldig.
2: Het is spannend, hè? Het blijft spannend, hè?
0: Wat een leuke duwtje.
2: En ik moet zeggen, de notarissen... Nou, ja. Die hebben helemaal niet gekeken. Die keken de andere kant op.
0: Dat doen notarissen al vaker. Hey, voor de mensen die niet mee hebben kunnen kijken, later vandaag komt...
2: Jongens. Jongens, dit gaat hartstikke goed worden. Dit wordt een klinkklare overwinning voor de Nederlandse elftal. 100%. Jazeker.
3: Dat hebben we nodig.
2: Goed gedaan.
3: Nou, we zullen een zakje wortel...

0: Het is allemaal eerlijk gegaan.
1: Absoluut.
0: Nederland gaat winnen van Zweden morgenavond.
2: Ja, zeker weten.
1: Wat lekker, Bas.
0: Ga je nou kijken, Bas?
2: Ja, heerlijk. Ja, ga zeker kijken. Tuurlijk, nou, Bas, super fanatiek, hè?
0: Ik hoorde dat Bas nogal vrij veel bijklust her en der.
1: Dat mag ik wel hopen.
2: Hallo? Ben je er nog? Hallo? Hallo? Je Rick hoor je zo slecht.
0: Ja, ja, ja. Bas, dankjewel weer. Tot volgende week, hè?
2: Groetjes.
0: Bas Nijhuis en de voorspelling van de ezel. Dat stemt toch wel goed.

0: Harris, Jesse hier in de 25 Show. Satisfy. Vervolg zometeen in dit programma onder andere de uitslag als het gaat om de leukste Jel die vanochtend is ingestuurd. Dat kan via de app van 538 en dat kan overigens nog steeds. Dus je hebt nog ongeveer 3 kwartier om jouw Jel, jouw aanmoediging voor het Nederlands elftal deze kant op te sturen. Daar maken we zometeen weer even een mooie compilatie van. En de dagwinnaar die gaat er vandoor met een gloednieuwe Kamado barbecue. Een oranje barbecue. €200 shoptegoed, de WK-kamerjas en de mogelijkheid om het WK-kamerfeest te winnen. Want dat geven we weg aan de weekwinnaar. En win je het WK-kamerfeest, dan krijg je Samuel Welten morgenavond bij je over de vloer. En de reserve-DJ Rick Romein.
1: Ja,
0: en ik zie toch in de app, Rick, ik dacht dat Samuel wel te populair was. Maar er zijn echt een hoop luisteraars die zeggen van ja, leuk dat Samuel komt. Maar ik vind het eigenlijk gezelliger dat Rick dan ook meekomt.
1: Ja, ik verwacht hierna nog heel veel optredens.
0: Ja, dat denk ik.
1: Her en der in het land. Nou. En ik ben niet duur, mensen. Onthoud dat, hè.
0: Vind je het leuk om zo'n WK-kamerfeest te winnen? Dan moet je alleen maar eventjes een hele leuke aanmoediging voor het Nederlands elftal deze kant op sturen. Dat kan via de app van 538. Even een boodschap inspreken. En moedig ze even aan, die jongens van Oranje. De leukste wint vandaag.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd.

0: Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor mijn 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia, movement that inspires.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
7: Haiboe.nl.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: H-A-I-B-U. Ga snel naar haiboe.nl. Haiboe.nl.
9: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
10: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
12: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het laatste woord is nog niet gezegd. De deelnemers van Ass komen nog 1 keer samen voor de reunie. Heftige confrontaties, hilarische terugblikken en verrassende onthullingen in Ass, de anti-survival show, de reunie. Vanavond om 8 uur op Kijk.
13: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
14: Vergeet je niet in te smeren.
13: Want jij

0: alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Getallen horen is centen scoren.
5: Luister vanmiddag naar Evers & Co. vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Vanmiddag op 538. Alle info 538.nl.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 65 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
4: 538 Nieuws.
9: 8 uur.
10: Ook Zwitserland zegt dat nu... Nou, sorry. Ik ben Florentie van der Meulen. Ook Zwitserland zegt... Helemaal vergeten. Ook Zwitserland zegt nu dat er vandaag geen gesprek komt tussen Amerika en Iran over een definitief vredesdeal. Amerikaanse vicepresident Vance had al gezegd dat hij niet zou gaan. En de plannen voor die gesprekken zouden namelijk nog niet helemaal vaststaan. In Rotterdam-Zuid heeft de politie vannacht geschoten op een man die probeerde in te breken in een auto. Toen hij werd betrapt, rende hij op de agenten af met een schaar en het lukte ze maar niet om hem onder controle te krijgen. En daarom schoot de politie gericht. De inbreker raakte niet gewond, maar is wel opgepakt. En steeds minder mensen maken een einde aan hun leven, dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Het aantal zelfdodingen daalde vorig jaar tot onder de 1800. En dat is het laagste niveau in ruim 10 jaar tijd. Experts denken dat de daling komt doordat het normaal is geworden om over zelfmoordgedachten te praten, zoals hulplijn 113. Dan het weer. De temperatuur loopt al snel op naar een tropische 30 tot 35 graden. En in de loop van de dag kans op felle onweersbuien, veel wind ook en misschien ook nog wel hagel. Tot zover het nieuws op Radio 538.
11: Ja, Florentien, dankjewel. De file is gek, waar staan ze?
12: 1 file op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Del en Leerdam. De vertraging 11 minuten.
13: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sample Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
0: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Radio 538, official supporter van de KNVB, wenst Oranje veel succes tijdens het WK voetbal.

0: It's a beautiful day. Ja, als je van hoge temperaturen houdt, zeker. Want het wordt warm vandaag met temperaturen die richting de 35 graden gaan.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: Hoewel ik nu hoop van een hoop mensen hoor, ach, het is wel weer heel warm meteen.
3: Ja, nee,
0: het is eigenlijk nooit goed, daar komt het op neer. Vrijdag 19 juni, goedemorgen. De politie die is gisterochtend met spoed uitgerukt naar Meerstad. Daar werd een stel dood aangetroffen in een woning. Woord van de politie die doet zijn verhaal tegenover het RTL Nieuws.
4: Nou, wat ik kan vertellen is dat wij vannacht rond 1:30 een verontrustende melding kregen. Daarop zijn wij naar de woning aan de Meerhoven in Meerstad gegaan. En daar hebben wij eenmaal binnen twee overleden personen aangetroffen. Het gaat om een 53-jarige man en een 53-jarige vrouw, beide uit Meerstad. En wij hebben op dit moment het vermoeden dat zij door een misdrijf om het leven zijn gekomen. Wij hebben inderdaad snel iemand aangehouden. Dat gaat om een minderjarige. Het is het kind van het echtpaar.
0: Ja, het is een bizar verhaal.
3: Zo.
0: Je mag hopen dat het niet waar is. Maar
3: ja,
0: het
3: is 100% waar.
0: Het lijkt er dus op dat zij haar ouders heeft vermoord.
5: Wat een afschuwelijk tafereel heeft daar moeten plaatsvinden.
3: Vreselijk.
0: Ik begreep van buurbewoners dat er een hond daar buiten kwam lopen, nog helemaal onder het bloed.
5: Oh,
0: ja.
5: Echt?
0: Ja, het is echt een verschrikkelijk verhaal. Dan iets anders, want Erik ten Hag die houdt de deur voor het bondscoachschap voor het Nederlands elftal op een kier. In het WK-avondprogramma van de NOS reageerde hij op de vraag of hij de nieuwe bondscoach voor Nederland zou willen worden.
6: Ja, wat voor omstandigheden, wat zijn de voorwaarden? En dan heb ik het niet over de financiële voorwaarden. Ja. Maar kunnen we wat winnen? Met welke spelersgroep? Dat ga je dan allemaal in kaart brengen. Maar dat kan natuurlijk best aantrekkelijk zijn. En ik zou ook best wel ambiëren.
0: Ja, hij zou het wel ambiëren.
3: Ik vond hem zeer sympathiek overkomen.
0: Ja, het is een leuke vent.
3: Een fijne vent. Eigenlijk gaf hij ook wel aan door niks te zeggen dat ze toch wel heel graag Woutje Weghorst willen hebben bij Twente.
0: Ja. Dat was maar die gaat toch wel die kant op.
7: Dat was eigenlijk een speler uit de streek. En hij zegt, ja, die is natuurlijk hier altijd welkom.
3: Ja. Die heeft toch ook die benzinepompen, hebben zij daar, met die familie.
7: Klopt, echt waar?
3: Ja. Hebben ze toch ook allemaal in die hoek van Twente?
0: Ja.
3: Al die onbemande pompstations.
0: Ik geloof dat zij redelijk vermogend zijn.
7: Ja, man. De weghorstjes,
0: die doen het goed. Oké. Okay. En Mexico is als eerste land zeker van een plek in de tweede ronde op het WK. Dat is leuk voor het gastland. Er werd met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Luister even mee naar het beslissende doelpunt.
8: Quiñones intenta clavar el centro, van con Raúl, buscaba desde arriba, cuando no es Bing Joy, sale aquí, la regaló, ¡gol!
0: ¡Nog een keer!
7: Hij zet uit de lucht ervoor, hè?
0: De
8: Mexico!
0: Dit is wel leuk.
7: Vroeger die beetje ook die rare verslaggever in Nederland. Die we
3: Jack
7: ook
3: van Gelder?
7: Nee, niet Jack van Gelder. Die al een beetje, die niemand serieus neemt.
3: Van FIFA. Die nu de stem wil opwijzen.
7: Ik kom met
3: jou. Ratata.
7: Ja, Ratata.
3: Sier de Vos.
7: Die zou het heel goed kunnen.
0: Nou, we bellen met iemand die dit ook zou kunnen. Namelijk Jack van Gelder. Die hoor je zo meteen bij ons in de ochtendshow. Die gaat even vooruitblikken op de wedstrijd tegen Zweden natuurlijk van morgenavond.
3: De winstwedstrijd.
0: Zo hebben we net gehoord. Nederland gaat hem winnen. Maar hoe gaan we...

0: De tweede in de groep voor Nederlands elftal. En het zou fijn zijn als die wordt gewonnen. Maar is die mogelijkheid er? Is Nederland klaar voor Zweden? Dat vragen we aan de kenner en analist Jack van Gelder. Jack, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Heb jij genoten van de wedstrijd van Nederland tegen Japan eigenlijk?
1: Nou, ik vond het wel interessant. Ik vond het wel leuk. Ik denk dat we Japan zeker niet moeten onderschatten. Maar ik ben nog niet echt 100% overtuigd van de kwaliteit van dit Nederlands elftal. En laten we hopen dat een slechte start, althans een beetje stroeve start, ja, nog tot iets moois leidt. Maar ik heb werkelijk geen idee. Het ene moment denk ik van, nou ja, de rondverboten kunnen in ieder geval worden afbesteld. En de oranje artikelen kunnen weer van de gevel af. Maar je weet het nooit. Kijk, de wedstrijden tot nu toe hebben een paar dingen opgeleverd in een aantal teams. Ja. Er zijn een aantal hele grote spelers op dit toernooi. De grote namen komen bovendrijven. De Messi's, de Haalands, de Kane, ja, de Mbappé. Dat hebben we niet. Maar er zijn ook nog andere spelers waarvan je denkt, nou, dat is wel wat. En bij Nederland, ja, op een of andere manier, ik heb het idee dat we geen keeper hebben zoals vroeger, die ook wel eens een onmogelijke bal stopt.
0: Ja, ja.
1: En we hebben op dit moment ook geen spits die gewoon altijd scoort.
0: Ja.
1: Dat maakt het wat kwetsbaar allemaal.
0: We hebben een probleem als ik het zo hoor.
1: Ja. Op deze zonnige dag. Ja, sorry.
0: Ja, maar zo'n Somerville, waar iedereen toch lovend over is, is dat dan niet zo'n speler die nu een beetje boven komt drijven bij het Nederlands elftal?
1: Ja, dat kan. Dat kan. Het is een leuke, driftige voetballer. Maar dat hebben we een tijd geleden natuurlijk ook gehad met Frimpong. Waarvan we onmiddellijk dachten, nou, dat is er één. Het is best moeilijk om een beetje het waardeoordeel te geven. Ik vind het middenveld ook nog niet subliem. Er staan de grote namen. Reinders, Gravenberg, De Jong. Ik vind toch het probleem, zolang ik gewoon het van Frenkie worden, dat hij de ballen heel diep ophaalt bij zijn achterste lijn. En ik vind het iemand met zijn inzicht en zijn techniek, à la Van der Vaart en Sneijder, om hem maar te pakken, eens een keer een splijtende pas zou moeten kunnen geven. Dat iemand eens een keer helemaal alleen voor de doelman van de tegenpartij gaat. En dat zie ik dus niet.
2: Nee.
1: Dus ja, ik ben hartstikke optimistisch wakker geworden.
0: Ja, dat hadden we even nodig. Maar maken we kans tegen Zweden? Want ik bedoel, 5-1 tegen Tunesië, dat zijn klinkende cijfers. Maar die was een beetje,
1: zegt me niet alles.
0: Nee.
1: Zweden heeft het in de voorbereiding niet echt goed gedaan. De kwalificatie niet echt goed. Ook de wedstrijden, zeg maar de uitzwaaien wedstrijden, niet echt super. Tunesië, ja, 5-1. De coach eruit geschoten, Mietert. Zal misschien ook nog een kick krijgen. Kunnen we ook nog een keer mee te maken krijgen in een derde wedstrijd. Dat het team een beetje opgefleurd is. Maar ik schat Tunesië niet al te sterk in. Ja, Zweden is lastig. Is altijd voor ons lastig. Je kan er wel beter tegen voetballen. Maar het is een stugge ploeg. Twee fantastische spitsen. Isaac en Jukkeren. En altijd een ploeg waar veel energie in zit. Dus ja, ik heb werkelijk geen idee. Het wordt tijd dat Nederland een keer gaat opstaan. Echt laat zien wat het kan. Het heeft natuurlijk nog nooit in de laatste jaren, behalve het EK, waarin we in de halve finale eigenlijk een beetje tenminste sneuvelen, tegen grote landen gepresteerd. Ja, dus ik heb geen idee. En het zou zomaar kunnen zijn dat er opeens een vlam in de pan slaat. Ja. En dat we zoiets hebben van, ja, we hebben grote spelers die bij grote clubs spelen. Ja. Dus waarom niet?
3: Ja. Wat wel een beetje nu is op dit WK, Jack, is dat eigenlijk de grote landen het enigszins teleurstellen. En dat we wel zien dat kleine landjes,
2: Zuid-Afrikaanse landen,
3: Afrikaanse landen, dat die op dit moment de scepter zwaaien.
1: Ja, dat is alleen maar leuk. Ik denk dat we binnen 20 jaar een Afrikaanse wereldkampioen hebben.
0: Serieus?
1: Ja, daar is zoveel ontwikkeling. Kijk, laat ik zeggen, een hele tijd geleden, maar toch, dat blijft dan toch in je hoofd zitten. Was Afrikaans voetbal stond synoniem met tackles waarvan het rechterbeen op de grond stond en het linkerbeen op je ademsappel. Dat is niet meer zo. Er wordt gewoon hartstikke goed gevoetbald. De tactisch goed, technisch goed, conditioneel goed. Dus ja, daar verwacht ik heel veel van.
3: Maar laten we
1: de kleinere landen
3: links liggen dan eigenlijk. Zeggen, is dat zo? Focussen we ons daar te weinig op als wereld zijnde op dat continent?
1: Dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Er zit een enorme ontwikkeling in. Kijk, het Midden-Oosten vind ik wat anders. Daar zit heel veel, ook Braziliaans die dan opeens Arabieren zijn geworden. Daar heb ik niet al te veel fiducie in. Maar Afrika, ik heb genoten van Senegal bijvoorbeeld. Zo, ja. Ik heb genoten van Marokko, vond ik het eerste half uur.
3: Fantastisch.
1: Fabelachtig voetballen.
3: Ja.
1: Die speelde zaalvoetbal op een groot veld. Dat vond ik echt fantastisch. Ja, nee, echt. En Kaapverdië, overigens moest ik verschrikkelijk lachen. Daar hebben we in het verleden ook wel discussies over gehad. Als we in een ander land waren of ploegen of spelers anders gingen benoemen. Dat hebben we bij de NOS ook wel gehad. Dan moesten we opeens heel anders gaan praten. Rio de Janeiro. En nu hoorde ik opeens een commentator de hele tijd Congo. Congo. Ja, toen heb ik mijn drumstel weer gepakt. Ik denk, ja, dit heb ik misschien ook wel thuis. Dus, maar ja, dat vind ik echt zo'n onzin. Ja. Ik word overigens wel een beetje moe. En ik heb er zelf aan meegewerkt, hoor. Met al de praatprogramma's, maar zeker ook de commentatoren. Door de komst van de computers 10 jaar geleden krijg ik nu zoveel gegevens. Ik heb gisteren, en niets om af te doen aan zijn kwaliteit, een verslaggever van de wedstrijd constant horen roepen van welke club die speler was.
2: Ja.
1: En daar word ik dan zo moe van. Vertel eens wat over het spelletje. Ja. Vertel eens wat, ze staan met 5 van achterin en kijk eens hoe ze inschuiven of wat dan ook. Dat hoor ik niet. Ik hoor alleen maar dat gelul over de computer.
0: Ja. Maar ik kan me voorstellen dat als jij dan als commentator zelf ook voor de tv zit, dat je denkt, geef mij die microfoon, laat mij het maar doen.
2: Ja.
1: Ja, prima.
0: Ja, zou je willen?
1: Ja, nee, dat lijkt me enig. Ja. Nee, nou, maar goed, dat mis ik natuurlijk wel het meeste. Het verslag geven en ook je mening een keer geven over een wedstrijd. Juist. Ik vond het altijd leuk om te zeggen, nou, dat is niet goed, of ik zou dat doen. Ja. Dan werd het bij wijze van spreken wel of niet gedaan. Maar om een beetje meer dan, ja oké. Okay. Nou, hij speelt bij Freiburg. Kan mij dat maar zeggen.
3: Hey, maar even voor morgen met dezelfde 11 het veld op, of moet er nog een wijziging plaatsvinden? We hebben natuurlijk Timber die uitgevallen is.
1: Ja, ik denk gewoon wel weer met dezelfde 11. Althans, Koeman kennende.
3: Ja.
1: Je moet je ook niet als gek gaan aanpassen. Kijk, Zweden speelt met 2, wat ik zei, goede spitsen. Ja. En spitsen die veel meer neigen naar dat ze in een 4-4-2 opstelling gaan spelen. Maar dan moet je jezelf positioneel maar anders gaan instellen. Maar om ook weer andere namen aan te gaan hangen. Nee, dat weet ik niet. Nee. Nee. Maar dan zag ik ook dat Mickey van der Ven bijvoorbeeld, die wordt benaderd of begeerd door Barcelona en Liverpool. Ja. En dan denken wij, ja, die van der Ven, hartstikke leuke voetballer. En dat hebben we met al die spelers. Er hangen grote namen achter, grote clubs achter. Maar ik wil het nou een keer zien.
2: Juist.
0: Nou, misschien dat we het morgenavond wel gaan zien.
1: Dat zou wel erg fijn zijn.
0: Bas Nijhuis heeft in de voorspelling, tenminste de ezels van Bas Nijhuis, hebben gezegd dat we gaan winnen. Dus daar gaan we een klein beetje van uit. Maar wat is jouw voorspelling,
1: Jack? Maar ik heb gekeken, ezel heeft het ook aan Bas gevraagd en die wist het niet.
4: maar wat gok je?
0: Ja, wat denk je?
1: Ik denk 2-2 en maar 2 punten na 2 wedstrijden.
2: Niet best, Jack. Nee,
1: je hoort het. Er wordt her en der, met name in het zuidoosten van het land, onweer en hagel voorspeld. Maar het is hier in het westen nu ook al bij mij.
0: Ik wou zeggen, het is nog niet heel positief. Maar misschien dat we na dit weekend heel anders praten. Dat zou fijn zijn.
1: Zeker.
0: Okay.
1: Zeker.
0: Jack, fijn je gesproken te hebben en een heel fijn weekend.
1: Fijn weekend. Hoi.
0: Jack van Gelder over de wedstrijd van morgenavond.
2: Toch wist ik hem wel als verslaggever.
0: Heerlijke stem altijd, Jack. Als je Jack over voetbal hoort praten, zo herkenbaar. Het is 9:15. Goedemorgen, Taylor Swift is hier.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor. In die volgorde, dus de muziek van Taylor Swift over Elizabeth Taylor. Ja, een beetje ingewikkeld, twee namen, maar het is wel zoals het is. 8:58. Het laatste nieuws is onderweg en Flo weet wat erin zit.
1: Ben je nou ook een beetje koopziek, dan heb ik de ideale oplossing.
0: En Miranda komt eraan, Vamos a la Playa. En meer zomerse klanken verderop in de show.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
5: Kippie.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.

0: switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
3: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Getallen horen is centen scoren.
5: Luister vanmiddag naar Evers en Co vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Vanmiddag op 538. Alle info 538.nl.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
7: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 65 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Zie je nou wel, ze ruikt me.
13: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Pittig en toch smeuig, vol karakter. Dat is de bekroonde smaak van Old Amsterdam. Gemaakt onder toezicht van onze beste kwaliteitsmeesters. Volgens een uniek familierecept waarin traditie en innovatie samenkomen. Proef het zelf en geniet van Old Amsterdam. Old Amsterdam, met pit en karakter.
16: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
17: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
16: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
17: Wat doe ik aan?
16: Shop nu bij Zalando.
18: Ja, goedemorgen. Temperatuur gaat vandaag snel oplopen. Tropische waarde, 30 tot 35 graden. En het voelt ook nog iets warmer aan, omdat het benauwd is. Dat komt omdat we later felle onweersbuien kunnen verwachten met hagel en wind. En dan de files, Rick, waar staan die?
19: Hallo. A4 Amsterdam, Rotterdam bij Ypenburg, 18 minuten vertraging. A28 Amersfoort, Zwolle bij Nijkerk, 13. En de laatste is de A73 Maasbracht, Nijmegen bij Tukenburg, 19 minuten.
18: Het is 7 over half 9. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Zwitserland heeft bevestigd dat daar vandaag niet door Amerika en Iran wordt gepraat over een definitief vredesakkoord. Het conceptakkoord ligt er, maar volgens het Witte Huis moet er nog een klap worden gegeven op de plannen om verder te praten. Het aantal zelfdodingen in ons land is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau in ruim 10 jaar tijd. Experts denken dat dat komt doordat mensen er eerder over praten als ze zelfmoordgedachten hebben. Dat kan bijvoorbeeld via 113. En het is beroerd gesteld met de veiligheid voor personeel en bewoners bij zorgorganisatie Plurijn, dat meldt de Gelderlander. Medewerkers van twee locaties zeggen dat er te veel invallers werken en dat het management ver afstaat van de werkvloer. Ja, vanaf vandaag moeten Nederlandse webshops en ook apps een zogenoemde ontbindings- of herroepingsknop hebben. En ja, nou, dat is dus gewoon een knop. En die moet ervoor zorgen dat mensen net zo makkelijk een bestelling kunnen annuleren als dat ze er eentje hebben gedaan.
18: Maar wacht eventjes, dus ik ben op een webshop, ik heb mijn mandje gevuld, ik reken af, dan gaan zij dat in orde maken en dan kan ik na een uur denken, nou...
20: Zeker, zelfs nog na 14 dagen, hè, want een herroepingsknop moet gedurende de volledige bedenktijd beschikbaar blijven, dus 14 dagen lang. En,
18: maar dan heb je het product al in huis.
0: En dan kan je nog op die knop duwen.
18: Ja.
0: Of is het zolang dat het onderweg is?
19: Nee, ook als je het hebt, kan je terugsturen.
20: Ja, je kan altijd 100%.
18: Terugsturen. Maar dat is toch
20: 14 dagen bedenktijd.
18: Maar dat is toch altijd, dat was toch al zo?
19: Ja, maar niet 14 dagen, dacht ik.
18: Jawel. Als je iets online aankoopt, kan je het altijd terugsturen. 14 dagen, dat recht heb je.
19: Oké, ja. Perfect, toch?
0: Ja, blijkbaar zal het wel niet door iedereen geaccepteerd worden.
19: Hebben jullie wel eens wat teruggestuurd?
0: Zo vaak, toch?
19: Zoals?
18: Ja, kleding. Ja,
19: maar jij bent iemand, jij wil een t-shirt hebben, dan bestel je er 5 in de verschillende kleuren. Ik pak de pasta 3 niet. Of,
18: Nou, dat valt wel mee, maar ik heb wel regelmatig dat ik iets bestel omdat ik online denk, oh, dat ziet er leuk uit. En dan trek je het aan en dan is het toch net even een andere pasvorm of het staat niet zo goed. En dan stuur je het terug. En dat is mooi.
19: Ik heb ik heb 13 webshops gehad met allerlei
18: spullen. Ja, shoelbakken, toch?
19: Shoelbakken, maar van allerlei dingen. Wat je allemaal terugkrijgt. En dan, maar mensen ook na een half jaar dat ze het nog terugsturen. Ja. En alleen maar gezeik.
18: Ja, nee, dat geloof ik ook wel. Dat is, ze hebben niet voor niets ook echt mensen in dienst die moeten checken. Is het gedragen? Die moeten het ook echt
0: snuffelen.
18: Die moeten snuffelen of het of niet toevallig naar zweet stinkt.
20: Ja. Nou, waar ik vooral blij mee ben, is het aanmaken van een account mag niet verplicht worden. Want dat vind ik altijd zo gelul. Nou ja,
0: volgens mij mag dat sowieso niet meer bij het...
18: Ik ga altijd als gast.
20: Ja, ik
18: kan natuurlijk een website zijn waar ik gigantisch veel bestel, maar in principe altijd als gast. Ja. Dat vind ik wel prettig ook.
20: En dat mag nu dus ook altijd.
18: Okay. Maar ik begrijp nog steeds het nut niet helemaal van de herroepingsknop. Maar...
20: Ja, het moet het makkelijker maken. En vaak als je iets bestelt, dan denk je dat je het al bevestigd hebt. Maar als er een grote knop zichtbaar is, dan heb je in ieder geval het gevoel dat je het ook nog terug kan sturen. Dus het moet het gewoon makkelijker maken.
18: Ja, dat is het idee.
20: Nou, het wordt natuurlijk bloedje heet dit weekend. En daarom zijn veel sportevenementen geannuleerd of aangepast. Denk bijvoorbeeld aan Pinkpop, begint vandaag.
0: Dat
20: wordt waarschijnlijk de warmste editie ooit. Vorig jaar was het ook al 30,8 graden.
0: Zo.
20: En daar gaan ze waarschijnlijk overheen. Nou, er komen extra overkappen. Schaduwtenten, gratis watertappen. Er wordt ook zonnebrand uitgedeeld. Dus er wordt goed aan degene gedacht die erheen gaan. Ook de toppers, hè, is ook nu dit weekend.
18: Oh ja, in een bloedhete arena.
0: Dichte arena, hè.
18: Ja. Snelkookpan.
19: Een vriend van mij, die loopt zondag, doet hij mee aan de triathlon van Hoorn.
0: Ik heb hard getraind. En,
19: dus in principe doen twee vrienden van mij mee. maar ik heb wel tegen die gozer gezegd, dit is gewoon hoogst onverstandig. Maar ik vind ook zo'n organisatie, je weet, het wordt 30 graden.
0: Maar hebben ze hem niet vervroegd naar 5 uur 's ochtends?
19: Nee. Maar weet je, je speelt met met mensenleven.
18: Aan de uiteindelijk kan zo'n burgemeester toch besluiten vanuit, het is niet verantwoord.
19: Maar je moet toch gewoon landelijk zeggen, er is geen sportevenement.
0: Hij kan ook zelf zeggen, ik doe niet mee, hè?
19: Ja, maar dan ben je gewoon je inschrijfgeld kwijt.
0: Ja, wat is belangrijker? Nou, mensenleven of...
19: is €500 volgens mij.
0: Zo, hoe duur?
19: Ja, voor mij is de triathlon van Hoorn...
0: €500?
19: Nou, misschien zit ik een paar honderd euro naast, maar...
18: Doen alleen maar miljonairs mee, of?
0: Die zwemmen in het geld.

0: zwoele vrijdagmorgen. Met de zwoele klanken van Bruno Mars. Risk it all. 538.
1: Vin een weekkamerfeest. Bij jou thuis.
0: Ja, dit is wel echt onwijs leuk. Morgenavond rukt het hele team van 538 uit om een fantastisch weekkamerfeest te organiseren. Bij de winnende luisteraar, degene die zo meteen te horen krijgt dat hij of zij er vandoor gaat met deze hoofdprijs, dan komt Samuel wel te bij je optreden en Rick Romein komt bij je draaien.
2: Ja, kun je aangaan. Dan
3: krijgen we nog een beetje eten en drinken en zo?
0: Ja, dat wordt volgens mij allemaal geregeld.
2: Ja, een borrelplankje.
3: Ik vind een borrelplank zo lekker.
0: Ja, een borrelplank is altijd fijn.
2: Vooral wat erop ligt.
3: Ja.
2: Die borrelplank kan je gewoon laten liggen.
3: Ja, ja.
0: Wij hebben je vanochtend gevraagd om weer jouw WK-aanmoediging voor het Nederlands elftal deze kant op te sturen. Middels de audiofunctie in de app van 538. En we hebben er heel veel binnengekregen.
3: Niet normaal.
0: We kunnen ze niet allemaal laten horen. Maar de productie heeft weer een kleine selectie gemaakt van wat er vanochtend allemaal is binnengekomen. Luister even mee.
4: Pippi, Nederland die wint de cupie. Pippi, Nederland wordt wereldkampioen. Hey.
5: Yell. Dumfries op de bek. Malen got your back. Zlatan hou je bek. Nederland 88, take me back. Oranje maakt me gek.
6: En toen zag ik een goal van Malen, Koeman stralen. We worden helemaal gek, ja zo gaat het. Weer een doelpunt en weer door. Nederland komt eraan, ja we winnen het WK.
0: Keurig.
6: Wow, ja, we winnen het WK.
0: Ja, wat goed.
7: Ja, leuk. Ja, goedemorgen met Ronald. Zomaar een willekeurige luisteraar. Ik heb ook een yell bedacht voor het Nederlands elftal.
0: Oh, wat leuk.
7: Daar komt ie. Ja. Nederland is de beste. Nederland pakt de schaal. Want de bondscoach van Oranje is de beste van allemaal.
0: Ja.
7: Oh, Ronald Koeman. Oh, Ronald Koeman. Met jou langs de lijn gaat Oranje groot zijn. Oh, Ronald Koeman.
0: Ja, zo kan best wel.
7: Koeman, Koeman. Hey. Met Ronald Koeman gaat de beker met ons mee. Nou, zomaar even een paar ideetjes. Ik hoef er verder niet teruggebeld te worden. Ik ben niet thuis tijdens de wedstrijd.
0: Oké. Goed, nou, wij gaan eventjes naar de dagwinnaar. Want wij hebben de inzending van Wesley. Wesley, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Die hebben wij als leukste hebben we die betiteld. Ja, ik moet zeggen, ze zijn allemaal hartstikke leuk.
8: Ja,
0: maar
8: er is altijd net even één.
0: Het is een beetje kiezen tussen je linker en je rechterarm.
8: Nou, dan zou ik jouw rechterarm.
0: Nee, we vonden jouw inzending ook hartstikke leuk, Wesley.
8: Ja, dankjewel.
0: Schoot dit zomaar te binnen? Of hoe kwam het tot stand?
8: Nou ja, ik heb een heleboel kinderen en die kijken wel eens naar YouTube.
0: Ja.
8: En toevallig zijn ze gek van Kinderen voor Kinderen. Ah. En er kwam het nummer van Hupsakee van 2016. Ja. Kwam,
0: oh, dat is leuk.
8: Die kwam aan en waarom ook niet. Toen kwam het oproepje voor jullie. En toen dacht van daar kun je makkelijk Holland van maken.
0: 1-1 is dus. Zullen we even luisteren naar wat jij ons hebt toegezonden? Dat is deze inzending.
9: Yes. We hebben de H, de O, de L. De L, de A, de N, de D. Hier zijn we weer. H, O, L, L, A, N, D. H, O, L, L, A, N, D. Iedereen die doet weer mee met Holland. Hupsakee. Hup Holland. Hupsakee.
0: Ja, leuk. Wesley, gefeliciteerd.
9: Ja.
0: Je bent de dagwinnaar en dat betekent dat hij voor jou is de WK-kamerjas. Je krijgt een oranje Kamado barbecue, een boodschappencheck ter waarde van 200 euro... en je kwalificeert je voor de hoofdprijs, het WK-kamerfeest. De prijzen worden je allemaal aangeboden door Albert Heijn. Wij
2: de
0: gaan
2: A, de L.
0: Wij gaan nu jouw naam, en dat wordt, as we speak wordt dat gedaan, opschrijven. En die gaat in een van de 5 balletjes die wij hier in een schaal deponeren. En in een van die ballen zit de naam van de winnaar. Oh. Het is aan Florentien om zo meteen een van die ballen te gaan.
3: Tussen de ballen husselen.
8: Okay. Ja, wel de warme ballen pakken, hè?
0: Ja, warme ballen. Die van jou is warmer.
3: Wij zijn niet van de FIFA.
0: We gaan het helemaal dus Wesley, we gaan de verbinding nu verbreken. En wie weet word je zo meteen teruggebeld.
8: Heel goed, dankjewel.
0: Oké, hoi. Dankjewel, hè.
2: Niet te geloven.
0: Heel wat leuk.
3: Nou, balletje erin.
0: Florentien, ben jij er klaar voor? Want jij mag gaan grabbelen en gaan. Jij mag de winnende bal mag jij nu uit de bak halen.
8: Ja, even,
3: even goed husselen, Flo.
0: Even een beetje dat het wel eerlijk gaat.
3: Even goed rollen, roeren.
8: Ja, sowieso goed.
3: Even kijken.
0: Oh. eindelijk. Er is door Florentien een bal uit deze bak gegrabbeld.
3: Niet zeggen, we gaan eerst bellen, toch?
8: Heel goed, dankjewel.
0: Oké, hoi. Dankjewel, hè.
2: Niet te geloven.
0: Heel wat leuk.
3: Nou, balletje erin.
0: Florentien, ben jij er klaar voor? Want jij mag gaan grabbelen en graaien. Jij mag de winnende bal mag jij nu uit de bak halen.
3: Ja, even goed hustelen, Flo.
0: Even een beetje dat je...

0: Nee, jammer.
1: Nee, maar dat weet ik niet. Die kunnen we hem wel even live laten doen.
2: Zeker. Ja.
1: Okay. Zullen we hem even gaan bellen, jongens? De winnaar. Heeft de productie inmiddels...
0: Ja.
1: De productie heeft de telefoonnummer te pakken. Dus dan kunnen we eventjes gaan bellen met degene die als winnaar uit de bak is gekomen.
3: Ik ben heel benieuwd.
1: Ik ben ook heel benieuwd. En of hij wordt opgenomen natuurlijk.
0: Maar ja, dat weet Rick ook waar hij naartoe moet.
1: Ja, oh ja, dat is voor jou ook wel belangrijk.
0: Ja, rij jij samen met Samuel? Of
3: ja, ik haal hem op.
4: Met Robin.
1: Robin?
4: Ja?
1: Je naam is als winnaar uit de bak gekomen.
4: Nee, nee, joh!
1: Tilburg.
4: Oh mijn god, wat niet normaal, joh.
1: Rick,
4: hoe gaan we dit regelen morgen, joh? Al die vrienden bij mij, joh.
2: Ja.
1: Ja, ja maar
2: aan de bak. En wat was je jel nou?
4: Ja, mijn jel, jongens. Mijn jel?
1: Ja, wat was jouw jel? Wat was jouw jel? Ben je hem vergeten?
4: Ja, ik kan hem niet meer uit mijn hoofd opnoemen. Ik, nou. ik zit vol enthousiasme en adrenaline.
1: Nou ja, het was een leuke jel. Gefeliciteerd. Jij wint een compleet verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis.
4: Ja, dit is niet te doen.
1: En dat
4: niet
1: gaan we dus doen op de avond dat het Nederlands elftal in actie komt tegen Zweden. Morgenavond. Dan ontvang jij onder andere Samuel Welte bij jou over de vloer. En ja, reserve-DJ Rick Romijn komt mee.
4: Ja, ik zei het al. Daar gaan we voor, Rick.
3: Wat vragen?
0: Kan Rick eventueel blijven slapen?
3: Nou, ook, maar naast je vrouw. Maar nee. Maar voor mij, de wedstrijd begint om 7 uur. Kan ik ook bij jou even eten daarvoor?
4: Ja, joh, alles is te regelen. Laten we daar nog even over contacten.
3: Is
4: goed. Ik zie het helemaal lukken.
0: Ja, Rick is er morgenochtend om 8 uur.
2: Dat blijft zo'n hele weekend.
1: Maar je moet naar Tilburg, Ricky.
3: Ja, vind ik hartstikke gezellig.
4: Ja, het is wel een stukje, sorry daarvoor. Maar het is wel altijd gezellig hier in Brabant.
3: Zijn er niet de kruikenzeikers bij het...
4: Ja, helemaal waar. De kruikenzeikers, de echte kruikenzeikers.
1: Ah, hartstikke goed.
0: Leuk, man.
1: Nou, jij ontvangt dus morgen het hele circus bij jou thuis. Ik wens je daar veel plezier mee, maar dat gaat denk ik goed komen.
4: Ja, ik denk dat het helemaal goed gaat komen. En ik wil jullie allemaal bedanken in ieder geval voor dit. Ik heb met spanning lopen. Ik ben een paar keer wakker geworden vannacht. Maar dit had ik niet
0: om
4: verwacht.
0: Om te pissen. Oh.
1: Veel plezier morgen. We horen graag hoe het geweest is.
4: Heel erg bedankt.
1: En een mooie wedstrijd. De prijs wordt je aangeboden door Albert Heijn.
0: Ja, fantastisch.
4: Ja, geweldig. Heel veel succes met de uitzending. En,
1: Tot morgen. Ja, is leuk. Dit is gaaf. Je krijgt echt een fantastisch feest bij je thuis. Kan overigens volgende week ook gewonnen worden. En hoe je hem dan wint, dat hoor je dan. Voor al die mensen die een appje hebben ingestuurd met een geweldige jel en die niet op de radio is geweest, toch nog eventjes een paar van die leuke inzendingen kleine compilatie.
5: Kom op Nederland en je weet wat ze zeggen. As finishing touch, God created the Dutch.
6: Achter Oranje met 538, zo gaan we samen op WK.

0: met de leeuw, Jeroen.
1: Ja, de leeuw komt eraan.
2: Hamburgertje hier, balletje daar. Nederland, score maar. Woehoe.
1: De leeuw komt eraan.
0: Come on, boys. Laat ze lekker allemaal de leeuw krijgen.
3: Yo, yo, yo. We pakken Zweden wel. De ballen in de pan. Ze kunnen er niks van.
4: Zweden, Zweden, Zweden. Wij laten ze zweten. Want wat niemand kan weten, wij gaan barbecue eten.
2: Het Nederlands elftal speelt als een beest. En bij mij in de achtertuin met de barbecue is het altijd feest. Goed weekend.
5: Hop, hop. Met Rick en Samuel juichen we...

0: Ik had nog geen WK-gevoel.
1: Maar het begint te komen, ja?
0: Het begint absoluut te komen.
1: Nou, dat vind ik fijn, want we zijn inmiddels al dik een week onderweg natuurlijk.
0: Ja, nee, maar...
1: Dus dat is prettig. En jij moet natuurlijk morgen qua WK-gevoel ook wel eventjes acte de présence geven op dat WK-maarfeest.
0: Ja, heel leuk, heel veel zin in.
1: Wij spelen zo meteen begin de dag met een mooi bedrag. En dat betekent dat je hier op de radio gewoon €538 kunt winnen... door ons te vertellen van wie de stem op de band is. En vandaag is dit de stem...
2: Ik vind je een prachtvent.
1: Nou, wie zou dat zijn?
0: Hè?
1: Ja, dat is moeilijk, maar...
2: Ik vind je een prachtvent.
1: Denk er eens even rustig over na.
3: De superster. It don't matter if you're black or white. De boyband.

0: 100 allerlekkerste hits uit de jaren 90. Breng nu je stem uit op jouw favorieten via 538.nl. En luister vanaf volgende week vrijdag. De 538 90's Top 1000.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
6: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Hey, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
11: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
12: Attap.
11: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
10: Odido.
13: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
18: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
21: Samen delen we Oranje.
22: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het laatste woord is nog niet gezegd. De deelnemers van Ass komen nog één keer samen

0: natuur op kijk.
1: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
4: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen, 500 gram, maar €1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En Hollandse nieuwe haring. 2 stuks maar €0,99.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: 538 Nieuws.
11: 9 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In Rotterdam-Zuid zijn agenten vannacht bedreigd met een schaar. Ze hadden een auto-inbreker betrapt en die toen met een schaar op ze afrende. De agenten gebruikten eerst een taser om zich te verdedigen en schoten toen in de lucht. Dat hielp niet en daarom schoten ze gericht. De inbreker raakte niet gewond, maar zit nu wel vast. Bij zorgorganisatie Plurijn gaat veel mis op het gebied van veiligheid voor bewoners en personeel. Dat meldt de Gelderlander, die een aantal ernstige incidenten onderzocht. Medewerkers zeggen dat ze gefrustreerd vertrekken door de misstanden. Plurijn geeft toe dat er dingen beter moeten. Bijna een kwart van de mensen met een eigen huis vindt het op zomerse dagen binnen te heet. Volgens eigen huis doen ze er zelf van alles aan, maar heeft niet iedereen er evenveel geld voor. De gemeente zou daarom ook in actie moeten komen en bijvoorbeeld zorgen voor genoeg groen en schaduw in de wijken. Dan het weer. De temperatuur loopt al snel op naar een tropische 30 tot 35 graden. In de loop van de dag kans op felle onweersbuien met veel wind en misschien ook wel hagel. Tot zover het nieuws op Radio 538.
13: Dankjewel Florentien. Een overzicht van de files heeft Rick voor je. Begin op de A12 Arnhem-Oberhausen bij Duitsland. 15 minuten vertraging. A73 Maasbracht-Nijmegen bij Dukenburg 13. De N226 Leersum-Amersfoort bij Zeist-Woudenberg. Je kan een prachtig wandelen trouwens. 9 minuten vertraging, dat was het.
14: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
15: Hey, ben je er weer?
16: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
15: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
16: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
15: Ja, lekker. Je
17: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
18: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
19: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor vaderdag? Voor de makers.
20: Praxis.
21: Vanaf volgende week vrijdag.
22: De 538 90's Top 1000.

0: Jeff en The Fresh Prince. Dan weet je wel dat het zomer is, hè, als deze plaat op de radio komt. Summertime hoorde je om 9:15. Wij gaan begin de dag met een mooi bedrag zometeen spelen. Florentien gaat aan het rad draaien en dit is de stem waar we mee spelen.
1: Ik vind je een prachtvent.
2: Moeilijk hoor.
0: Ja, hij is lastig.
2: Ja, ik zou het echt niet weten.
0: Hij is ook lekker. Hij is kort. Ik hoor wel wat vogeltjes op de achtergrond. Ik weet niet of daar een aanwijzing in zit.
1: Ik vind je een prachtvent.
3: Heeft er wel iets mee te maken hoor.
0: Heeft het er iets mee te maken?
3: Ik heb geen idee. Oh. Ik weet niet wie het is.
0: Via 0909-30538 kun je meespelen. Kom jij zometeen bij ons op de radio met het goede antwoord. Dan ben jij de winnaar van een geldbedrag. En het lot bepaalt dan uiteindelijk hoeveel dat is. Minimaal €50 en maximaal €538 bij ons op het rad. En begin de dag met een mooi bedrag.
1: Vind je een prachtvent.

0: de man van, of niet? Nou, dat was Tommy. Of zat hij?
1: Nee, dat was Tommy Lee.
0: Was dat hij niet in Kid Rock?
2: Was Kid Rock ook niet een tijdje met Pamela Anderson?
1: Ja, wie niet?
0: Iedereen.
1: Maar die film was Tommy Lee.
2: Dat was Tommy Lee,
1: met dat slagzwaard.
0: Hebben we dat verteld? We hadden toen werkten we nog bij de KRO.
1: Ja.
0: En toen hadden wij de video van Tommy Lee en Pamela Anderson. Maar daar zit hij op een gegeven moment ook met
2: de uitgelekte videotape, de sextape.
0: En wij zaten daar gewoon met z'n drieën, een beetje lacherig te kijken. Ja. Kwam ineens de bazin binnen.
1: Oh.
0: Dat is toch een beetje lullig.
1: Die kwam erbij zitten. Die zei zo.
0: Zo, dat is een zwaard. Nee, is toch een beetje, je voelt toch
2: super ongemakkelijk.
0: Het is een soort halve porno bij de KRO. Dat is natuurlijk niet echt een ideale match.
2: En wat was de reactie van de directrice?
1: Wij hebben een groot kruis, maar...
0: Nee, nou de strekking was, dit doe je nu maar thuis. Niet hier op kantoor.
2: Okay. Wij gaan zo meteen aan het rad draaien voor degene die weet welke stem wij op de band hebben.
3: Ik vind je een prachtvent.
2: Ja, wie zou dat toch zijn?
0: Ja, ik weet hem.
2: Weet je het, Joe?
0: Ja.

0: winst. Ik vind 538 euro, vind ik veel geld.
1: Ik ja, zo, zeker.
2: Met een mooi bedrag, begin de dag met een mooi bedrag.
0: Wij hebben Saskia aan de telefoon. Saskia, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Weet jij al wat je met het geld gaat doen als je zo meteen wint?
3: Jazeker, lekker terrasje pikken.
0: Heel goed, heel goed, heel goed. Dit is de stem.
4: Ik vind je een prachtvent.
0: Wie is het?
3: Ronald Koeman.
0: Ronald Koeman. Is niet goed.
4: Hè?
3: Nee. Ah, jammer.
0: Dat dacht ik ook.
1: Die knauwt ook wat meer.
0: Maar het is, nee, het is niet Ronald.
4: Ik vind je een prachtvent.
0: Nee, nee, nee, nee.
4: Nee.
0: Sorry Saskia, we gaan naar Paul. Paul, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Wie zoeken we vandaag?
5: Ik denk dat het Harry Bontebal. Ja, sorry, ik denk dat het Henry Bontebal is.
0: Henry Bontebal.
1: Vind je een goeie?
0: Ja, vind je een goeie ook?
1: Ja.
4: Ik vind je een prachtvent.
0: Ja!
1: Dat zit daar wel in, inderdaad. Is het zo?
0: Nee.
6: Hè?
0: Oh. Nee, het is niet goed.
1: Wel goed bedacht.
0: Sorry, Paul. Conny dan, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Wie zoeken we vandaag, Con?
1: Ik kom. Ga je nog in de zon?
0: Ga je nog in de zon, Con?
7: Nou, ik ga niet in de zon, hoor.
0: Nee, vandaag. Heb je er geen zin in?
4: Nee.
7: Nee, joh.
0: Je vindt het te warm. Ja, wou ik zeggen, je vindt het te warm. Ja.
7: Ja.
4: Maar kom, we houden niet lang op.
0: Nee, nee. Wie zoeken we?
7: Het is Thomas Dekker.
0: Thomas Dekker.
1: De wielrenner.
4: Ik vind je een prachtig
7: wielrenner.
0: Ja.
1: Zou je niet weten hoe die klinkt?
0: Het is niet goed, Conny. Hoe kom je nou bij Thomas Dekker? Ja, zonde. Ja. Maar grappig.
7: Ja, ik heb hem gevolgd op de bicycle race. En ik vond het zo, ja, ik denk, nou, dat is het.
0: Nee, ja, het is niet Thomas Dekker.
1: Nee, jammer.
0: Petra. Hoi, hoi. Petra, goedemorgen. Peet.
8: Hallo.
0: Hey, dag Petra.
1: Hallo.
8: Hey, goedendag. Hey,
0: hallo. Wie oh wie?
8: Ja, nou, ik twijfelde tussen twee. Nou heb ik denk ik de verkeerde naam doorgegeven die ik eigenlijk denk dat het is.
1: Nou, zeg gewoon van wie je denkt dat je wil dat het is.
8: Simon. Nou, ik denk dat het Simon Keizer is.
4: Maar je
8: Simon
4: mag Keizer. Nog switchen, hè?
8: Ja, dan... Ja.
1: Nee, ja, zeg maar gewoon wat je denkt dat het is.
0: Simon Keizer?
4: Denk altijd aan je eerste ingeving.
8: Nou, Simon Keizer.
0: Simon Keizer.
4: Ik vind je een prachtvent.
0: Ja, dat is helemaal goed! Ik dacht helemaal, want je zat te twijfelen. Je dacht natuurlijk niks schilderen, of niet?
8: Nou, ja. Ik hou het.

0: voor de stoof.
1: Jongen.
2: Zag het rad ook twijfelen, maar die had zoiets van, joh, het is zo warm vandaag, we gaan gewoon voor de overprijs. 538 euro.
3: Zo, lekker.
2: Hey, Petra, wat ga je daarmee doen?
3: Nou ja, dat moet ik daar ook nog even bedenken. Ik ga er niet over twijfelen, maar ik denk dat het een terrasje ook wordt.
2: Ook een terrasje.
1: Nou, wat doe je dan met de rest van de rekening?
3: En de rest ga ik denk naar de Hunkemullen.
1: Oh, dat is niet, wat grappig.
2: Naar de Hunkemullen.
1: De Hunkemullen, heb je nieuwe BH's nodig?
3: Dat kan je niet vragen.
1: Je gaat daar geen bloemkool halen.
3: Nee.
2: Wel iets voor om de bloemkool.
3: Oh, ja. Nou, lekker, joh.
1: Nou, veel plezier met de Hunkemullen.
3: Omdat erop zit, omdat erin zit.
2: Veel plezier, Petra. Hoi.
3: Hoi.

0: En Olivia Dean. Bring me in. Ja, vrijdagochtend, dat betekent dat je zometeen over een kwartiertje bij ons in de show Rob Schepers weer kunt beluisteren. Die even de week met je doorneemt. Dat doet hij op zijn eigen wijze, namelijk in one-liners. Dus zo dadelijk hier de week in one-liners. Verder muziek voor je onderweg van onder andere Elvis Crespo. Bailar staat klaar. Lekker zomer op je radio. En ook Kings of Leon, Sex on Fire. Binnen nu en een paar minuten in de ochtendshow.
1: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
4: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
3: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee, Plus.
5: Find your joy. Met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
7: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
14: Attap.
13: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
15: Met Eurocity Direct ben je razendsnel in België.
16: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
17: Brussel zijn.
16: Hé, nu al?
15: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
18: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het laatste woord is nog niet gezegd. De deelnemers van Ass komen nog één keer samen voor de reunie. Heftige confrontaties, hilarische terugblikken en verrassende onthullingen in Ass, de anti-survival show. De reunie. Vanavond om 8 uur op Kijk.
19: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
20: Wow, waarom heb je niks aan?
21: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
20: Ja, werkt wel.
21: Social deal, deals die je niet mag missen.
22: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
23: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
24: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
25: De beste plek voor jou, NVM.
26: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
27: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
4: Ja, goedemorgen. De temperatuur die loopt snel op naar tropische waarden. We komen uit tussen de 30 en de 35 graden. En het voelt, doordat het benauwd is, wat warmer aan. Later vandaag felle onweersbuien met misschien ook hagel en veel wind. En dan een overzicht van de files. Rick, ja. Waar staan ze?
5: Begin op de N3 Dordrecht-Papendrecht bij de brug over de beneden Merwede. 8 minuten vertraging. A12 Arnhem-Oberhausen bij Duitsland 9. En de laatste is de N250 Den Helder-De Kooi bij de burgemeester Visserbrug. De vertraging 6 minuten.
4: 6:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Gelezen of Flo, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Ook Zwitserland zegt nu dat er vandaag geen gesprek komt tussen Amerika en Iran over de definitieve vredesdeal. De Amerikaanse vicepresident Vance had al gezegd dat hij niet zou gaan. De plannen voor die gesprekken zouden namelijk nog niet helemaal vaststaan. Werknemers en oud-werknemers van zorgorganisatie Plurijn trekken aan de bel over hun veiligheid en die van de bewoners, dat meldt de Gelderlander. Op 2 locaties ging het al een aantal keer mis, soms zelfs met dodelijke afloop. En 7 Nederlandse universiteiten die werken ondanks een Europees verbod nog steeds samen met de Israëlische wapenindustrie. Dat meldt Vrij Nederland. 2 zijn zelfs vorig jaar nog nieuwe samenwerkingen aangegaan.
4: Dankjewel Flo. Zometeen bij ons in de ochtendshow. Uiteraard op de vrijdag. Rob Schepers, de week in one-liners. Na Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Ook alweer zo'n fijne Ibiza-deunen. Jonas Blue, Edge of Desire. Om exact 10:15. Keurig netjes, zoals het draaiboek het voorschrijft. Rob Schepers, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, hij zit er klaar voor, hoor.
0: Ja, ben je er klaar voor, ja?
1: Zeker, zwetend en wel.
0: Ja, zit jij een beetje te zweten daar?
1: Ja, ik zit het kraam van mijn zoon boven. Het is ontzettend warm daar, jongen. Ja, het is wel lekker, maar bij jullie is het airco natuurlijk, hè?
0: Maar doe jij altijd de week in one-liners vanaf de slaapkamer van je zoon? Nee, toch?
1: Ja, ik zat in mijn eigen werkkamer, maar dat was te hol volgens de heren van de studio. Dus toen moest ik op een andere kant. Ja, dan moet ik daar. Want,
0: nou,
1: ja.
0: Wij hadden op een gegeven moment wel het idee dat jij of in de badkamer of op de wc de week in one-liners aan het doen was.
1: Ik had een verwarring achter de rug. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar ineens klinkt het alsof ik voor de een of andere Belgische sekskelder zit te bellen, jongens. Het slaat helemaal nergens op.
0: Maar dit is goed, hoor.
1: Ja, dit is goed, hè?
0: Ja. Ja. Maar lig je zo nu nog in bed?
1: Dat zal de stang verklaren hier op de kamer. Nee, die is er niet. Nee, die is werken.
0: Ja. Rob, je zit er klaar voor, dus we kunnen van start, denk ik, hoor.
1: Jazeker.
0: Daar gaan we.
2: De week in Wonderlanders.
0: Yes.
2: Rob Schepers.
1: Ja, yes. Zaterdag 13 juni. Supermarktketen Jumbo roept hondenvoer terug vanwege plastic deeltjes. Het nadeel is dat honden ziek kunnen worden van het plastic. Het voordeel is dat als ze daarna moeten scheiden, er meteen een zakje om de drol zit. Ja. Vandaar dat de snackbar van mijn broer tijdelijk geen frietje stoofvlees heeft. Zondag 14 juni. Marius Borg Hulby, zoon van de Noorse kroonprinses, is veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege onder andere verkrachtingen, huiselijk geweld en diefstal. Ongelooflijk dat je als man met een adellijke titel zo kunt verliezen in dit soort ordinaire verleidingen. Aldus de Engelse prins Andrew. Als Marius Borg Hulby op ziekenbezoek gaat bij de zieke ma van Marius Borg Hulby, betaalt Marius Borg Hulby borg.
3: Ja.
1: Sorry hoor, maar juist als bestuurder hoor je je kind gewoon in het gareel te kunnen houden. Aldus Femke Halsema. Jarenlang tussen TBS-patiënten afgezonderd van de buitenwereld opgesloten moeten zitten zonder privacy vanwege de vele camera's. Of zoals John de Mol het noemt, een tv-format.
3: Oh, geen grap over de baas, hè?
1: Die van jullie is niet mijn baas, hallo. Maandag 15 juni, analist Rafael van der Vaart biedt schriftelijk zijn excuses aan omdat hij in het programma NOS WK-avond opmerkte dat alle Japanners op elkaar lijken. Ja, en dan gaan die Japanners nu zeker roepen dat wij Nederlanders ook allemaal op elkaar lijken. Aldus voetbalanalist Ronald en Frank de Boer. Toen mijn Japanse buurman gisteren aan de deur stond, vroeg ik hem of alle Japanners echt op elkaar lijken. En hij antwoordde, ik vermoed van wel, want ik ben de postbode. Lijkt me gewoon overduidelijk dat een dergelijke gesloten gemeenschap uiteindelijk leidt tot allemaal op elkaar lijkende koppen. Aldus de op een woonwagen opgegroeide Rafael van der Vaart. Dinsdag 16 juni in Vietnam is een illegale handel in kattenvlees opgerold nadat honderden wanhopige families melding maakten van een gestolen huisdier. Het is toch algemeen bekend dat Vietnamese katten eten? Aldus Rafael van der Vaart. Ik schrik van dit bericht, want ik ben gek op katten. Het liefst gemarineerd met een pepersausje. Omdat het merendeel van de katten met halsband en al door de gehaktmolen is gedraaid, heeft Jumbo inmiddels het hondenvoer moeten terugroepen. Woensdag zitten we inmiddels 17 juni. De Noorse kroonprinses Mette Marit Hulby heeft een nieuwe long gekregen. Hoezo een nieuwe long? Ze moet niet piepen. De kosten voor de operatie moest de prinses zelf ophoesten. Dat mijn broer ooit een long heeft gedoneerd aan mijn oma was enerzijds natuurlijk heel nobel, maar anderzijds vroegen we ons wel af wat mijn oma eigenlijk moest met 3 longen. Als tegenprestatie voor de gedoneerde long heeft de zoon van Mette Marit Hulby, Marius Burg Hulby, aan 14 vrouwen zijn penis gedoneerd. Donderdag 18 juni. Ziggo heeft aangekondigd vanaf volgend seizoen te stoppen als hoofdsponsor van Ajax. Jammer, want zelfs op de toiletten was de wifi-verbinding van Ziggo perfect. Aldus voormalig Ajax-directeur Mark Overmars. Wat is het verschil tussen Ziggo en Ajax? Het een is een bedrijf dat bekend staat om technisch geklungel, onpersoonlijke medewerkers en gefrustreerde klanten die voortijdig afhaken. En het andere is een internetprovider. Hema overweegt als sponsor van Ajax in te stappen, omdat nu toch al overal wordt gezongen. Hema niets in Amsterdam. Ziggo staat komend seizoen nog op de borst. Daarna kunnen ze Ziggo op hun buik schrijven. En vandaag, vrijdag 19 juni, de provincie Limburg roept op om de oncontroleerbare verspreiding van wasberen te stoppen. Het probleem is natuurlijk dat al die wasberen op elkaar lijken. Al de schafel van de vaart. Vietnam heeft Limburg inmiddels hulp toegezegd bij de bestrijding van wasberen en heeft een kookboek opgestuurd. Het gevaar is natuurlijk dat ze tegen de klippen omhoog fokken, waardoor het binnen de populatie straks krioel van de ziekte zijn inteelt. Aldus wasbeer Sjors over de provincie Limburg. Ook een pretpark in Sittard heeft drastische maatregelen genomen en is overgegaan tot het ontslag van hun mascotte Wokkie de Wasbeer. Wow.
0: Tot volgende week.
1: Tot volgende week, jongens. Fijn weekend. Hoi, hoi, hoi.

0: 1-1.
1: Ja, 3.
0: Ik denk dat Nederland wint met 3-0.
1: Oké,
2: okay. Zo, dat is positief.
1: Ik denk hakken over de sloot 1-0.
0: Oké, okay. Nou ja, in alle gevallen zijn we volgens mij wel min of...
1: Daar gaat het om.
0: Dat is geen verlies in elk geval. Nee. Veel plezier met Dennis, tot maandag.
3: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn. Trotse partner van het Nederlands elftal.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Ja, zo'n speelgoedkeyboardje kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
12: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amwb.nl en gaan.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
15: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
14: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
16: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speelbewust 18+.
17: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
16: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
18: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
19: Kippie.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
5: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd.

0: van Landschot Kempen. Private banking.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
3: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: 538 Nieuws.
5: 10 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Ook al varen er weer olietankers door de belangrijke straat van Hormuz, tanken blijft nog wel een tijdje duurder dan voor de Iran-oorlog. Een consumentenclub zegt dat het geen kwestie is van dagen of weken, maar van maanden. De prijzen aan de pomp zijn vandaag wel ietsje gedaald, maar zitten dus nog lang niet op het oude niveau. Mensen met zelfmoordgedachten praten daar eerder over dan vroeger, zeggen experts. Wie problemen heeft, durft ook sneller hulp te zoeken, bijvoorbeeld via hulplijn 113. Volgens de deskundigen zou dat wel eens de reden kunnen zijn dat het aantal zelfdodingen vorig jaar met nog geen 1800 op het laagste niveau in ruim 10 jaar zat. Wie spijt heeft van zijn bestelde pakketje, hoeft niet meer eindeloos te zoeken hoe die zijn bestelling moet terugdraaien. Vanaf vandaag moeten alle webshops een duidelijke annuleringsknop op hun site hebben. De Consumentenbond is daar blij mee, maar de webwinkels zelf vinden het maar een overbodige regel. Gaan we naar het weer. De temperatuur loopt al snel op naar een tropische 30 tot 35 graden. In de loop van de dag kans op felle onweersbuien met veel wind en misschien ook nog wat hagel. Tot zover het nieuws op Radio 538.
7: Ja, Flo, dankjewel. A1 Hengelo-Osnabrück bij de grens 7 minuten file. En op de A12 Arnhem-Oberhausen bij Duitsland 15. A50 Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn, een ongeluk gebeurd 7. En er wordt geflitst. A1 Hengelo, de grens van Duitsland bij de Lutte 172,8. En de A9 Amstelveen-Diemen bij Diemen 5,3. En ook een flits op de A10 Diemen, de Nieuwmeer bij Amsterdam-Duivendrecht, Oma Gent in het Hawaii-shirt bij 14,8. Zometeen starten we de werkdag met de vijf van het bedrijf. En doen we lekker knus met een knap rond haardvuurtje. We hebben Michel zometeen van Michels aanmaakhout in de vijf van het bedrijf. Met onder andere Danny Vera en Paul Elster.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
12: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
13: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu, Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Vanaf volgende week vrijdag.
16: De 538 90's Top 1000.
15: Stemmen op je favoriete 90's hits. Doe je op 538.

stollend mooi. Danny Vera Rollercoaster. Dennis, oh, zin in vanavond naar het kampvuurconcert van Danny Vera bij dat kasteel Groeneveld in Baren. Dat is leuk, Marcel. Dat was ik gisteren. Want Chef Special trad erop. Een stukje op mijn Insta gezet. Dennis Raar, check maar even. Chef Special, echt in vorm waren ze. Topsetting, klein regenbuitje. Maar dat is lekker even tegen de warmte natuurlijk.

0: maak je de kachel niet mee aan. En Michel, goedemorgen. Goedemorgen, Michel.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen, man. Je was gewoon niet in slaap gevallen, hè?
1: Goedemorgen.
0: Waar zit je, Michel?
1: Nee,
0: ik
1: ben er wel.
0: Oh, je bent er wel, je bent er wel.
1: Ik zit even in de bus.
0: Ja, je zit even in de bus. Ja, maar een beetje een verbinding met vertraging. Hé, hey, Michel.
1: Ja, ik ben er wel.
0: Ja,
1: je
0: bent
1: hoor je
0: wel.
1: Me niet?
0: Ja, nee, nu hoor ik je wel. Heel goed, heel goed.
1: Oké. Okay.
0: Goed gesprek dit. Hé, hey, Michel. Ja. Michels aanmaakhout, wat doe je daar?
1: Gelukkig. Ja. Aanmaakhout maken voor de mensen die het makkelijk willen hebben om de kachel lekker makkelijk aan te krijgen.
0: Ja, dat is wel nodig, hè, met dit weer.
1: Ja, dat is het eigenlijk.
0: Ja, gewoon twee
1: Nu niet bepaald. Nee, ik heb nu ook even op stof staan, maar in de winter is dat gewoon heerlijk om te doen.
0: Ja, precies. Lekker man. Kacheltje aan, aanmaakhout. Ja,
1: een beetje zagen, pelletjes zagen, even hakken.
0: Hakken en zagen. Waarom heb je Gabber Pieter niet in de vijf van het bedrijf gezet met hakken en zagen, joh?
1: Heerlijk gesprek dit.
0: Dat is een goed gesprek. Michel, voor hoeveel mensen mogen wij taart sturen?
1: Ja, dat ook gekund.
0: Een nieuwe telefoonlijn.
1: Ja, voor twee personen. Ik doe het samen met mijn broer.
0: Oh, een soort eenmanszaak. We hebben nieuwe...
1: De taart krijgen we wel op. Hier en daar kan ik wel een beetje uitdelen. Dat komt wel goed.
0: We hebben een nieuwe digitaal telefoonsysteem. En je hoort, die digitale wereld, dat is toch echt verbeteringen. Michel, ik wens je een heel mooi weekend. Ja, Michel, kom er maar in. Goed weekend, hè?
1: Dankjewel, hetzelfde.
0: Ja, mooi.
1: Hoi,
0: hè. Hoi, hè. Zo, was het beste gesprek op mijn radiocarrière, denk ik. Nu David Guetta.

in Amsterdam heb je net een wielklem gekregen. Dan heb ik een tip voor je. Raampje open, benen uit het raam. Steek een sigaretje op als je daar nog zin in hebt. En geniet van het leven met een beetje Bob Marley op de radio. Is het leven altijd lichter, toch? Three Little Birds in de Vijverbedrijf. Michels aanmaakhout. Op een dag als vandaag natuurlijk brood nodig. Om die temperatuur nog even een beetje op te stoken. Michel doet dit bedrijf er een beetje bij. Hij doet het met zijn broer. Wij sturen de slagroomtaart richting Michel. En is werken met de 35 werkdag door je speakers. Terwijl je geniet van taart niet het allerbeste wat je kan overkomen. Dus zoek een paar liedjes uit met collega's. En app ze door met de 538-app richting de studio. Even je namen bij de naam van het bedrijf. En wij nemen contact op voor de vijf van het bedrijf. En nog één te gaan in het lijstje van Michel.

vanaf volgende week vrijdag bij 538 de 90s top 1000. De line-up: Afrojack, Alo Black, Alex Warren en ook Lady Gaga zometeen. De supersterren. It don't matter if you're black or white.

0: 1000 allerlekkerste hits uit de jaren 90. Breng nu je stem uit op jouw favorieten via 538.nl. En luister vanaf volgende week vrijdag. De 538 90's Top 1000.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
3: Precies! Worstje?
2: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
3: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom.
2: Nee, meerdere worstjes. Nee, dank je wel. Ik hoef geen worst.
3: Neem nou gewoon even een worst. Lekker, man. Dit is een gigantische aanbieding.
2: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
3: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
2: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
9: 18 plus speelbewust.
10: Ja.
11: Echt serieus?
10: Oh,
11: wat een geld.
10: 50.000.
12: Wat verdikken we.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
13: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
15: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
16: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
17: Hola, ¿dónde está mi casa?
16: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
17: Paella, paella.
16: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
17: Buenas noches.
16: Dus, red de ketet. En vamos!

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Binnen 1 minuut
4: meer muziek
3: tijdens de 538 werkdag.
5: Pittig en toch smeuïg. Vol karakter. Dat is de bekroonde smaak van Old Amsterdam. Gemaakt onder toezicht van onze beste kwaliteitsmeesters. Volgens een uniek familierecept waarin traditie en innovatie samenkomen. Proef het zelf en geniet van Old Amsterdam. Old Amsterdam. Met pit en karakter.
6: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
7: Kijk, het is de last minute super sale bij PS5 vakanties.
6: Dus?
7: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
6: Ah, met superkorting.
7: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
6: PS5 vakanties.
8: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
9: Boek nu een reis bij prijsvrije vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.

0: ergens in een klein smurfendorp. Alex Horn bijvoorbeeld, hè. Je hoort de Fever Dream.
1: De 538. 90's Club 1000.
0: Nog precies één week tot we hier bij 538 tijdens die 538 werkdag de 90's Top 1000 aftrappen. Hashtag zin in. Dan ga je een week lang genieten van de 1000 beste hits uit de jaren 90. Ook een appje net van Roelof. Dennis, wat is dan een van jouw favorieten waar jij op stemt? Ja, ik vind die Happy Hardcore track R&B met Spring. Vind ik bijvoorbeeld heel lekker. En de 90's staat natuurlijk niet alleen garant voor de Happy Hardcore, de Boyband Baggers, de Gabber en de Popidolen, maar ook Guilty Pleasures. En daar heeft luistervriend Jeroen ook wel een handje van. Jeroen Bronstein, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, hoe is het?
2: Ja, lekker.
0: Lekker man. Lekker. Ja, jij zegt, wie kent het niet? Die man onder de waterval. Aan het werk als facilitair medewerker ben jij zelf. Maar jij bent onder de indruk van de man bij de waterval uit die video.
2: Ja, dat klopt. Pieter André.
0: Pieter André. Ja, ik denk dat er nu heel veel vrouwen ineens gekluisterd aan de radio zitten en het heel warm krijgen.
2: Ja, dat snap ik. Ik zou zelf ook onder die waterval willen staan met al die vrouwen.
0: Ja, dat snap ik, dat snap ik. Alsof je in een soort Victoria's Secret show zit, zeg maar.
2: Ja.
0: Maar ik denk dat wij mannen heel eerlijk in de 90's. Ik dacht wel eens wat hem uitsloven met zijn wasbord.
2: Ja, tuurlijk. Maar als je nu kijkt, dan denk je zo, heb je goed voor elkaar.
0: Heb je goed voor elkaar, toch? Hij heeft er hard voor getraind. En natuurlijk waren we heel veel mannen, zoals ik ook, ben je toch een beetje jaloers op dat enorme bangerlichaam van die gozer.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, toch? Mooi. Hey, wat is jouw herinnering verder met die Pieter André? Heb je er nog een zwoele nacht op beleefd of zo met iemand?
2: Nou, eigenlijk niet. Het is gewoon een heerlijk disco-nummer van vroeger. Lekker met die vrouwen dansen.
0: Lekker met de vrouwen dansen. Ja, dat nog steeds. Natuurlijk blijft altijd leuk, hè? Dansen.
2: Ja,
0: toch? Hey, ja. Jeroen, omdat je gestemd hebt op de 90's Top 1000, krijg je van mij het kekke 538 90's Jack.
2: Nou, daar ben ik hartstikke blij mee.
0: Dus in groen-paars, hij is heel tof met het oude embleem-logo, het schild-logo van 538. Dus die sturen we zo snel mogelijk naar je toe.
2: Nou, top, dankjewel.
0: Ik gok regio Den Haag, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja, dat hoor ik een klein beetje. Heerlijk, man. Heerlijk, heerlijk.
2: Hey,
0: ga genieten van je weekend, man.
2: Dankjewel, werk ze, fijne uitzending.
0: Lekker, Pieter is op de radio met zijn wasbord.
2: Oké.
0: Hoi.

Just Dance op 58. Over dat het oranje elftal dansend over Zweden heen gaat dit weekend. Dat zou leuk zijn, hè? Ik denk toch een nipte 2-1 overwinning voor het oranje team. Hoop ik in ieder geval. Je bent bij 58 vrienden van het WK, maar natuurlijk ook vrienden van Stop or Go. Volgend uur spelen we weer een nieuw rondje voor 100 euro cash. Is Morgan Wallen, Tate McRae, What I Want.

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
8: Dat gaan we vieren.
7: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar €1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
9: Met Eurocity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
10: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
9: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
7: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar €0,99.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
12: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
11: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia, movement that inspires.
13: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
16: Getallen horen is centen scoren.
17: Luister vanmiddag naar Evers en Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je €5000. Getallen horen is centen scoren. Vanmiddag op 538. Alle info 538.nl.
18: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor €10. Barbecue Beukers. Dat is de ja van Jumbo.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroe.nl.
3: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomer.

0: en ga naar linda.nl/actie.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: 538 Nieuws.
5: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Fieke Hamers. In het Brabantse Berkel en Schot heeft de politie een voortvluchtige man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk nog een straf moet uitzitten van 13 jaar. Dat heeft de politie vandaag bekendgemaakt. Hij kreeg die straf voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex. In april hoorde de man zijn straf en toen sloeg hij op een vlucht. Na een tip van de Britten was zijn schuilplaats in ons land volgens de politie snel gevonden. Ook al ligt er een principeakkoord tussen Iran en de VS en is de straat van Hormuz weer open, aan de pomp is dat nog nauwelijks te merken. Volgens een consumentenclub kan het zomaar een paar maanden duren voordat de benzineprijs weer op het niveau van voor de oorlog zit. En dat is zo'n 15 cent per liter minder dan nu. Israël heeft weer aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Daarbij zijn zeker 18 doden gevallen. Volgens een krant vooral burgers. Het Israëlische leger houdt het erop dat terroristen van Hezbollah het doelwit waren en dat onder de doden ook militairen zijn. En de vader van Lionel Messi is niet dood. In een populaire Argentijnse YouTube-show werd de vader van de Argentijnse sterspeler doodverklaard, maar dat blijkt dus niet te kloppen, meldt RTL. De vader van Messi heeft gezondheidsproblemen, maar gezien zijn toestand boekt hij vooruitgang, zegt de familie. Na de WK-wedstrijd van Argentinië, waarin Messi 3 keer scoorde, vertelde hij dat hij huilde omdat hij moeilijke dagen had meegemaakt. Zo'n fout over familie van Messi wordt niet licht opgepakt in Argentinië. Alle betrokken medewerkers van de show zijn ontslagen. En dan nog het weer. De temperatuur loopt snel op vandaag naar een tropische 30 tot 35 graden. In de loop van de dag kans op felle onweersbuien met mogelijk ook hagel en veel wind. Tot zover het nieuws. 538.
6: Ja, dankjewel Pieke. Dan Radio 538 verkeer. A1 Amsterdam Apeldoorn bij Barneveld 38 minuten. A1 Hengelo-Osnabrück bij de grens Elf en de A12 Arnhem-Oberhausen. Bij de Duitse grens ben je 13 minuten langer onderweg. Oma Gent en de Accent Giro Brigade met de flitsers. A1 Hengelo, grens van Duitsland bij De Lutte 172.8. A2 Utrecht Den Bosch bij Beest. Oma Gent en zijn raketje bij 83.4. En ook op de A13 controle Rijswijk Rotterdam bij Den Haag 6.8. En de laatste die komt bij binnen A15 Gorkum Rotterdam. Alblasserdam controle bij 75.6.
7: Weer naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
8: Dat gaan we vieren.
7: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
9: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
10: Praxis.
7: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring. 2 stuks voor maar 99 cent.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
4: Radio 538. Official supporter van de KNVB. Wenst Oranje veel succes tijdens het WK voetbal.
11: WK kijken? Bestel de kippiepan. En krijg de kippie voetbal.
10: Kippie.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
0: 538.
4: Vanaf volgende week vrijdag.
0: De 538 90's Top 1000.

Ja, de man achter de Dance Smash Classic van deze vrijdag kunnen we wat mij betreft gewoon met één woord omschrijven. Een pionier. In de loop der jaren blijkt dat trance-held Paul van Dijk met veel dingen een van de eerste is geweest. Zoals een nominatie voor de allereerste Grammy Award voor beste dance elektronisch album. Maar ook al vroeg in de Zero's een plek bemachtigen bovenin de DJ Top 100, toen je die plekken nog niet kon kopen. En ook was hij er vroeg bij met het verkopen van miljoenen albums. Dat hij in eigen tijd misschien een beetje vooruit liep, dat hebben we door. Maar dat betekent ook dat zijn muziek tijdloos blijkt. Want zelfs nu klinkt deze 25 jaar oude hit nog steeds even lekker. En vandaag met recht een Dance Smash Classic voor Mr. Paul van Dijk met We Are Alive.

0: moet vooral vreugde zijn, toch? Lekker. Mijn producer Megan zegt net, het ruikt hier een beetje alsof we naast een sloot zitten in de studio. Het ruikt hier naar slootwater. Hey. Ik heb nog gedoucht in de sportschool. Ik kan het niet zijn, maar... Want gisteravond hebben we een personeelsfeest. We hebben ze alle riolering door de putten en zo op het terrein laten gaan. Dus ik denk hier in de tuin. Dus ik denk dat daar vandaan iets omhoog komt. Maar goed, gelukkig is een radio zonder geur. Alhoewel het wel voelt als radio in 5D, want je bent bij 58. En we spelen zo meteen Stop or Go. Vlak voor het weekend jouw kans om 100 euro binnen te slepen. Min 5 vragen krijg je 1 minuut de tijd voor. En je kan jezelf nu opgeven als je je voornaam hebt en go met de 58 app. Je voornaam en go met de 58 app.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. Dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
3: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
6: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Ja,

0: op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Binnen 1 minuut
8: meer muziek
7: tijdens de 538 werkdag.
9: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.

0: goedemorgen.
1: Monica Telvoort, eigen baasje met Edel Smit.
0: Ja, klopt helemaal.
1: Wat ben je op dit moment aan het smeden voor moois?
0: Ik ben nu tegelijk een ring en een hanger aan het maken en ik ben draad aan het trekken.
1: Kijk, draad aan het trekken, ring aan het maken. Jij klinkt als een multitasker, Monique.
0: Ja, zeker. Ook nog de telefoon in mijn hand.
1: Ook
0: komt
1: nog
0: helemaal goed.
1: Oh, wat lekker. Lekker bezig. Even leuk weekend. Leuk weekend voor de boeg.
0: Ja, mijn zoon is net jarig geweest, dus morgen is een feestje. Dus dat is zeker leuk.
1: Wat gezellig. Gefeliciteerd.
0: Ja, dank je.
1: Ja, hoe oud is hij geworden?
0: 15.
1: Kijk, mooi. Vol in de puberteit dus al.
0: Ja hoor, puberteit in het kwadraat. Ja. Komt
1: en moet mama dan ook morgen boven blijven of met het feestje?
0: Nee, ik mag erbij zijn. Oh, dit is het grote mensenfeestje.
1: Oh, het grote mensenfeestje. Hey Monique, je speelt gezellig mee met Stop or Go. 100 euro kun je in totaal verdienen. Categorie algemene kennis. Iedere vraag is 20 euro waard. En na iedere vraag mag je stoppen of doorgaan.
0: Oké, helemaal goed.
1: Ben je er klaar voor?
0: Ja, altijd.
1: Mooi, ring aan het maken, draad aan het trekken, telefoon in de hand... en speelt ook gewoon mee met Stop or Go.
0: Aan jou hoor, gewoon door.
1: Lekker, daar gaan we. Met vraag nummer 1, Monique. Hoeveel poten heeft een spin?
0: Ja, dat is alweer een goeie natuurlijk.
1: Dat is een hele goeie. Hoeveel poten heeft een spin? Ja.
0: 8.
1: Ja, dat is het goede antwoord. 20 euro verdiend. Wat ga je doen? Okay.
0: Ja, ik ga door.
1: Oké, vraag 2. Welk Nederlands stripfiguur heet internationaal Miffy?
0: Oeh, dat is...
1: Nederlands stripfiguur, internationaal
0: Nijntje.
1: Miffy. Nijntje. Ja, dat is een goede antwoord. Stop or go, Monique.
0: Ja,
1: dan
0: gaan we nog even door.
1: Ja, lekker. Vraag 3. Hoeveel botten heeft het volwassen skelet van een mens?
0: Hoe dan?
1: Hoeveel botten heeft het volwassen skelet van een mens? Ja. Zeg het maar.
0: 206.
1: 206. Ja, ook die is goed. 60 euro, 60 euro. Lekker bezig.
0: Lekker, lekker.
1: Wat ga je doen?
0: Ja, we gaan ervoor hoor. We gaan door.
1: Ja, lekker. Dat vind ik sowieso een goed antwoord. We gaan ervoor. Vraag 4. Hoe omschrijf je een dier dat zowel vlees als plantaardig eet? Ja.
0: Nee, Eetje.
1: Ja, zeg het maar. Ik wil het nu al weten.
0: Ja, dat snap ik. Omnivoor?
1: Een omnivoor. Rekenen we nog goed?
0: Oh.
1: Ja, ook nog goed. Heel goed. En de laatste. Ga je ervoor of stop je?
0: Ja, dat gaan we ook doen.
1: Oké, vraag 5. Hoe wordt de mand onder een hete luchtballon ook wel genoemd?
0: Hoe dan?
1: Ja, een mand onder een hete luchtballon. Ja, vertel maar. Wat is het antwoord volgens jou? Oh, net te laat. Sorry. Oh, sorry. Het wordt de troostprijs, Monique. Het tostijzer.
0: Ja.
1: En dat sturen we zo snel mogelijk naar je toe.
0: Ja, helemaal goed.
1: Nou, stuur een foto van wat je aan het smeden bent. Hè. Vinden we leuk om even te zien natuurlijk. De ring en het draadtrekken.
0: Ja, doei.
1: Ja, helemaal goed. Mooi weekend, hè?

the world. Chris Martin en de cornuit van Coldplay. Viva la vida op 58. Ja, we hadden net Monique aan de lijn natuurlijk. Die deed een goede poging om de 100 euro binnen te slepen tijdens Stop&Go. Net niet gelukt, hè? Was wel jammer. Ze ging nat op die laatste vraag. Ja, hoe wordt die mand genoemd onder een luchtballon? Arjen zegt, Dennis, hoe wordt die mand genoemd? Ik ben heel benieuwd. René, die hebt ook. Dennis, geef het juiste antwoord nog even. De mand onder een hete luchtballon. Het goede antwoord daarvoor is... een gondel, noem je dat. Die vraag gaan we natuurlijk voorlopig niet meer stellen. Hè? Dat begrijp je. Die gaat even uit het archief. Maar nieuwe ronde zometeen bij Lindo ook van Stop or Go. En deze is na jaren eindelijk uitgekomen. Hè? Martin Garrix en zijn collab met Ed Sheeran nu op 538. Dit is Repeat It.

0: Martin Garrix, Edje Sheeran en Repeat It op 58. Zometeen Lindo met een nieuwe ronde Stop or Go. Maar ook Damiano David in de platentas. Will Smith, Miami. En Fieke met het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je voor ons?
1: Nou, een heftige situatie in Kampen. Daar staat de politie op scherp bij een dreiging aan het adres van een school.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting.
5: Maar wanneer dit gebeurt? In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: spaarrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen, live your dreams.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB, en gaan.
4: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
5: Een ijskoffie voor mevrouw. Mm.
4: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
9: Hebbes.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: Getallen horen is centenscoren.
11: Luister vanmiddag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centenscoren. Vanmiddag op 538. Alle info 538.nl.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal...

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
5: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
6: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het laatste

0: De Anti-Survival Show. De Reunie. Vanavond om 8 uur op Kijk.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Zie je nou wel, ze ruikt me.
5: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marseille.

0: Als Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
1: 538 Nieuws.
2: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Fieke Hamers. In Kampen staat de politie op scherp omdat een man in een video allerlei bedreigingen heeft geuit aan het adres van een school. De politie is er zichtbaar en onzichtbaar aanwezig. De school is nog niet ontruimd. De man bedreigt in de video ook nog meer mensen, maar of die ook met de school te maken hebben is niet duidelijk. Er komen geen naamplaatjes voor politieagenten. Er had actiegroep Extinction Rebellion om gevraagd. Dan zou het makkelijker worden om een agent aan te klagen als die rond een demonstratie te veel geweld zou hebben gebruikt. Maar justitieminister Van Wil gaat daar niet in mee.
3: We hebben al gezien dat agenten na vermeend verkeerd geweldgebruik worden nagejaagd, gedokst, tot in hun huis belaagd. Dus daar wil ik echt heel ver van blijven. Ik denk op dit moment dat we prima in staat zijn om die onderzoek te doen, ook zonder die nummers of naamplaatjes.
2: De activisten willen naar de rechter als er niet naar ze geluisterd wordt. Toen het kabinet tijdens de coronagolf besloot om verpleeghuizen te sluiten, was dat een complete verrassing voor de inspectie. We hadden dat graag van tevoren geweten, zei de voormalige hoofdinspecteur tegen de parlementaire enquêtecommissie. Een oordeel over het besluit gaf ze niet, maar het moet lastig zijn geweest, zegt ze. Wie iets bestelt bij een webwinkel en meteen spijt heeft, kan voortaan makkelijk terug met een annuleringsknop. Voorheen moet je, als je je had bedacht, de klantenservice bellen of formulieren invullen. Elke webshop moet vanaf vandaag zo'n annuleringsknop hebben waarmee je met één handeling van je aankoop af kan zien. En dan nog het weer. Veel zon en het wordt tropisch warm met maxima van 30 tot 35 graden. Vanavond kans op een paar felle onweersbuien met lokaal hagel en zware windstoten. En dat was het nieuws op 538.
4: Dankjewel, Fieke. Even kijken naar de vertragingen. A1 is het druk van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Bunschoten, Barneveld, ruim een half uur komt een ongeluk. Verwachting is dat er weer 2 rijstroken beschikbaar zijn over een half uur ongeveer. Dan de A2, Utrecht, Den Bosch van Waardenburg, 24 minuten. Eindhoven, Maastricht, ook de A2 bij Eindhoven tussen Leendeheide en Leendertien. En de A10, dat is de Ring Amsterdam tussen Afrit Haarlem en Amsterdam Hemhavens, 15 minuten aan de binnenring. Nog de A12, Utrecht Arnhem van Waterberg, 11. A12 naar Duitsland voor de grenskwartier. A28, Utrecht Zwolle voor Hoevelaken, 20 plus, dat zijn ze. Dan de controles A1 richting de Duitse grens, 172,8. A13, Rijswijk Rotterdam, 6,8. A27, Utrecht Hilversum, 80,0. En de A28, Zwolle Meppel, 106,0.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor

Roger Lunch samen met Tyler en Nile Rodgers. Talk to me. Goedemiddag. Ja, je radio verandert in een ventilator als je je speakers maar hard genoeg zet. Even weet je, toch een beetje tips zo in de hit allemaal. Richting een nieuw weekend, de officiële kick-off door Evers & Co. vanaf 2 uur met je kans op 7500 euro. Ja, bij Evers. Nou ja, die kan het missen, dat is toch mooi. Het is 5:30, zo meteen de dingen die je kan zeggen op een personeelsfeest, maar ook in een sekstape. Dat leg ik zo wel even aan je uit, als je dat nog niet weet. En nu Will Smith, dit is Miami.

0: Dat is fijn. Dingen die. Dingen die je kan zeggen op een bepaalde plek.
1: Maar ook in een sextape.
0: We hadden gisteravond personeelsfeestje met 58. Het was een klein feestje hier in de tuin voor het pand. Het was supergezellig. En toen dachten wij, nou, wat andere dingen doen. Dingen die doen die je op een personeelsfeestje kan zeggen. Maar ook in een sextape. Even een paar voorbeeldjes. Deze heb ik allemaal gisteravond gezien. Iemand zei, vorig jaar moest ik blazen. Dat kan. Een ander zei, ik moet er vandoor, mijn vrouw zit te wachten. Kan in een sextape, maar ook bij een personeelsfeestje. En deze vond ik ook mooi. Van collega Joep. Maak even die oester open. Goed. Wat zou jij kunnen bedenken wat je kan zeggen op een personeelsfeestje, maar ook in een sextape? Jouw suggestie, van harte welkom. En spreek hem even in via de 58-app. Maak even een mooi overzichtje zo meteen voor. Even de hitte trotseren met Juanes La Cabezalera.

0: Fleming en Meteor en niet nodig.
1: Dingen die
0: je kan zeggen op een personeelsfeestje.
1: Maar ook in een sekstape.
0: Even één voorbeeldje vast van Patrick. Wat kan je zeggen op een personeelsfeestje, maar ook in een sekstape?
2: Ho, ho, ho. Niet allemaal tegelijk.
0: Ja, als het druk is bij de bar bijvoorbeeld. Ja, nee, dat kan. Ja, zou zo wel kunnen. Jouw suggestie inspreken in de app, hoor je hem zo. Hier maken we een mooi overzicht.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen, 500 gram, maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
6: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
9: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
10: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
9: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
11: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
12: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
13: 18 plus speelbewust.
14: Ja.
15: Echt serieus?
14: Wat een geld.
16: 18.000.
17: Tot verdikken we.
18: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
18: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
20: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe. Met een V.
21: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
22: we Oranje. Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
23: Praxis.
24: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
25: Binnen 1 minuut
26: meer muziek
25: tijdens de 538 werkdag.
27: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
0: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
1: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: 538 Lindo Duval.
5: Yes, yes, Wine Republic komt eraan. Zometeen de dingen die. En nu

0: Republic, I Ain't Worried At All.
1: Dingen die.
0: Dingen die je kan zeggen tijdens een personeelsfeestje.
1: Maar ook in een sextape. Ja,
0: dank voor alle inzendingen, dat is leuk. We hebben even een selectie moeten maken natuurlijk. En binnen 1 minuut, dan gaan we. Pet.
2: Ik vind het echt jammer dat niet alle collega's zijn gekomen.
0: Kan. Marleen.
3: Wie is hier de baas?
0: Wie is hier de baas? Lars.
4: Als de baas even lullig doet, gewoon slikken en doorgaan.
0: Gaat verdacht.
5: Hey, achteraan sluiten, hè?
0: Achteraan sluiten, ja natuurlijk. Yvonne.
6: Ja, heerlijk. De baas betaalt.
0: De baas betaalt. Dit zijn dingen die je kan zeggen op een personeelsfeest. Maar ook in een sextape. Maar Giel.
7: Vorig jaar kwamen er meer mannen.
0: Meer mannen ook. Oké. Okay. Patrick.
8: Die sigaar zag ik net nog in een doos zitten.
0: Ja, dat kan inderdaad. Jeanette.
9: Zo. Hoop nieuwkomers.
0: Hoop nieuwkomers. Dit is nog een Lars.
10: Mag ik er eventjes tussenkomen?
0: Mag ik er even tussenkomen? Kan natuurlijk, ja. En nog Femke.
11: Ik heb er zo'n zin in.
0: Ik heb er zo'n zin in. En Wil.
12: Zal ik die fluit voor jou nog een keer volmaken?
0: Fluitje, ja, fluitje van bier. Ja, natuurlijk, van bier, een fluitje, ja. Nog eentje dan, die komt van Sophie Anne. Wat kan je zeggen op een personeelsfeest, maar ook in een sextape, zeg maar.
13: We hebben er met het hele team hard aan getrokken.
1: Zingen die.
0: Ja, toch. Sophie Anne, je krijgt een 5 jaar tosti uit. Dank je.

0: Gustavo Lima, de zingende lama, ballade.
1: Radio 538.
0: Muzikaal genie vanuit onze zuidenburen voeg weer een track toe aan zijn stapel groenpaarse hits. Je kent hem al, van Floor Fridders als Are You With Me and Where Are You Now? Lost Frequencies. Zijn nieuwste heet Live It All. Daar verwerkte hij samen met de Amerikaanse singer-songwriter Karine Lomax. Eigenlijk gek, hè, dat we het singer-songwriter noemen. Je moet natuurlijk eerst een liedje schrijven voordat je kan zingen. Het zou eigenlijk logischer zijn dat het songwriter-singer was, toch? Dus, de Amerikaanse songwriter-singer Karine Lomax. Lost Frequencies omschrijft deze track zelf als eentje voor de handjes in de lucht. Gemaakt voor de festivalgangers. Komt bij België, dus dan heb je dat. Live It All hoor je de komende week extra vaak bij 538. Want het is de gloednieuwe.
1: Radio 538. Dance. Smash.
2: Lost Frequencies.

0: Jackson, Andy Grammer. The Thing I Love bij
1: 538.
0: Zo is het. Richting een nieuw weekend. Even zo over een uurtje. En Fieke zo met het nieuws.
2: Ja, nog steeds heftig nieuws in Kampen. De man die een school daar bedreigt, die zou het hebben voorzien op zijn ex-partner.
0: Zometeen meer.
3: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.

0: of een spetterend concert. Podium cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
6: Op dit moment zitten er in Nederland zo'n 18 miljoen bondscoaches thuis op de bank. Maar er zijn er maar een paar die echt alles van voetbal weten. Luister komende week naar de 538 Ochtendshow en speel mee met de slimste fans. Heb jij al je kennis over het Nederlands elftal paraat? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van €200. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis voor de derde poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welten. Alle info op 538.nl.
7: De leeuw komt eraan. Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.

0: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
2: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
3: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
6: Precies! Worstje?
5: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
6: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom.
5: Nee,
6: meerdere
5: nee,
6: worstjes.
5: Dank je wel.
6: 20 worstjes. Ik hoef geen worst. Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Is een gigantische aanbieding.
5: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
6: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
5: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: 538 Nieuws.
13: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Fieke Hamers. De man die een school in Kampen bedreigd zou hebben... heeft het volgens RTV Oost onder meer voorzien op zijn ex-partner. In een video zou hij zeggen dat hij 33 kogels klaar heeft liggen... met namen erop. De politie staat bij de school in Kampen die de deuren gesloten houdt. De lessen gaan wel gewoon door. In Amsterdam is een man op heterdaad gepakt die havenmedewerkers benaderde voor criminele activiteiten. In hetzelfde onderzoek werd vorige week donderdag ook al een man aangehouden. Criminele organisaties zijn doorlopend op zoek naar ingangen binnen de haven en de logistieke sector, zegt het OM. Gaat erbij vooral om drugscriminaliteit. Voor het eerst sinds een maand heeft geen enkele asielzoeker in de nachtnoodopvang hoeven slapen. Dat meldt het Rode Kruis vanuit Westerbork, waar de noodopvang tot en met maandag zit. Zowel het Rode Kruis als opvangorgaan COA hebben geen

0: verklaring voor de afname. Al is het aan het eind van de week vaker rustig in Ter Apel. Grote kans dus dat het volgende week weer nodig is. Dan is er een nachtopvang in Zwolle. En nu je met je betaalpas terecht kan in bus, tram, metro en trein, is het gedaan met de anonieme OV-chipkaart. Die kun je daarom vanaf 1 juli niet meer kopen. Het is de aanloop naar het helemaal stopzetten van de anonieme kaart eind volgend jaar, zegt het bedrijf erachter. De anonieme OV-chipkaart kan je tot dan gebruiken. En dan nog het weer. Tropisch warm met maxima van 30 tot 35 graden. Vanavond kans op felle onweersbuien. In Limburg geldt daarom vanaf 3 uur code oranje vanwege zware windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. En dat is het nieuws op 538.
1: Hartstikke goed, dankjewel. Even kijken naar de weg. Het is druk aan het worden. Dit zijn de langste vertragingen. A2 Utrecht Ten Bosch voor de brug bij Zaltbommel, half uur. De A2 van Eindhoven naar Maastricht. Bij Eindhoven tussen Leendeheide en Leende, 16 minuten plussen. Dan de A4, daarna Rotterdam voor de Keteltunnel, 20 plus. A16 Rotterdam-Breda bij de Drechttunnel. Helaas wat lading afgevallen. Twee rijstroken dicht. Het kost je 18 minuten momenteel. A50 Oost-Apeldoorn voor Waterberg, 16 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Dukenburg, 14. Dan de controles. Ook dat nog, zou je zeggen, met deze hitte. A1 Deventer-Apeldoorn, 92,8. A13 naar Rotterdam bij 6,7. A27 Hilversum-Utrecht, 83,1. En het stukje Gorkum-Breda bij de A27, dus 4,8.
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Radio 538, official supporter van de KNVB. Wenst Oranje veel succes tijdens het WK voetbal.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeld aftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor

Jennifer Lopez met David Guetta samen. En ik moet zeggen, ze heeft toch de strakste kont van de twee. Als je ze naast elkaar zet, David Guetta en Jennifer Lopez. En dat vind ik heel knap op haar leeftijd. De Everson Co. Countdown Clock. Op minder dan 50 minuten met vanmiddag een live showcase van Antoon hier. En nu Robin Thicke en Pharrell. Dit is Blurred Lines.

Want daar kijk ik naar uit, weet je wel. Het is niet alleen maar Tamagotchi's, Gameboy, Flippo's, zoethout. Ken je nog zoethout? Weet je, dat had ik al wel vroeger. Zoethout en jawbreakers. Van die grote knotsen die gewoon bijna niet te breken waren. En als je het voor elkaar had, dan waren ze bloody hot, toch? Dat waren die dingen, toch? Ja, lekker. Maar dat was ook muziek. 1000 hits uit de 90's. En dan de 1000 allerlekkerste ga je horen vanaf volgende week vrijdag. Wil je nog even wat inbrengen van die of vergeet die vooral niet? Laat het weten via 538.nl. Als je stemt op jouw favoriete 90's, maak je kans op het originele 538 90's trainingsjack. En Marco Prins, jij krijgt zo'n jack, want jij hebt gestemd onder andere op deze. Dit is Christina.

0: or go.
1: Zoek een kandidaat voor stop or go. Wil je meedoen, zo niet? Krijg je 5 vragen in de door jou gekozen categorie. Maximaal 5 vragen. Want ja, als je 1 fout antwoord geeft, ben je alles kwijt. Om 20 euro per vraag verdienen en niet gaan zitten googlen. Ik hoorde vanochtend bij Dennis, oh, dat was gênant. Gênant. Niet gaan zitten googlen. Nee, dit kan je ook wel zo. We maken de vragen niet te moeilijk. Ben jij de kandidaat in Stop or Go? Laat het weten. Stuur even je naam en go via de 538-app. En doe het nu, dan ben je zo aan de beurt. Teddy Swims komt er ook aan, is ook zo aan de beurt.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
3: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef... en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar 1,50 euro. Bij Burger King.
4: Pittig en toch smeuig. Vol karakter. Dat is de bekroonde smaak van Old Amsterdam. Gemaakt onder toezicht van onze beste kwaliteitsmeesters. Volgens een uniek familierecept waarin traditie en innovatie samenkomen. Proef het zelf en geniet van Old Amsterdam. Old Amsterdam. Met pit en karakter.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Obelie, alles voor kampeergeluk. Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje. Obelie, tijd voor nieuwe herinneringen.
5: Alles voor kampeergeluk.
6: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
7: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcrème?
8: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: 1 jongen. 2 eieren. 100 gram bakmeel, boter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het laatste woord is nog niet gezegd. De deelnemers van Ass komen nog 1 keer samen voor de reunie. Heftige confrontaties, hilarische terugblikken en verrassende onthullingen in Ass, de anti-survival show. De reunie, vanavond om 8 uur op Kijk.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
15: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
16: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
17: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
18: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
19: Binnen 1 minuut.
8: Meer muziek.
19: Tijdens de 538 werkdag.
9: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lezen is een boek. Of 2. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
10: Geen zin om te koken vanavond?

0: vakantie vind je bij Bol.
1: 538 Lindo Duval.
2: Vanavond te zien op Pinkpop. Nu al op de radio. Teddy Swims, Mr. Know It All is hier.

0: dimineața, iau Little Mix, Reggaeton Lento. Stop or go. Denise, hallo.
1: Hey.
0: Wat een vervelende week heb je uitgekozen om ziek te zijn, zeg.
1: Ja, helaas.
0: Ja, je hebt
1: het niet lekker weer.
0: Wat zeg je?
1: Het is ook lekker weer.
0: Ja, met zulk lekker weer. Maar je zit gewoon nu met de hele week al binnen te sniffen en te snotteren en te doen.
1: Ja, helaas.
0: Oh, wat vreselijk. Misschien kan je wel het weekend ingaan met 100 euro extra. Dat zou wel mooi zijn natuurlijk.
1: Maar dat zou lekker zijn.
0: Ja, we gaan de categorie muziek spelen in Stop or Go. Daar heb je voor gekozen. 5 vragen over muziek. En als je ze alle 5 goed doet, heb je 100 euro. Maar bij 1 foute antwoord ben je alles kwijt.
1: Okay.
0: Je mag wel na elke vraag zeggen of je stopt of doorgaat. Daar gaan we. Okay. Vraag 1. Welk groot Nederlands muziekfestival wordt dit weekend gehouden in Landgraaf?
1: Zo. Ja, dat is een hele goede vraag.
0: Was normaal altijd met Pinksteren?
1: Sorry?
0: Normaal was het altijd met Pinksteren, vroeger.
1: Een hele goede vraag. Pinkpop.
0: Pinkpop, ja! Heel goed!
1: Zo!
0: Oké, okay. Stop or go!
1: Goedemorgen, we zijn er weer.
0: Je bent er weer. Wat gaan we doen? Gaan we door of gaan we stoppen?
1: Nee, we gaan door.
0: We gaan door, ja, natuurlijk. Om het bespelen van welk instrument staat Elton John bekend? Tijd is bijna om. We moeten wat horen nu. Tijd is bijna om.
1: De gitaar.
0: Nee. 0 euro.
1: Helaas.
0: Wil je wel de troostprijs?
1: Wat is de troostprijs?
0: Pak je ibuprofen voor je.
1: Ja, doe maar.
0: Nee, we hebben een 538 tosti-ijzer voor je.
1: Een?
0: 538 tosti-ijzer.
1: Oh, dat komt wel goed.
0: Ja, dat dacht ik. Hey, goed weekend. Ik hoop dat je snel weer beter bent.

0: gewoon, wat een toeters, hè.
1: Wat een tieten, man.
0: Toeters.
1: Dat is lekker.
0: Ja, dat is wel lekker. Dat is wel weer wel, ja. Alex Godino en Crystal Waters, Destination Calabria. De nieuwe 5 jaar favorite, want Evers & Co. al in de startblokken zometeen om 2 uur. De man die verslaafd is aan bekendheid, zo zegt hij zelf, Cameron Whitcomb. En dat komt goed uit, want hij scoort voor komende week de belangrijkste nieuwe track. Ofwel, de nieuwe 5 jaar favorite. Hier is hij met Kingdom of Fear, Cameron Whitcomb.

0: 1000 allerlekkerste hits uit de jaren 90. Breng nu je stem uit op jouw favorieten via 538.nl. En luister vanaf volgende week vrijdag. De 538 90's Top 1000.
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja? Echt serieus? Wat een geld!
4: 80.000.
5: Tot verdikken me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu, Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
9: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
14: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg.
13: Wat? Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op.

0: de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
1: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
6: Precies! Worstje?
5: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
6: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom.
5: Nee,
6: meerdere
5: nee,
6: worstjes.
5: Dankjewel.
6: 30 worstjes.
5: Ik hoef geen worst.
6: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
5: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
6: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
5: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
7: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
10: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan. IKEA. Een wereld aan ideeën.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
11: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: 538 Nieuws.
14: 2 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. De ANWB houdt voor het komende hete weekend extra wegenwachten achter de hand. Door onder meer oververhitte motoren worden honderden hulpvragen meer verwacht dan anders. De wegenwachters zorgen er vanwege het hitteprotocol voor dat pechgevallen meteen van de snelweg gaan en bestuurders snel naar een schaduwplek worden gebracht. Duizenden boeren worden geraakt door de stikstofmaatregelen die het kabinet wil nemen voor kwetsbare natuurgebieden, heeft het Financiële Dagblad onderzocht. Zij zitten met hun bedrijf zo dicht in de buurt dat ze te maken krijgen met veel strengere uitstootregels. Voor veel boeren betekent het waarschijnlijk dat ze moeten stoppen of verhuizen. En het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak rond de kunstroof uit het Drents Museum. Daarbij werden een gouden helm en 3 gouden armbanden uit Roemenië gestolen. De 3 daders kregen bijna 4 jaar cel. Met 2 ervan was er een deal. Tegen de 3e was een hogere straf geëist, maar het OM legt zich bij de opgelegde straf neer. Het 538 weer, de zon schijnt volop en de temperatuur loopt op naar een tropische 30 tot 35 graden. Er is wel kans op flinke felle onweersbuien met misschien ook hagel en veel wind. Ja, en veel wind.
16: Ja, dat. Nou ja. Kobus, dan de files.
17: Ja, 40 stuks in totaal. De 3 met de meeste vertraging vinden we op de A1 Hengelo-Osnabroek voor de Nederlandse grens. Daar bijna een half uur vertraging. Dan de A2 Utrecht-Den Bosch voor Waardenburg. Ruim een half uur. En de A20 Gouda Hoek van Holland voor de brug over de Bonenvliet. Door een ongeluk een vertraging van ruim 20 minuten.

0: Wauw, Swiss Sense.
1: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sample Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
4: 538. Vanaf volgende week vrijdag.
3: De 538 90's tot 1000.
4: Stemmen op je favoriete 90's hit. Doe je op 538.nl.
5: Lekker zeg. Edwin. Ja, goedemiddag. Ik neem alvast even een pond. Ja.

tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990.

0: Kobus.
1: Goedemiddag.
0: Kobus ziet de fleurigheid. Je hebt zijn fleurigste blouse aangetrokken. Nou, ja, lekker, ja, je ziet het op de radio natuurlijk niet. Maar er staan ook mensen die meekijken via de
2: televisie.
0: Via de televisie natuurlijk. Ja. Die het opnemen op de video. En vanavond toch terugkijken, die zijn er ook natuurlijk. Nee, mooi hoor, Kobus. Echt,
3: ja, ja, leuk.
0: Ja, dat is echt een beetje Herman Brood-achtig motiefje.
3: Is dat zo?
0: Ja, dat lijkt zo.
3: Oh, ja. Ja, ik heb maar heel lang.
0: Ja, dat is zo. Ja, nee,
3: maar dat zie je ook.
0: Dat zie ik ook. Ja. Zo, jongens. Wat een week weer. Week 25 achter ons. Henk, wat is jouw woord van de afgelopen week?
3: Ja, toch. Ernie.
0: Oh, ja.
3: Ja. Ja.
2: En ik geloof dat Bert er nog het meeste mee zit. Die Paul Haan, hè,
0: ja,
2: die de stem deed van Bert.
0: Ja, ja, ja.
2: Die had ook
0: ja,
2: een mooie advertentie in de krant.
0: Zag ik, ja.
2: Ja, en ja, dat viel me toch wel op van de week in het nieuws.
0: Hele generaties.
2: Ja, goed, de man was al 83, geloof ik. Dus ja, nou, ja, ja, maar het is toch... Maar,
0: het is altijd te jong.
2: Ja,
0: het is altijd te jong. Het is altijd... je kunt mensen niet missen, dus het is altijd te jong.
2: En hij was ook van de pindakaasvloer, hè?
0: Ja, de pindakaasvloer. Vrij legendaar. Ik zag ook nog een oud fragment. Toen was hij nog heel jong.
2: Ja.
0: Volgens mij was hij op een van de eilanden. Toen ging hij een flesje Fanta in de zee.
3: In de zee gooien, ja.
0: Was dan kunst.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, ik heb niet alles van hem begrepen, laat ik zo zeggen. Nee. Maar ja, wel...
2: Wat vond je van Ron Flon Flon, het radioprogramma?
0: Ja, dat vond ik wel geweldig.
2: Ja,
0: ja, ik kan niet zeggen ook dat ik alles gehoord heb, maar ik was echt al... was nog jong toen ook.
2: Ja.
0: Dat is ook al even geleden weer, hè?
2: Jaren 80, denk ik.
0: Ja, precies, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Met
0: ja,
2: Wilhelmina
0: Kutje.
2: Ja.
0: Ja, ik was in de jaren 80 qua radio toch meer van de...
2: Volle vrijdag.
0: Veronica.
2: Ja,
0: ja, ja, goed. Maar ja, kleurrijk, nogal
2: ja,
0: kleurrijk figuur.
2: Ja, ja.
1: Verstening.
0: Verstening, Kobus.
1: Verstening.
0: Wat is dat nou weer?
1: Ja, dat kwam van de week in het nieuws. Oh. Want het kabinet moet een bepaalde groennorm gaan afdwingen... zodat er genoeg bomen en struiken in de buurt zijn. Want wat blijkt nou? In de steden zijn steeds minder bomen... en daardoor wordt het steeds warmer.
0: Ja,
1: want normaal heb je natuurlijk schaduw van de bomen.
0: Van de bomen.
1: Ja. Dus dat was uitgebreid in het nieuws van de week. En toen dacht ik, hè, dat kon allemaal hittestress en slachtoffers eisen.
0: Ja,
1: en
0: ja, ja, dus. Ja, ja.
1: Nog geen 2 uur later krijgen we het bericht... dat wie in Gelderland via de weer van het KNMI ja, wil checken of het gaat regenen, komt vaak bedrogen uit. Want wat blijkt, er staat een rij populieren naast de radar. En die ja, populier groeit.
0: Ja, dat is,
1: en dan komen die bladen voor. Dus nu hebben ze gevraagd of we die willen snoeien.
2: Ja.
1: En dan denk ik, wacht even. Dus,
0: ja, dit gaat niet helemaal lekker inderdaad.
1: Nee, moeten we nou bomen planten of moeten we nou bomen snoeien?
0: Ja, ja, misschien kan je die populieren naar de stad verplaatsen. Dan,
1: dat zou dus dan
0: misschien met kluiten al.
1: Ja, dat zou ook
0: wel kunnen tegenwoordig.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, nou, ik heb mijn woord is, en dat zal niet iedereen zal meteen een belletje gaan rinkelen. Maar laat ik zo zeggen, als je boven de 55 bent, dan ken je dit woord. Opvangpapier.
2: Opvangpapier?
0: Opvangpapier.
2: Nou, ik ben bijna 60, maar het zegt mij niks.
0: Nee?
2: Nee.
0: Nou, kijk, als je 55 wordt, dan krijg jij in de bus de uitnodiging... voor het bevolkingsonderzoek.
2: Oh, dat, ja, ja, ja.
0: Voor darmkanker.
2: Ja, ja, krijg camera in je hol.
0: Ja. Nee, dat toch wel, dat is dat niet goed is. Maar je moet eerst natuurlijk het een en ander inleveren, zou ik
2: klopt,
0: zeggen.
2: Ja. Heb je dat gedaan?
0: En dan krijg je dus zo'n pakketje bij.
2: Oh.
0: En met een envelop, en daar zit dan alles in, met een gebruiksaanwijzing en alles. En daar zit, ja, dan op een gegeven moment zit daar ook een opvangpapier. Ja. Zit daarbij, ik had er nooit bij stilgestaan, maar er is een opvangpapier. Want ik vroeg me natuurlijk af, toen ik de uitnodiging kreeg, dat ik dacht, ja, hoe dan? He, moet dat op een schaaltje waar morgenochtend de yoghurt weer in zit? Nee, nee, er zit een opvangpapier
2: bij. Oh, dat is fijn.
0: En dat opvangpapier, dat is een soort slinger, het zit aan elkaar vast. Dat schuif je over de toiletbril heen.
2: Wat een gedoe.
0: En dan, er zitten ook afbeeldingen op van de rand waar je hem af moet scheuren. Maar het zit ook in het midden.
2: Oh.
0: Is wat je wel ziet, zeg maar, bij helikopterlandplaats. Daar staat er een H. Maar hier staat de afbeelding van een drol. Dus daar moest hij op.
2: Precisiepoepen.
0: Dan moest het oude mensen precisiepoepen. Dus dat moest in het opvangpapier. En dat moest je om de bril. En dat hing zo een beetje... Dat mocht ook niet strak hangen. Dat moest een beetje slap hangen.
2: Ja, tuurlijk, ja.
0: Maar goed, ik had dat in de gebruiksaanwijzingen gelezen... terwijl ik hoge nood had ook. Dan denk je ook van, god, schiet op, hoe moet ik dat doen? Even dat filmpje erbij. En ik denk, oh, hij komt al. Dat je denkt, oh, maar goed. Maar goed, dat opvangpapiertje was er omheen. Hij hing mooi zo slap. Maar goed, ik heb natuurlijk ook... Ja, dat is allemaal misschien een beetje smerig praatje. Maar door de diabetes heb ik ook een wat andere leefgewoonte en ook andere eetgewoonte.
2: Ja, ja.
0: Ik doe alles keurig by the book.
2: Ja.
0: Dus dan hoef je ook niet elke dag.
2: Oh.
0: Dus dat soms van 3 dagen dat je denkt, nou ja, en ik stond daar, ik dacht, ja, ik eens even terugrekenen. Nou, gisteravond kipfilet, ik heb nog macaroni gehad. Ik denk, dat zit er nog in. Dus ik zag zo dat papiertje, ik denk... Die gaat hem niet houden. Die gaat hem niet houden, dacht ik, hè. Maar ging goed, hoor.
2: Ja, toch?
0: Ging goed. Ja, keurig. En dan moet je er met zo'n prikketje moet je er 4 keer in prikken. En dan moet je dan ook meteen opsturen.
2: Ook meteen?
0: Moet je meteen opsturen.
2: Postzegel erop.
0: Hoppatee, envelop dichtplakken. En ik ging meteen naar de brievenbus open. En ik zag die mensen wel raar kijken. Ik dacht, ja, misschien moet ik even mijn broek op moeten trekken eerst. Maar goed, in ieder geval, het is op de post.
2: Oh, fijn.
0: Maar opvangpapier. Kan het zijn opvangpapier.
2: Ja.
0: Ja, maar ik heb netjes bij de randjes afgescheurd en het is doorgetrokken. Het is allemaal goed gekomen. Dus hopelijk blijft het hierbij, zo zei ik. Ja.

0: Tom Grennan. A little bit of love. Ach, heerlijk. Ja. Zo mensen, vrijdagmiddag richting het weekend met Evers en Co. Met een volle show vandaag weer. Nou, dat is ongelooflijk dat je het erover hebt. Nou, je zit te luisteren. Vanmiddag Sven Hammond hier te gast. Dit is hem overigens niet. Dit is niet Sven. Oh, ja, dat is maar iets snorkel, hè?
1: Ja, ja, dat hoor ik.
0: Het is Jimmy Smith.
1: Oh.
0: Dat is oude Hammond-organist.
1: Ja.
0: Onder andere... Nou, hij heeft de solo op Bad van Michael Jackson onder andere gespeeld.
1: Oké. Okay. Ik ken vooral orgeljoker.
0: Orgeljoker, dus dat is een ander niveau. maar evengoed ook voor mensen die daar plezier aan beleven. Natuurlijk ook prima, orgeljoker, zeker. Ja. Maar Sven Hammond vanmiddag hier te gast met Matthijs van Nieuwkerk. Want zij gaan met hun show weer den landen in. Zijn ze op dit moment onderweg, of in ieder geval de zomer gaan ze dat doen. Feeling alright.
1: Ja.
0: Twee, we gaan er straks met hun over praten. En Matthijs gaat ook een programma doen met Sherma, dacht ik.
1: Ja, bij SBS.
0: Over Aretha Franklin.
1: Ja, gaan ze naar Amerika toe.
0: Leuk, misschien kunnen we het daar ook nog even over hebben. Want daar is natuurlijk genoeg over te vertellen. Verder hebben we een showcase vandaag van Antoon. Met In Front of a Live Studio Audience.
1: Mooi gezegd.
0: Er is publiek bij vanmiddag. Hartstikke leuk. Antoon hier. Verder hebben we natuurlijk de aftrap van de vrijdagmiddag borrel met het zangertje. We hebben de weekendquiz. Kans op de Evers & Co. borrelplank. We hebben Lamma Lalle. Zit wat in de pocket.
1: Ook, 600 euro.
0: Juist. 600 euro mensen. Straks te winnen hier. En horen is scoren. Hoor je tussen nu en 4 uur, 6 uur. Kijk maar even. Een liedje met in de titel een getal.
1: Ja.
0: Dan kun je kans maken op de jackpot. Op dit moment 7.500 euro.
1: Ja, het zal maar winnen.
0: Ja, zo is het. In ieder geval 538 voor elk balletje dat eruit komt. En 10 loten.
1: Ja.
0: Dus, vergeet ik dan nog iets?
1: Ken u klassiekers?
0: Ken u klassiekers gaan we natuurlijk ook nog doen vanmiddag. Laten we het belangrijkste spel van dit hele programma niet vergeten. Ken uw klassiekers. En we gaan natuurlijk dansen vanmiddag, want we dansen vanmiddag de...

0: mensen kan er geen genoeg van krijgen. Dit moet je ook niet draaien in de herfst. Als het 7 graden is. Heeft geen zin. Maar vandaag wel, mensen. Een stralende vrijdag. We gaan richting het weekend aan het eind van week 25. Dit is Evers & Co. Muziek is onderweg zometeen van Katy Perry. Offenbach komt eraan. We gaan de weekendquiz spelen zometeen. En Henk natuurlijk met het belangrijkste nieuws en andere dingen van afgelopen week.
1: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo!
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie, olifant!
3: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
2: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
3: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
7: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het laatste woord.

0: de Anti-Survival Show. De reunie. Vanavond om 8 uur op Kijk.
1: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
13: Kom maar verder.
12: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
13: Hij is weer klaar.
12: QuickFit en weer verder.
14: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
15: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
16: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftop van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
17: Goedemiddag. 538. Het is warm vandaag, was dat opgevallen. 35 graden lokaal. Vanavond is het nog lang warm. Voelt het ook heel benauwd aan. En vanuit het zuiden neemt de kans op een stevige onweersbui toe. Dan de files.
18: 40 stuks in totaal. De 3 met de meeste vertraging komen we tegen op de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor de Martinus-Nijhofbrug ruim een half uur. A4 Den Haag-Rotterdam voor de Keteltunnel ook ruim een half uur. En de A4 Den Haag-Amsterdam voor Nieuw-Vennep door een ongeluk. Een vertraging van een half uur.
17: 1 minuut over 2:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
19: Goedemiddag. Nederland levert niet 1, maar 2 schepen... zodra die nodig zijn in de straat van Hormuz bij Iran. Een fregat en een mijnenjager. Intussen lijkt het scheepvaartverkeer daar weer af te nemen. Reders zouden bang zijn voor nieuwe spanningen. Duizenden boeren worden geraakt door de stikstofmaatregelen die het kabinet wil nemen voor kwetsbare natuurgebieden, heeft het Financiële Dagblad onderzocht. Zij zitten met hun bedrijf zo dicht in de buurt dat ze te maken krijgen met veel strengere uitstootregels. En wil je volgende week woensdag in de ochtendspits met de trein, dan kan je de reis misschien maar beter uitstellen, want de NS zegt dat er door een OV-staking tot 8 uur in de ochtend geen treinen rijden. Ook lijnbussen, trams en metro staan stil. Vakbond FNV protesteert met de staking tegen geplande bezuinigingen.
17: Oh ja, precies. Ja. zeggen.
19: Ja.
17: Nou, met de weg kan ook niet, want er is ook geen geld voor. Voor de wegen.
19: Nee,
17: ja. Dus ook, moet je, ja.
18: Ik moest ook zo lachen van de week met die trein. Afgelopen week ging dat abonnement in, hè. Voor 49 euro ja. krijg je dan een abonnement. En dan kun je in de, buiten de daluren...
17: Oh, ja, ja.
18: kun je dan voor 49 euro door het hele land heen reizen.
17: Ja, per maand?
18: Per maand. Oh, ja. Per maand is dat. Maar vervolgens lag op de dag dat het inging... lag de website er alweer uit.
17: Och, dat is altijd, hè.
19: Dat mag je ook niet, hè.
18: Plaatjes op de server, denk ik. Ik weet ja, niet.
17: Plaatjes op de server.
18: En dag daarna deed het nog niet.
19: Nee.
18: Oh, dat dacht ik.
17: Nou, ja, ze hebben even wat opstartproblemen.
19: Ja, dat is kinderziektes.
17: Kinderziektes, denk ik.
19: Ja.
17: Dan andere dingetjes vanaf.
19: Nou, zeker. Het ging hard deze week met de veiling van de shirts... die de spelers van het Nederlands elftal aan hebben tijdens het WK.
17: Ja.
19: De volledige opbrengst van de Nederlandse veilingen... gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Vooral het shirt van Van Dijk gaat hard. Daar is al meer dan 10.000 euro op geboden.
17: Zo.
19: Je kunt de hele middag nog bieden op mws.com.
17: Ah, oké. Okay. Maar ja. dit zijn dan de shirts waar
19: de
17: ze...
19: De shirts die ze aangehad hebben.
17: Oh ja, oh, daar zit geen zweet in nog.
19: Au. Je had het aantal doelpunten wel goed trouwens vorige week.
17: Wie, ik?
19: Ja, je had gezegd 4-0.
17: 4-0, ik was positief gestemd.
19: Ja.
17: Nou, daar ben ik nog steeds overigens hoor. Ja, ik snap het, zo'n eerste wedstrijd, ja.
19: Ah, ja.
17: Ja, ze hadden natuurlijk moeten winnen, maar ja, god. Vanaf de zijkant is het allemaal zo makkelijk.
19: Ja, dat is
17: zo. Ik heb wel weer gezien dat alle analisten die allemaal weer precies weten hoe het allemaal in elkaar
19: ja.
17: zit.
19: Ja, ja.
18: Nou, het was niet echt een oranje leeuw, het was meer een soort gecastreerde kater.
17: Ja, dat was inderdaad, maar goed. Hey, jongens, we groeien langzaam in dat toernooi.
19: Oh, dat is
17: wel. En dan komt dat allemaal dik in orde.
19: Komt dat wel goed, hè?
17: Ja, hoor.
19: Naar nieuws deze week van Patricia Pai.
17: Ja.
19: De zangeres is van de trap gevallen en kan nooit meer goed lopen. Patrice was net aan haar heup geopereerd en door de val is haar nieuwe heup helemaal verbrijzeld.
17: Ach nee.
19: In 1000 stukjes. Pai kwakkelt al een paar jaar met haar gezondheid. Gelukkig heeft ze geestelijk nog allemaal op een rijtje.
17: Ah, daar ben ik blij voor.
19: En ze kan nog steeds goed zingen.
17: Hoe oud is Patricia Pai?
19: 77.
17: 77, ja. Oké. Okay.
18: Maar haar nieuwe heup is verbrijzeld.
17: Ja, blijkbaar.
18: Dus de nieuwe heup is al verbrijzeld.
17: Ja, dat hoor ik net van. Ik ben, je kijkt mij aan. Ik was niet
18: bij Temu.
17: Hè?
18: Heb je die bij Temu gekocht?
17: Ik heb geen idee, maar.
18: Het is toch een nieuwe heup? Dus ik verbrijzeld toch niet zomaar?
19: Ja, ja. Wel, omdat ze gevallen is.
18: Oh.
19: Ze had een nieuwe heup, toen is ze van de trap gevallen.
17: Ja, maar
19: en toen was de heup gebreizeld.
17: Niet de pin, maar het bot natuurlijk.
19: Ja. Oh.
17: Denk ik. Ja, ik ben ook net geen orthopeed.
19: Nee, ik ook niet.
17: Ja, ik ben net 1000ste.
19: Ja.
17: Nog meer, Henk?
19: Ja, het is een paar dagen best wel warm. En daarom hebben wij in Nederland een nationaal hitteplan.
17: Uiteraard.
19: Het advies is, ik zal de advies even doornemen.
17: Ja, Henk, daar komen ze even het advies in.
19: Voldoende drinken. Nou, dat zou wel lekker zijn.
17: Dat is geen enkel probleem natuurlijk.
19: Ook kunnen we het beste in de ochtend of laat in de avond naar buiten.
17: Ja, ja, ja.
19: En we moeten ons huis koel houden. Nou, dat zijn toch even wat tips.
17: Dat zijn tips, daar was ik zelf niet opgekomen. Ik ben blij dat je het even doorgeeft, Henk. Ja.
19: Dat is fijn, hè. En koning Willem-Alexander die maakte deze week zijn eerste vlucht als gastvlieger... in de nieuwe Airbus A321neo.
17: Ja.
19: Want daar ook dat hij nieuw is natuurlijk,
17: ja.
19: Neo. Een tijdje terug maakte de vorst nog een laatste vlucht met een Boeing 737. Maar KLM vervangt het vliegtuigtype door de stillere en zuinigere Airbus. Na omscholing mocht een trots ogende koning deze week zijn eerste vlucht
17: Ja, want
19: maken.
17: Dat is een heel ander systeem natuurlijk,
19: ja,
17: de
19: dat
17: Airbus.
19: Anders.
17: We hebben het wel eens over gehad. Ik heb eens een keer in de cockpit. En dan, dus met zo'n joystickje doen ze dat.
19: Oh.
17: Ja, dat is echt... ik vind dat altijd...
19: Zo'n hele kist met één joystick.
17: Ja, ik vind het fascinerend om te zien hoe dat werkt. Ja, het is ongeveer. Dus hij zit nu ook, denk ik, aan zo'n joystickje.
19: Ja?
17: Denk ik.
19: Maar de omscholing is wel snel gegaan.
17: Dus vrij... Dat is... Ja, dat...
19: Ja, dat je denkt van... Nou, dat kan ik ook.
17: Nou... ja, dan zit ik toch liever bij Willem-Alexander in het vliegtuig dan bij jou heen, vrees ik. Maar goed.
19: Hoezo?
17: Ja, dat was hem.
19: Ja, dat was
17: Tot zover. We gaan zo meteen de weekendquiz spelen. Als er mensen zijn die willen meedoen... of hoop dat je denkt... Nou ja, ik zit hier toch. 0909-3058. Je moet wel iets van de actualiteit weten.
19: Ja.
17: Want het is een beetje gericht op de actualiteit van de afgelopen week. Dus bel maar 0909-3058. 3000.

0: Offenbach, een million miles away. Nou, het is zover mensen. Week 25 ligt achter ons. Er is weer van alles gebeurd. In ieder geval hopelijk voldoende om er een quiz van te maken. Dat is gelukt.
1: Ja, is wel gelukt.
0: Ook, dat is, okay. Ja. Ja. De Weekend Quiz, mensen. Voor deze vrijdag 19 juni, daarvoor hebben wij aan de telefoon Ans.
2: Ja.
0: Hallo Ans.
2: Ja, goedemiddag. Hallo.
0: Goedemiddag Ans. Waar zit je? Je hebt een beetje slechte verbinding, hoor ik.
2: Ja, wacht even. Daar ga ik even
0: zitten.
2: Ja. Ja,
0: nu is het
2: beter, denk ik.
0: Ja, dat is een stuk beter. Even de panty eraf.
2: De panty.
0: Goed, Ans. Leuk. Waar bel je vandaan?
2: Ja, uit Willep.
0: Willep?
2: Ja.
0: Ik heb de afslag wel eens gezien, maar waar ligt dat ook alweer?
2: Ja, bij Buslo.
0: Ja, Buslo.
1: Oh.
2: Ja.
0: Nee, dat, ja, Buslo. Nee, dan precies. Ja. En wat, had je al weekend of wat was je aan het doen?
2: Nou, ik werk in de zorg, dus ik moet weekend werken. Maar ik had vandaag één dagje vrij.
0: Oh, dat is wel een goede dag om vrij te zijn.
2: Ja, maar ik heb er al 30 kilometer op zitten met wandelen.
0: Wat zeg je nou, 30 kilometer?
2: Ja, ja.
0: Dat meen je niet, doe je dat elke dag? Ja, niet elke dag 30 kilometer mag
2: nee,
0: ik ook.
2: Nee, je moet wat oefenen voor die Nijmeegse Vierdaagse.
0: Oh, daar ben je voor wat oefenen. Oh, ga je daar?
2: Ja, ja.
0: Is dat de eerste keer dat je mee gaat doen of heb je al vaker mee gedaan?
2: Ik doe voor de tweede keer mee. Ja.
0: Oké.
2: Okay. Okay, was de eerste keer.
0: Ja, dat is dan meestal ja.
1: De tweede keer.
2: Ja.
0: En heb je hem uitgelopen vorige keer ook? Of,
2: Jazeker, ja,
0: had je veel blaren?
2: Nee, nul.
0: Ja, dat is natuurlijk een stukje goede voorbereiding natuurlijk.
2: Ja, zeker. Precies, zeker. Ja. Dus ik dacht vandaag tot warm. Ik denk, ik ga mooi oefenen.
0: Ja, dat is een goede dag om te oefenen, denk ik. Ja. En wat doe je in de zorg, als ik vragen mag, Ans? Wat doe je precies?
2: Ik ben, ik werk met mensen. Ah. Die man zit te lachen.
0: Ja.
2: Ik zit in de zorg. Ik werk bij mensen met een dementie.
0: Oké. Okay.
2: Bij senioren, ja.
0: Juist. En mensen zitten in een thuis? Of mensen wonen nog thuis? Of...
2: In het verpleeghuis wonen ze,
0: Ja. Dat is lijkt me dankbaar werk, toch?
2: Ja, prachtig werk. Ja, nou, supermooi.
0: Goed dat je het doet. Zeg, Ans, maar nu dan even ter zake. Want ja, we moeten natuurlijk ook gaan een spel gespeeld worden. Hè? Ik bedoel, we kunnen het hebben over de Vierdaagse en of je werkt. Allemaal hartstikke leuk. Maar het gaat natuurlijk om dit bloedstollend spannende spel. Hè?
2: Nou, ja. Inderdaad.
0: Kobus stelt hier de vragen. Het gaat een beetje over het nieuws van de afgelopen week. Dus je maakt kans op de borrelplank. En voor elke vraag goed €20 aan borrellapjes.
2: Ja.
0: Dus, die loop je er zo weer af. Maar in ieder geval, dan komt de eerste vraag.
1: Ja, Geert Wilders, Geert Wilders, die reageerde afgelopen week op een bizarre uitspraak van Jan Paternotte van D66. Die de PVV ergens de schuld van heeft gegeven. Je hoort eerst Paternotte en dan hoor je de reactie van Wilders.
3: Waarom steunen jullie allemaal oorlogen waardoor er allemaal mensen op de vlucht slaan? Want ja, waar komen die vluchtelingen vandaan, Tom? Die komen uit oorlogsgebied.
4: De PVV de schuld geven van de oorlogen in de wereld?
3: Ja, absoluut.
5: Op het moment dat je echt, er zit blijkbaar iets niet goed in zijn hoofd. En dat los je niet op via een rechtbank, maar meer via een...
1: Ja, dat los je niet op met een rechtbank, maar meer via A, nieuwe verkiezingen. B, euthanasie. Of C, psychiater.
0: Oh.
2: Ja,
0: lastige.
2: Ja, logisch, een psychiater.
1: We gaan luisteren.
5: Er zit blijkbaar iets niet goed in zijn hoofd. En dat los je niet op via een rijkbank, maar meer via een psychiater.
0: Ja, anders is het niet gek, hoor.
1: Ja. Wilfred Gené stelde afgelopen week aan Noah Falen, die in Amerika is voor de WK voetbal, deze vraag over de voetballers van Oranje.
6: Hebben die jongens er zelf nog een beetje geloof in trouwens, Noah? Hoe zit dat?
7: Ja, nou ja, het zal wel zijn dat ze zeggen, nee, wij geloven er ook niet. En dan kunnen we beter meteen naar huis. Nee, tuurlijk. En dat willen ze ook uitstralen naar buiten. Van, kom op, we geloven er nog in. Maar waar zij vooral in geloven, althans een groot gedeelte van de Nederlands elftal selectie is in...
1: A, een finale plek. B, Ronald Koeman. Of C, in God.
2: Ik denk Ronald Koeman.
1: Daar komt hij.
7: Waar zij vooral in geloven, althans een groot gedeelte van de Nederlands elftal selectie is in God.
2: God? Ja. Oh, sorry.
0: Dat is. Maar is dat goed, toch?
1: Nee, is dat niet
0: zo. Ik zat even te slapen. Nee,
1: dat maakt niet uit.
0: Hey, het is niet goed, Ans, hoor.
1: Afgelopen week, Ans, je hoorde het net al van Henk, overleed Wim T. Schippers, hè, bekend van Ron Flonflon en de Barendse Vetshow volgens mij ook. Maar hij deed natuurlijk in Sesamstraat ook de stem van Kermit de Kikker en natuurlijk die van Ernie. Daar komt hij.
8: Ernie.
9: Hey, hallo Bert.
8: Ernie, weet je dat je een in je oor hebt?
1: Ja, weet je dat je een ting-ting-ting in je oor hebt? A, oorsmeer. B, een tong. Of C, een banaan.
2: Banaan.
8: Ernie, weet je dat je een banaan in je oor hebt?
1: Ja, deze aflevering had je gezien natuurlijk.
2: Ja, zeker.
3: Regelt wat door.
1: Pound ging langs bij dakloze Frans uit Eindhoven. Die hield een sit-in voor het gemeentehuis omdat hij nog steeds geen uitkering krijgt. Nou, hij werd weggestuurd, maar hij ging niet. Vervolgens komt er een man langslopen met de oplossing. Luister maar.
9: De politie komt eraan. Ook gezellig. Maar goed.
10: Hij gaat hier niet weg voor de uit. Ik heb werk voor je.
11: Wil je werken bij hem, Frans?
9: Wat voor werk?
3: Wat voor werk?
11: Afwasser.
9: Afwassen.
11: Ja.
9: Als ik een woning heb,
12: wel. Maar Frans, hij biedt je toch een baan aan, dan kan je toch daar beginnen?
1: Wat is het antwoord van Frans? A, daar ben ik hem dankbaar voor. B, wat schuift dat? Of C, ja, maar ik ben afgekeurd.
2: C.
1: Ja. Oké.
2: Okay, ja.
12: Hij biedt je toch een baan aan, dan kan je toch daar beginnen?
13: Hij biedt mij een baan aan, maar ik ben afgekeurd.
1: Ja.
3: Ja. Oh, je gaat goed, Hans, hoor.
1: We gaan naar de laatste.
3: Oh, de laatste, drie goed.
1: Urk was afgelopen week in het nieuws, want die hebben nog 2 weken om woningen te realiseren voor 81 statushouders. Maar Urk heeft nog helemaal niks ondernomen. Nou, Poont ging even langs in Urk.
14: Als ik het goed begrijp, dan is er geen plek, maar misschien heeft u nog een zolderkamertje over?
15: Nou, als het een leuke dame is die lekker kan koken, dan ben ik wel bereid om even een toetsgesprek te doen, ja.
14: Kijk, nou, ik zou zeggen, doe alvast een oproep in het Arabisch.
15: Allah shalaha, Allah akbal.
1: Ja, kom er wat achteraan. Is dat A, nasi goreng, B, fuyong hai of C, couscous?
2: Oh, couscous.
1: Komt-ie.
15: Allah shalaha, Allah akbal, nasi goreng.
1: Ah, shit. Ja. Ja, toch wel goed, hoor.
3: Kan dit nog wel?
1: Wat?
3: Ja, couscous, nasi goreng. Ja, je moet oppassen met grappen.
1: Ja, dat is ook zo. Ja, maar het staat op elke menu.
3: Nee, dat is ook zo natuurlijk. Ja. Dus als er een leuke dame bij zit die lekker kan koken wel. Ik herinner me nog dat er bij ons in Hardenberg ook een asielzoekerscentrum kwam voor 700 asielzoekers. Toen was onze eerste reactie, nou, als er een goede linker spits tussen zit, prima. Zat er niet tussen trouwens, maar goed.
1: Drie goed, Hans.
2: Ja, geweldig. Ik heb nog nooit gewonnen.
1: Heb je dan nooit mee je niet?
2: Nee.
1: Het is toch niet te geloven? Nee. Je krijgt 60 euro aan borrelhapjes en natuurlijk de fameuze Evers & Co. borrelplank. Daar wens ik jou heel veel plezier mee. En ik wens je ook een mooi weekend. Werk ze morgen en succes met de Vierdaagse ook, hè?
2: Ja, super. Dankjewel. Jullie fijne uitzending.
1: Oké, dag.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring. 2 stuks voor maar 99 cent.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Op dit moment zitten er in Nederland zo'n 18 miljoen bondscoaches thuis op de bank. Maar er zijn er maar een paar die echt alles van voetbal weten. Luister komende week naar de 538 Ochtendshow en speel mee met de slimste fans. Heb jij al je kennis over het Nederlands elftal paraat? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn, een oranje Kamado barbecue, een boodschappencheck van €200 en je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis voor de derde poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een Odeon bondscoaches thuis op de bank. Maar er zijn er maar een paar die echt alles van voetbal weten. Luister komende week naar de 538 Ochtendshow en speel mee met de slimste fans. Heb jij al je kennis over het Nederlands elftal paraat? Dan win je de WK-kamerjas van

0: volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
1: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.

0: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Vierde zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
5: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: 538 Nieuws.
7: 3 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. De dreiging voor een school in Kampen in Overijssel lijkt voorbij. De politie heeft er iemand voor opgepakt. Een man die bijna 150 kilometer verderop woont in Groningen. Er zou een video op TikTok hebben gezet waarin hij zegt dat hij 33 kogels heeft klaar liggen om te moorden. Waarom hij juist de school in Kampen uitkoos is niet bekend. Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt het vuren. Het bestand moet rond deze tijd ingaan. Israël meldde eerder op de dag nog zware aanvallen op Libanon. Daarbij zouden tientallen Hezbollah-strijders zijn gedood. Nederland levert niet één, maar twee schepen zodra die nodig zijn in de straat van Hormuz bij Iran. Een fregat en een mijnenjager. Intussen lijkt het scheepvaartverkeer daar weer af te nemen. Reders zouden bang zijn voor nieuwe spanningen nu de onderhandelingen tussen de VS en Iran vandaag zijn afgeblazen. En in de haven van Amsterdam is een man opgepakt die mensen ronselde voor het smokkelen van drugs. Op zoek naar ingangen binnen de haven zocht hij contact met mensen die in de haven op belangrijke posities werken. In hetzelfde onderzoek werd vorige week al een havenmedewerker aangehouden. 538 weer, het is zonnig en warm, 30 tot 35 graden. Vanavond blijft het nog lang warm, maar dan ontstaat er wel kans op flinke felle onweersbuien met misschien ook hagel en veel wind.
9: Ja, Kobus, dan de files.
10: Ja, 52 stuks in totaal. En de drie met de meeste vertraging vinden we op de A2 Utrecht-Den Bosch voor Waardenburg. 3 kwartier. De A2 vanuit Sint-Michiel-Gestel richting Knooppunt Empel. Voor Empel op de hoofdrijbaan ruim een half uur. En de A50 Eindhoven-Os voor Eerde door een ongeluk. Een vertraging van ruim 40 minuten.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Radio 538, official supporter van de KNVB. Wenst Oranje veel succes tijdens het WK voetbal.
13: Obeling, alles voor kampeergeluk.
14: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
13: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
15: Alles voor kampeergeluk.
16: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
19: 538. Vanaf volgende week vrijdag.
18: De 538 90's Top 1000.
19: Stemmen op je favoriete 90's hits. Doe je op 5.

0: Kings of Leon. You somebody. Ja, goedemiddag. Welkom bij Evers & Co. voor deze vrijdag. Aan het eind van week 25 alweer. En de zomer lijkt eindelijk zijn intrede te hebben gedaan de afgelopen weken. Blijf ook nog een beetje, hè? Een beetje buitjes kunnen eraan komen. Verre onweersbuien. Ik hoorde Henk net zeggen hagel.
1: Ja,
0: ik weet niet wat er aan de hand is. Maar
1: misschien.
0: Misschien, ja. Henk.
2: Ja, dus vanaf maandag is het weer 5 dagen lang, tenminste waar ik woon, zon.
0: Waar jij woont, ja.
2: Waar ik woon wel. Ja.
0: Goed, mensen, we hebben een volle show vandaag. Sven Hammond en Matthijs van Nieuwkerk zijn bij ons vandaag. Die gaan on tour met Feeling Alright, deel 2. Ze gaan hier straks spelen. En Sherman Rouse is mee ook, dus die gaat hier de pannen van het dak zingen en de ramen uit de voegen.
2: Uit de sponningen.
0: Dus dat zometeen komt dat zien en komt dat horen. We spelen zometeen ook Lamme Lalle met in de pot
2: €600.
0: €600 in de pot, neem ik wel lekker. Oké, €600. Hebben we nog steeds geen idee wie daar zo schitterend aan het lallen is, maar dat hoor je zometeen dus. En we hebben een showcase vandaag met Antoon, dat is leuk. Die komt hier liedjes doen met publiek.
2: Ja.
0: We hebben daar vorige week een oproepje voor gedaan. Mensen die daarbij zouden willen zijn. En daar is natuurlijk massaal op gereageerd. En ondanks dat het vandaag 63 graden buiten is, komen mensen toch daar gewoon straks naar kijken. Dat is hartstikke leuk. Dus Antoon ontvangen wij hier straks. Ja, dan wat was er met het oranje shirt?
2: Ja, die was te fel. Dat komt omdat ze in HD uitzenden en niet in 4K.
0: Dus. Ja, precies. En er was iemand die een probleem had met de urinelucht op Pinkpop.
2: Ja, dat was Olivia Rodrigo.
0: Urinelucht vooraan. Zo.

0: Bruno Mars en 24K.
1: Oh. Getallen horen.
0: Ja, ja.
1: Is centen scoren.
0: Ik hoor je toch duidelijk een getal.
2: Ja, ik ook.
0: René?
3: Ja?
0: Hallo René, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Welkom in dit Radio Feuilleton. Waar bel je vandaan?
3: Nou, ik ben nu nog onderweg uit werk vanuit Benthuizen, maar ik kom zelf uit Kudelstaart.
0: Kudelstaart? En daar ben je nu, onderweg naartoe. Je gaat weekend vieren, of niet?
3: Ik ga weekend vieren, ja.
0: Heerlijk,
3: klopt.
0: Heerlijk. En wat doe je voor werk?
3: Ik ben asbestverwijderaar.
0: Oh, oh.
3: Ja.
0: Nou, dan hou je wel even werk voorlopig.
3: Ja, dat voorlopig. En het was behoorlijk heet op de dag vandaag.
0: Oh, dus, goeiemorgen. Heb je ook zo'n wit pak achterin liggen?
3: Ja, ja, klopt.
0: Oh, maar het is. Yep. Maar hoe word je asbestverwijderaar? Dat je denkt van, nou, ik weet het, ik word asbestverwijderaar.
3: Nou ja, nee, mijn broer is daar ooit mee begonnen. Waarom, dat weet ik ook niet. Ja. Alleen, 10 jaar geleden hebben we elkaar een hand gegeven dat ik bij hem kwam werken. Dus,
0: ik zit
3: er nog steeds.
0: En maar is het ook al, want het is onwijs veranderd, hè? Vroeger dan sloopten ze die asbest er gewoon uit met alle gevolgen van dien. Tegenwoordig, met zoveel procedures heb je te maken, toch?
3: Klopt, ja, heel veel regeltjes, ja.
0: En je moet jezelf dus, helemaal tot en met inpakken, toch? Met stofzuigers en weet ik het allemaal wat.
3: Ja, je hebt wegwerpkleding aan en inderdaad zo'n witte overal waar jij het net over had. En heb je een masker met een aangedreven motor, heb je dan op je rust. En dan doe je de verwijdering en dan als je klaar bent, dan moet het allemaal uit. Het wordt weggegooid in een speciale asbestzak en dan moet je zelf douchen. Dus,
0: als je ziet lopen, dan denk je echt dat die komen net van ruimtestation van daarboven.
3: Ja.
0: Het warm met de weer, denk ik.
3: Ja, dat heel vaak.
0: Ja, lekker warm met
3: dit is niet te doen.
0: Nou goed, lekker naar huis, weekend vieren en misschien nog even de jackpot meepakken. Zou natuurlijk leuk zijn, want ja, ik neem aan dat jij een getal gehoord had.
3: Ik hoor het getal 24,
0: ofwel 24. Jazeker, 24, 24K Magic van Bruno Mars. Dat betekent dat wij mogen gaan gaaien in de ballenbak. Daar zitten allemaal paarse en groene ballen in. Eén van de ballen heeft een goudkleurige binnenkant. Dat is goed voor de jackpot, 7.500 euro. Win je die niet, win je sowieso 538 euro en 10 loten voor de trekking van aanstaande dinsdag. En,
3: dat is ook lekker.
0: Ja, dat is ook lekker, sowieso natuurlijk. Kobus die staat al bij de bak, dus ik denk dat het zo langzamerhand tijd wordt om aan Kobus te gaan vragen of die eens wil gaan grabbelen. Hij is al aan het grabbelen. En je mag stop zeggen als je er klaar mee bent, René.
3: Ja, stop maar.
0: Stop maar hoor. Ja, hij heeft er genoeg van. Kobus pakt draait hem open. En de vraag is even, is die goudkleurig van binnen of is die niet goudkleurig van binnen? Nou, ik heb denk ik een beetje met mijn ogen, maar ik moet echt heel goed kijken, want... Je wint 7.500 euro!
3: Dat meen je niet!
0: Hij is goudkleurig, ik zweer het je!
3: Jezus!
0: Ja, ja, nou, daar krijg je het niet van, maar... Hallo! Ik moest echt even kijken, ik denk, zie ik het dan goed?
3: Dit meen je niet.
0: Je wint de jackpot van 7.500 euro plus 10 loten. Die zijn voor dinsdagavond, zoals gezegd. En de prijs wordt verzorgd, de prijs wordt verzorgd door Eurojackpot.
3: Fantastisch, nou,
0: ik zit helemaal te shaken. Je belt op vrijdagmiddag even naar zo'n programmaatje en je denkt van, nou ja, ik doe eens een keer mee, wat kan het schelen?
3: Ja, inderdaad.
0: 7.500 euro, gefeliciteerd man.
3: Ja, dankjewel.
0: Heb je er een bestelling voor? Ja, misschien is het overvallig je met die vraag, maar ik vind het wel even leuk om te horen misschien.
3: Nou ja, nog niet. Ja, ik ga binnenkort op vakantie, dus daar zal wat naartoe gaan.
0: Moet
3: maar nog geen concrete plannen, nee.
0: Nou goed, 7.500 euro, daar vind je altijd wel een bestemming voor. Zo is het ook natuurlijk.
3: Zeker,
0: Nou, hij is goed terechtgekomen, denk ik. Ik feliciteer je nogmaals gigantisch met 7.500 euro. Ik wens jou een goed weekend en dat zal ook wel lukken.
3: Dankjewel. En hetzelfde.
0: Doei, doei.
3: Hey.

0: eerst even zijn goal. Nog meer spelletjes hoor, straks. We gaan ook nog lallen.
1: Ja.
0: Wie is onze mysterious laller?
1: Wat zei je?
0: 600 euro.
1: 600 euro, ja, precies.
0: Dat dus straks. En we hebben hier zo meteen Sven Hammond en Matthijs van Nieuwkerk.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
5: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou?
7: Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Ja. Echt serieus?
11: Oh, wat een geld.
12: 18.000. Godverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
13: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
15: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis. Ook tijdens het WK.
16: Kippie.
17: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
18: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Smoland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
19: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
20: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue... met 58% korting. Dat is toch schitterend?
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Voel mij zo free.
20: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
23: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
20: Wow, dit is echt nice.
23: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
2: Precies! Borstje?
1: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
2: Ah, borstje! Neem nou een borstje, kom.
1: Nee, meerdere borstjes. Dank je wel.
2: 20 borstjes. Ik hoef geen borst. Neem nou gewoon even een borst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
1: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
2: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een borst.
1: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
3: Toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
4: Dit is 58. Warme middag vandaag. Was al opgevallen, denk ik. 35 graden vanavond nog lang warm. Het voelt benauwd. En vanuit het zuidwesten kans op een bui. En dit weekend op veel plaatsen 30 graden met ook zondag kans op een bui. Dan de files, Kobus.
5: Ja, het is druk. 56 stuks. In totaal de drie met de meeste vertraging vinden we op de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor Waardenburg staat een auto met pech. Daardoor bijna 40 minuten vertraging. A27 Utrecht-Gorkum voor Noorderloos. Ook een auto met pech. Daardoor 50 minuten. En de A50 Eindhoven-Os voor Eerden na een ongeluk. Een vertraging van bijna 40 minuten.
4: 2 minuten over 4. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
6: Goedemiddag, de politie heeft een man opgepakt. Die wordt verdacht van de moorddreiging op een school in Kampen. De man komt uit de gemeente Oldambt in Groningen. Hij zit vast en wordt verhoord. Het is niet bekend waarom hij juist de school in Kampen uitkoos. Meer dan 100 kilometer van zijn huis. In Turkije zijn tientallen politieke tegenstanders van president Erdogan opgepakt. Ze worden verdacht van corruptie en fraude. De arrestanten zitten bij een oppositiepartij die al langer het doelwit is van justitie. En met het snikhete weer zijn er allerlei maatregelen. Zo zet de ANWB extra wegen gewachten in omdat veel meer pechgevallen worden verwacht. Ze delen ook flesjes water uit aan gestrande automobilisten. Chauffeurs van pakketbezorger DHL krijgen extra drinkpauzes. En bij Tata Steel kijken ze of het werk op koelere tijden kan. Zo tropenrooster.
7: Ja, precies. Ja. Ja, daar is het natuurlijk ook altijd warm.
6: Ja.
7: Tata, als krijg je niet gebogen, hè?
6: Nee, dat is natuurlijk zo, ja.
7: Natuurlijk, ja.
6: Ja.
4: Goed, Henk, ja, dan andere dingetjes
6: andere
4: van de afgelopen
6: dingetjes
4: week.
6: Van deze week natuurlijk. Ja. Nijmegen heeft nu een bejaardenhuis.
7: Oh, ze hebben al wat gevraagd. Ja. Wat leuk.
6: Ja, maar dit is een speciaal bejaardenhuis voor verslaafde ouderen.
7: Oh ja, die zijn er natuurlijk ook.
6: Ja, die heb je natuurlijk ook. Daar hebben ze alcohol en andere drugs altijd op voorraad. Tientallen ouderen met verslavingsproblemen krijgen er dagelijks een afgesproken hoeveelheid middelen. Mocht een bewoner toch willen afkicken, dan helpen ze erbij, is geen probleem. Maar dat is niet het doel.
7: Maar wacht even, dus het is een bejaardencentrum voor alcoholverslaafden. En daar hebben ze, want de alcohol is daar op voorraad.
6: Ja, die hebben ze op voorraad.
7: En drugs.
6: En de drugs ook.
7: Maar ze. Ja.
6: Kan niet wachten tot 75.
7: Nee, dat dacht ik al, ja.
6: Dan moet je in Nijmegen zijn kopen.
7: Ja, vreemd, ik dacht het doel was om af te kicken, maar dat is anders. Nee, okay, ja. Goed.
6: Het Louvre Museum in Parijs gaat verbouwen, werd deze week bekend, voor maar liefst €1 miljard.
7: Zo.
6: Volgens de museumbaas is het museum aan het eind van zijn krachten en zijn talloze technische installaties verouderd. Ze willen de kosten onder meer dekken door de toegangsprijzen voor niet-EU-burgers omhoog te gooien.
7: Juist.
6: En de opvallende rechtszaak deze week van ABBA tegen een Nederlandse carnavalsband, de Kapotte Kachels.
7: Wacht even, de Kapotte Kachels.
6: Ja, die kent ze niet. De Brabantse band had Take a Chance on Me van ABBA bewerkt tot Dikke Pens.
7: Dikke Pens. Precies. Oh, dat? Ja.
6: Maar daar zijn de Zweden niet van gediend. Op hun verzoek was Dikke Pens ook al van de streamingdiensten gehaald.
7: Ik kan me toch niet voorstellen
6: dat jullie is de uitspraak.
7: Dat Björn en Benny, dat die zeggen van jongens, dat is toch, daar zit iemand anders achter, toch? Ja, Björn en Benny, die maken zich daar toch niet meer zo druk om, zou ik zeggen.
6: Daar hebben ze hun mannetjes voor.
7: Dat lijkt me wel, ja.
6: De platenmaatschappij die.
7: Waarschijnlijk, ja. Nog eentje dan, Henk.
6: Ja, nog eentje. De Engelse WK-ploeg werd deze week het slachtoffer van een diefstal. Uit een bestelwagen werden gesigneerde shirts, schoenen, ballen en zelfs een Lego-set gestolen.
7: Oh, Lego-set?
6: Ja, die hadden ze ook mee. Alles bij elkaar $18.000 waard. Twee mannen zijn ervoor opgepakt. De spullen zijn inmiddels weer terug bij de Engelse ploeg.
4: Dit is Evers en Co. Tot 6 uur richting het weekend. We hebben straks een showcase hier met publiek. Publiek erbij voor Anton.
7: Oh, leuk.
4: Ja. En Sven Hammond en Matthijs van Nieuwkerk zijn hier. Zit al tegenover. We gaan zo meteen praten over Feeling Alright, deel 2. Wordt leuk. Hoor je zo meteen. Dit is 538 Pointer Sisters en hier. I'm so excited.

0: Sisters op 58. I'm so excited. Zo mensen, het is vrijdagmiddag. We gaan lekker op weg naar huis. Weekend vieren. Dan ben ik dus heel benieuwd of je dit ook herkent, Sven.
1: Al, wat heb je nou?
0: Ja. Ja, ik gebruik dit soort...
1: Dat is Jimmy Smith.
0: Zo.
1: Ja, zeker. Ja, tuurlijk, Jimmy Smith.
0: Zit een muzikant tegenover mijn dames en heren. Matthijs van Nieuwkerk, Sven VG, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Welkom.
2: Goedemiddag.
0: Matthijs,
2: ja.
0: Hoe is het?
2: Goed.
0: Goed dat je er bent. Goed dat jullie er allebei zijn. Wat brengt jullie nou toch hier?
2: Nou, ja, vorig jaar waren we hier ook. Ja. Zelfde tijd, denk ik.
0: Ja.
2: En dat heeft geluk gebracht. We hadden een geweldige zomer.
0: Ja, ja, ja.
2: In de openluchttheaters van Nederland. En die trapten we hier eigenlijk af.
0: Ja.
2: Dus waarom zouden we die gewoonte nou overboord gooien?
0: Nou, ik vind het fijn dat je nu zelf hier even een gewoonte van gaat maken. Want dan reken ik, dan zet ik hem vast in de agenda van volgend jaar.
2: Ja,
0: dat is wel rustig. Want er komt, jullie hebben vorig jaar Feeling Alright gedaan. Daar had je het over, Matthijs. Dat is hier vorig jaar, hebben we daar uitgebreid over gesproken ook. Een tour door het land. Met wat eigenlijk?
1: Nou, met de Big Band.
0: Ja.
1: Gasten, vaste gasten. Nico Dijkshoorn. We hadden toen Angela Groothuis als vaste gast.
2: Han Benink.
1: En we hebben nu Nico ook weer bij ons. En we hebben in plaats van Han Benink hebben we Anton Goudsmit op de gitaar.
0: Ja.
2: Crazy guy.
1: We hebben het Zo Gospel Choir erbij als vaste element. Rilan Ramane als vocalist. En dan ook Sherma, Waylon, Jet Rebel. Oh. Allemaal super gave gasten die langskomen. Wat zeg je?
2: Stef Bos.
1: Stef Bos.
2: En die
0: Matthijs denkt, vergeet Stef Bos niet.
1: Vergeet.
0: Ben jij fan van Stef?
2: Daar ben ik een fan van.
0: Ja, wat maakt hem zo... Zou je iets dichter bij de microfoon?
2: Jazeker, natuurlijk. Ik vind Stef Bos echt one of a kind.
0: Ja?
2: Ja, heel uniek repertoire, mooie stem. Je zou kunnen verdedigen, iets is monotoon, maar eigenlijk is het toch... Eigenlijk ben ik een ontzettend fan van al die liedjes.
1: Hij is ook ontzettend leuk. Ja, hij zei, weet je wat nou al heel erg lang mijn droom is, zegt hij tegen me. Hij zegt, ik zou graag een soort crooner big band versie van Papa willen doen. Ik zeg, nou, ik vind het zo blij dat je dat zegt.
0: Papa.
1: Nee, maar dat is precies ook ons idee van die.
0: Ja. Ja.
1: Nee, maar hij is te gek. Hij is zo'n leuk.
0: Ja, hij heeft natuurlijk echt waanzinnig mooie liedjes en mooie teksten
1: gezien. Echt heel mooi. En hij gaat ook een ander liedje doen waar ook echt een heel mooi verhaal achter zit. Dus dat wordt echt, het wordt heel, heel bijzonder. En die zomeravonden, hè.
2: Ja. Sprookjes.
0: Want Matthijs, het is een avond natuurlijk met muziek, maar met meer dan dat, toch?
2: Nou, er zit vorig jaar... ik heb natuurlijk ook wat te doen. Dus ik vertel verhalen. Ik heb af en toe wat poëzie. Ik heb gezongen. Dat ga ik nu ook weer doen.
0: Oh, en er zit hoe is een dat, soort... Ja, sorry dat ik je onderbreek, maar dan val ik dan toch even... Hoe is dat gegaan?
2: Nou, daar was je toen ook al vrij nieuwsgierig.
0: Ja, dat had ik toch een keer moeten komen kijken.
2: Een jaar later. Ja, je had moeten komen kijken, dat klopt.
1: Oefeningbaard kunst, zou ik zeggen.
2: Ik zong My Funny Valentine.
0: Oh ja.
2: Een jazz standard.
0: Ja.
2: Bekend van Chet Baker. Het bekendste van Chet Baker. Dat heb ik vertaald naar mijn grote lieveling. En dat zong ik voor mijn vrouw.
0: Ja.
2: En daar hoorde een heel verhaal bij wat ik je nu zal besparen. Ja, okay. En dat ging eigenlijk heel goed. En Han Benink met kwastjes, de drummer met een snare drummetje, zat naast mij. En er stond een geweldige trompetist achter mij, zet toe. En Sven op de piano. En dat ging eigenlijk vrij goed.
0: Oh, wauw.
2: En dan kreeg ik... En dat had een reden. Dus het was niet... Ik wilde niet per se zingen, maar dit kwam zo uit. En nu dacht ik... ik ga wel weer wat zingen. Dat ben ik nu aan het bedenken.
0: Je bent er nog helemaal uit... Wat denk je aan? Waar denk je aan?
2: Nou, we hebben een hele goede gospel. Van het Zo Gospel Choir. Daar zit een rap in. Een stuk hip-hop. Dat zou ik voor mijn rekening kunnen nemen. Maar dan draai ik het ietsjes. En ik heb aan Sven gevraagd, heb ik vrijheid of niet? Eerlijk zeggen. Toen zei hij, je hebt vrijheid genoeg. Dan maak ik er iets. Daar ben ik nu, zit ik nu mee te pielen.
0: Oké. Okay.
2: Volgende week première, dus we hebben nog.
0: Ja, dat is ook. Geen druk, verder geen druk. Maar jij bent natuurlijk echt wel muziek... Had jij in je hart ook graag muzikant willen zijn?
2: Nou en of.
0: Ja, serieus?
2: Ja, nou en of. En zeker nadat ik nu al meerdere keren met Sven heb opgetreden.
0: En wat fascineert jou daar dan zo?
2: Ja, het gemak. Gewoon het naar elkaar kunnen kijken. Je instrument altijd bij je hebben. Ook al ken je elkaar matig of niet. Speel je mee, doe mee. Ja, ik heb de wonderlijkste dingen meegemaakt. Ik hoef het jou niet uit te leggen.
0: Het is een universele taal natuurlijk. Dat is
2: het is the art of conversation. Hè. Het is praten met elkaar.
0: Ja.
2: Zeker in de jazzmuziek, maar ook in de popmuziek eigenlijk. Goed kijken. En ik vind dat, ik wou dat ik het kon.
0: Ja, ja. Maar je hebt natuurlijk veel geoefend, Sven. Jij had heel veel tijd om te oefenen.
1: Ik had gewoon enorm veel tijd. En dat heb ik gevuld met studeren. Nou, dat is het. Kijk, wij, als muzikant moet je het onwijs voor oefenen. Ga je heel erg op detail inzoomen. En waar Matthijs natuurlijk heel erg goed in is, is de overview en het maken van het programma. En hij komt, dat is wel heel erg leuk. Jij komt altijd met hele bijzondere ideeën. Dan zegt hij, ja, laten we het nummer Jongenshart doen. Van Bram Vermeulen. Ja. Ik had dat nummer nog nooit gehoord. Dat is een waanzinnig gaaf nummer. Ja. Tekst, prachtig. En dan denk je in één keer in zo'n volgorde van zo'n set, denk je, ja, dat had ik nooit kunnen verzinnen.
0: Ja, dus jullie vullen elkaar gewoon fantastisch aan.
1: We vullen elkaar daar heel goed in aan. Ja,
2: ja. Ja, ik bewaak een beetje het verhaal wat we vertellen. Ja. Want het zijn natuurlijk losse nummers. Maar het is, als we het goed doen, iets meer dan dat.
0: Ja. Ja.
2: En daar horen sommige nummers bij. En die overleg ik uiteraard met Sven. Ja. Dus bij Forever Young of bij Zinderende Zin. Hè, dat was ook een deel van ons televisieprogramma, Forever Young. Ja, daar hoort dat nummer Jongenshart bij.
0: Want het heeft wel raakvlakken met het televisieprogramma ook.
2: Zeker,
0: ja,
2: okay. Zeker.
1: Heel veel mensen verhaal zeggen, vertellen, ja.
2: Ja, heel veel mensen zeggen na afloop, ja, er waren geen camera's bij, maar het was net alsof ik tv keek. Dus ja.
0: Goed, ik wil graag zometeen verder praten, maar ik wil jou graag even horen spelen, Sven. Zal ik eerst even een muziekje draaien? Dan kun je rustig... Ik weet dat je een geweldige conditie hebt, maar...
1: enorm.
0: Je moet wel een paar trappen af.
1: Okay.
0: Feeling alright, deel 2 komt eraan, dames en heren, deze zomer. We kletsen zometeen verder. Maar we willen natuurlijk ook muziek horen van Sven Hammond en Sherman Rouse vandaag bij ons.

0: Joe Cocker. Feeling alright. Zo, het is 12 minuten voor 4. Dames en heren, bij ons vandaag in de show Sven Hammond en Sharon. Hallo, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Sharma, eindelijk heb ik jou ook een keer in de show.
1: Dat vind ik superleuk om dat, bij jou te zijn.
0: Dat dat nou zo lang heeft moeten duren.
1: Alles op zijn tijd.
0: Dat is
1: alles op zijn tijd.
0: Ja, daar is alles mee gezegd. Goed dat je er bent. Want ik had net met Matthijs al even, jullie gaan samen een programma doen.
1: Ja.
0: Daar moeten we het misschien straks ook nog even over hebben als je tijd hebt en zin
1: Natuurlijk,
0: hebt.
1: Natuurlijk, ik ben hier.
0: Oké, zullen we eerst maar muziek gaan maken dan? Want
1: daar kwamen jullie.
0: Oké, wat gaan we doen?
1: Think.
0: Wat gaan jullie doen, wil ik zeggen. Dames en heren, Think, Sharma en Sven Hammond.

0: Ja, ja, ja. Straks meer nog. Want hier gaan we natuurlijk nog niet zomaar even 1, 2, 3 afscheid van nemen, lijkt mij. Het is 8 minuten voor 4. Ook even weer wat orde op zaken stellen hier. Want ja, de show must ook go on natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk.
0: Want we

0: Walter het volgende liedje. Dus niet welk liedje, dat is inmiddels genoegzaam bekend. Maar de vraag is dus, wie voor 600 euro is dit?
1: La la la. La la la la la la la la la.
0: Ja?
1: La la la la.
2: Zal ik even vertellen wie het niet is?
0: Ja, dat doe maar even, dat is nog niet zo lang een lijst.
2: Miss Montreal, Wendy van Dijk, Dionne de Graaf, Sarina Wiegman, Orgel Joken, Edcilia Romley, Kim Holland, Carlo Boszart en Noah Valen zijn het allemaal,
0: zijn het allemaal niet.
2: Niet.
0: Maar de vraag is, wie zijn het wel? 0909-3058. Drie kansen voor 600 euro. Onze lijnen zijn open, dus ik zou zeggen, doe maar een gooi. Ja, goedemiddag. Ja, hallo. Ja, goedemiddag. Thomas.
3: Goedemiddag, met Thomas.
0: Ja, Thomas, goedemiddag. Alles wel? Hallo?
3: Pardon?
0: Pardon, hallo, Thomas.
3: Ja?
0: Spreek met Thomas.
3: Ja, spreek mij.
0: Ja, alles wel?
3: Jazeker.
0: Mooi, fijn.
3: Fijne weekend.
0: Nou, dat is inderdaad voor iedereen leuk natuurlijk. Maar de vraag is, wie was het?
3: Ik dacht Bartina Koeman.
0: Oeh. Je denkt, die is hier 2 weken geleden in de studio geweest. Die hebben ze wel even laten lallen.
3: Ja.
0: Niet goed.
3: Jammer.
0: Dat is niet Bartina Koeman. Dankjewel, mooie dag vandaag.
3: Dank.
0: Ja, Thomas. Nee, niet de Bartina Koeman, maar wie dan wel? Daan, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hallo, Daan.
4: Hallo, ik denk dat Eigen is.
0: Eigen?
2: Ah, Eigen Milena.
0: Ja, onze collega Eigen. Ja. Daar kan ik ook afvinken, die is het ook niet.
4: Helaas.
0: Jammer, hè?
4: Jo, ja.
0: Nou, dan de laatste alweer. Want dan gaat dat altijd erg snel natuurlijk.
2: Cora.
0: Cora. Hallo, Cora.
5: Hallo.
0: Hallo.
5: Hallo.
0: Zo, Cora, alles goed?
5: Prima.
0: Ja, waar bel je vandaan?
5: Wormerveer.
0: Wormerveer, weekend al?
5: Ja.
0: Och, heerlijk. Ga je wat leuks doen? Of,
5: Ik zit met een biertje bij op de bank.
0: Dat is het allermooiste voor de vrijdagmiddag. Ik ben met gepaste jaloezie, luister ik hier naar. Maar goed, het is hier verder ook geen straf. Wie was het?
5: Ik denk Estelle Kruijf.
0: Estelle Kruijf, hoe kom je daar nou bij?
5: Nou, dat denk ik zomaar, omdat het een beetje dezelfde stem was als de Marsinkers.
0: Als de wat?
5: Marszinkert.
0: Marszinkert? Marszinkert. Oh ja, precies. Het is goed! Ja. Het is Estelle Kruijf!
5: Nou ja.
0: 600 euro, alsjeblieft zeg! Nou, het lijkt alsof je zelf verbaasd bent ook.
5: Ja.
0: Ja, dat snap ik. Nou, maar het is echt inderdaad Estelle Kruijf. Ik zal het antwoord geven.
6: Ik ben Estelle Kruijf en ik was de laller.
0: Ja. Ah, wat een stem, hè, Estelle Kruijf. Hartstikke goed, gefeliciteerd. Je krijgt 500 euro. 600 euro, neem me niet kwalijk.
5: Lekker.
0: Ja, het is inderdaad lekker zo op vrijdagmiddag met een biertje in de tuin.
5: Nou, ik zit binnen.
0: Wat zeg je?
5: Ik zit binnen.
0: Oh, je zit binnen. Oh. Ja, dat zou ik ook doen met dit weer. Ik wens jou veel plezier met die 600 euro. Dankjewel voor het meedoen en goed weekend.
5: Ja, dankjewel. Okay. Graag gedaan.
0: Doei, doei. Fijn. Oh, daar had ik niet op gerekend.
2: Nee. Een duur middag in net 7500, nu weer 600.
0: De vorige laller hebben we 6 maanden volgehouden. Ja. Ja, dat is Frank de Boer, dat wist niemand natuurlijk. Oké. Okay. Straks in het volgende uur, live hier on stage, nog steeds Sven Hammond. We hebben Antoon, de showcase. En we doen ook de aftrap van de vrijdagmiddagborrel om 4 uur hier met het zangertje. Dat komt eraan zo.
7: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
9: Hebbes.
8: Kijk op ben.nl.
10: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
13: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei. Maak het mooier.
12: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
14: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,90.
13: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.

0: afvalbrandbatterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
1: Op dit moment zitten er in Nederland zo'n 18 miljoen bondscoaches thuis op de bank. Maar er zijn er maar een paar die echt alles van voetbal weten. Luister komende week naar de 538 Ochtendshow en speel mee met de slimste fans. Heb jij al je kennis over het Nederlands elftal paraat? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn, een oranje Kamado barbecue, een boodschappencheck van 200 euro en je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis voor de derde poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
2: De leeuw komt eraan.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.

0: wedstrijd? Hapjes, drankjes, de WK-kamerjas aan?
1: Ja, de leeuw komt eraan!
0: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
2: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
3: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
4: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Pas je eindelijk het perfecte...

0: juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that is

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
2: 538 Nieuws.
3: 4 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Farmers Defence Force dreigt met acties vanwege de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Hoe de acties er precies gaan uitzien is niet bekend, maar ze zullen niet op het Malieveld in Den Haag zijn, omdat de politiek binnenkort op reces gaat. De plannen hebben mogelijk grote gevolgen voor boeren bij belangrijke natuurgebieden. Israël en Hezbollah hebben afgesproken dat ze niet meer op elkaar zullen schieten. De wapenstilstand ging om 3 uur in nadat er vanochtend nog heftige bombardementen waren. Het bestand is belangrijk voor het slagen van de vredesdeal tussen de VS en Iran. De rechter heeft een man van 27 uit Almere veroordeeld voor verkrachting vorig jaar op Koningsdag in het centrum van Arnhem. Het slachtoffer was een meisje van 15. Hij duwde haar een dixie in toen ze wilde plassen en verkrachtte haar. Hij heeft een gevangenisstraf gekregen van bijna 1,5 jaar. En het dreigt noodweer te worden in Limburg en dat betekent dat er ook gevaar is voor bezoekers van Pinkpop. Maar we hebben continu overleg met de weerdienst.

0: En grijpen in als het moet, zeggen ze daar. Het is nu 35 graden op Pinkpop en daarom zijn er extra waterpunten en schaduwplekken. Het feit dat er weer veel zon en met 30 tot 35 graden is het tropisch warm. Vanavond misschien fikse onweersbuien. In Limburg geldt daarom nu code oranje. Ook in het weekend is het warm tot zeer warm.
1: Dan de files, Kobus.
2: Ja, 42 stuks in totaal nog. De drie met de meeste vertraging vinden we op de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor Waardenburg ruim 40 minuten. De A12 Oude Rijn-Arnhem voor Houten-Oost op de parallelbaan. Bijna een half uur vertraging. En de A16 Antwerpen-Breda voor Galder door een ongeval. Een vertraging van ruim 20 minuten.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 km per jaar

0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Vanaf volgende week vrijdag.
3: De 538 90's Top 1000.
2: Stemmen op je favoriete 90's hits doe je op 538.nl. Summer.

0: Versteeg.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hallo Mike.
1: Ja, hi.
0: Goedemiddag, ja. Welkom in dit Radio Feuilleton. Hoe is het?
1: Ja, gaat goed. Gaat goed, lekker warm.
0: Ja, het is, ja,
1: gaat,
0: het is niet,
1: gaat goed.
0: Het is niet te doen. Is het in de kroeg? Ja, het staat binnen in de kroeg. Dat is niet zo gek natuurlijk.
1: Nee.
0: Gezellig daar zo. Waar kom je vandaan, Mike?
1: Ik kom uit Houten.
0: Uit Houten?
1: Houten, ja.
0: Dat is eindje rijden.
1: Nou, dat valt wel mee.
0: Oh, gelukkig. Mee. Maar jullie zijn als artiesten natuurlijk ook wel wat gewend. Want jullie gaan, je gaat ook crisscross door het land, neem ik aan, of niet?
1: Ja, zeker. Ja, landelijk.
0: Ja.
1: Dus ik zit door het hele land, dus dat valt heel veel gewoon mee.
0: Ja, ja, precies. En treed je veel op?
1: Ja, gemiddeld 3-4 keer in de week. Ja.
0: Oh, oké.
2: Okay. Ah. Kost je tussen de 600 en 700 euro voor een half uurtje,
0: Mike? Ik kom altijd even met het financiële aspect.
1: Dat is voor jullie een vraag en voor mij een weet.
0: Oh, dat is niet openbaar, zeg maar. Oké, okay, nou goed, dan houden we dat er even buiten, zeg maar. Ja. Maar ja, je gaat er vrijdagmiddag borrel lopen. Daar heb je een minuut de tijd voor.
1: Ja.
0: Wij waarderen zeer dat jij voor die minuut hier naartoe gekomen bent. Maar goed, de spelregel is dat we na een minuut de deur dichtgooien. Wat ga je zingen?
1: Ik ga mijn nieuwe single zingen. Die is 2 weken uitgekomen. Dat heet Hartslag van je Heupen.
0: Hartslag van je heupen, dames en heren. Ik kan niet wachten, dames en heren. Ben je er klaar voor?
1: Altijd, ja.
0: Hartslag van je heupen, dames en heren. Op de aftrap van de vrijdagmiddagborrel. Hier is Mike.

verdorie, ja, wat jammer dan. Ja, een minuut is een minuut. Hij heeft soms nog iets over de minuut zelfs. Maar ja, de show must go on, zo is het wel. Mike Verstegen met de officiële aftrap van de vrijdagmiddagborrel, mensen. Vrijdag! Hartelijk welkom tot 6 uur. Evers & Co.

0: We kijken een beetje terug op de afgelopen week. Week 25, die natuurlijk voor het grootste gedeelte ja, toch wel een beetje in teken staat. Tenminste,
1: voetbal.
0: Van alle belangrijke bijzaken natuurlijk. Het voetbal.
1: Ja. Ja. Volg jij het een beetje trouwens?
0: Ik volg het inderdaad precies wat jij zegt. Een klein beetje. Want het zijn natuurlijk wedstrijden op onmogelijke tijden.
1: Ja, inderdaad.
0: Nou ja, goed, ik wil even niet zo erg om een keer wat later...
1: Maar 3 uur trek je ook niet.
0: Nou, 3 uur s'nachts. Ik blijf er niet voor op. Jij, Matthijs, want jij bent natuurlijk wel ook van de sport.
2: Ja, de avondwedstrijd kijk ik over het algemeen.
0: Wat vind je dat tot nu toe van?
2: Best wel aardig.
0: Ja, best wel aardig.
2: Ja, veel beter dan ik me had voorgesteld.
0: Maar van landen waar je niks van verwacht had.
2: Ja, leukere wedstrijden, volle stadions.
0: Ja, dat is ook zo, ja.
2: Daar werd ook nogal aan getwijfeld. Ik vind het eigenlijk tot nu toe een heel erg leuk toernooi.
0: Ja. Veel verrassingen inderdaad, ja. En toch, wat is er met de grote landen aan de hand? Dat ze toch allemaal in hun eerste wedstrijd, niet allemaal, maar toch een aantal niet verder komen dan een gelijkspel.
2: Klopt. Ook leuk.
0: Ja, dat eigenlijk wel. Nee,
2: ook goed
0: meer.
2: Nieuws.
0: Absoluut.
2: Ook goed nieuws.
0: Ja, voor ons
2: van Afrikaanse landen met ontzettend veel enthousiasme. Goede spelers, weet je wel. Ik zit wel te genieten, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, wat heb je al een favoriete wedstrijd van de afgelopen dagen? Dat je denkt, nou, dat was
2: echt... Kijk, Messi die 3 keer scoort is natuurlijk iets ongelooflijks. Ja. Wat je er ook verder van... wat je verder misschien van Messi vindt. Maar ik vind het wel heel bijzonder. Ja. Ik vond Nederlands elftal wel bijzonder sloom.
0: Sloom, ja.
2: Nou, dat was toch wel sloom.
0: Ja.
2: Het schijnt dan allemaal tactiek te zijn, horen we later van de coach. Maar ik weet daar toch niet, als je dat vergeleek met een aantal andere wedstrijden, dacht ik, jongens.
1: Engeland, Kroatië bijvoorbeeld.
2: Paper. Oh, nou, Engeland heeft zich gemeld. Zoals dat heet.
0: Ik dacht wel, toen ik Frankrijk zag voetballen, oké, de wereldkampioen is bekend. Maar toen later inderdaad Engeland en er toch nog een aantal landen. Ik dacht ook, Marokko wil ik ook liever niet tegen spelen.
2: Nee,
0: wat zat daar een energie in ook, zeg.
2: Ongelooflijk. Ja, er zitten een paar hele leuke elftallen hebben gezien.
0: Ja, heb je nog wel een beetje vertrouwen in? Want morgen tegen Zweden.
2: Nou, niet. Nee, als je mij vraagt, worden we wereldkampioen? Is het antwoord nee, dat geloof ik niet.
0: Nee, gezellig. Nou,
2: nee, dat geloof ik niet. Jij wel dan?
0: Nee, nou ja.
2: Jij wel dan?
0: Nee, ja, nee. Ik geloof,
2: kom op.
0: Ja, nee, dat geloof ik ook niet. Maar ik denk wel dat het beter kunnen dan nu.
2: Nee, het moet beter.
0: Het moet beter, hè?
2: Het moet natuurlijk beter.
0: Het moet beter.
2: Natuurlijk, laten we het ook een eerste wedstrijd houden.
0: Ja, dat is ook zo. Okay. Een beetje beginnerspech. Okay. Of beginners. Nog een beetje in het toernooi groeien.
2: Dat is het.
0: Dat is, Oké, straks dus ook nog de stamtafel, zoals gezegd. En Sven Hammond is bij ons met Matthijs. En die gaan straks nog een stukje muziek maken ook. Want daar zijn ze voor gekomen natuurlijk.

0: Dennis Zapparini op 58 en Be My Baby. Dit is Evers & Co. Sven Hammond en Matthijs van Nieuwkerk zijn bij ons. En we gaan weer muziek maken. Sven zit nog beneden achter zijn piano. Tenminste, daar ga ik vanuit.
1: Ja, klopt.
0: Ja, present. Doet de piano het ook?
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Ah, doe een stukje, doe een stukje, stukje, stukje. Oh,
2: ja, stukje.
0: Kan daar. Dat was eigenlijk wat ik bedoelde, inderdaad.
1: Ja, dat dacht ik wel. Oh. Nee, we gaan zo rise-up spelen. Dus ik was even nog in de rise-up mode.
0: Oh, je zat nog even in een andere mode.
1: Jij wil boogie.
0: Nou, ik wil graag mensen horen die hun instrument goed beheersen. En daar ben jij er een van. En dan probeer ik dat eruit te krijgen. Dat vind ik leuk, hè? Leuk. Ja, oké. Okay. Nou, daar komen we dan straks nog wel even op. Sherma, hoe vaak heb je hebt daar een aantal keren meegedaan al, hè?
3: Ja, vorig jaar deed ik 4 keer mee.
1: 3, 4 keer, ja.
3: Dit jaar weer.
1: Ja? 4 keer.
3: Summer tour.
0: Leuk. Leuk.
3: Feeling alright.
0: Ja, zeker. Leuk om te doen, toch?
3: Super tof. En het is ook leuk vooral om met Matthijs wat te doen.
0: Ja.
3: Dat is super te gek.
0: Ja, ja, zeker. Ja. Hoe komen jullie eigenlijk tot de liedjes die jullie spelen op zo'n avond? Is dat de artiest zoekt het zelf uit of komen jullie met een voorstel?
3: Nee,
0: of?
3: Hoor, nee, wij horen van hun, hey, kan je dit zingen? Dat is het. Je krijgt een app. Kan je dit zingen? Nee, grapje. Sven belt op van, hey, wat zou je willen doen? En Matthijs heeft dan een voorkeur voor iets, bijvoorbeeld het volgende liedje die we nu gaan doen. Dat is echt keuze van Matthijs.
0: Ja, welk liedje is dat, Matthijs, en waarom die keus?
4: Rise Up, een inspirational song zou je kunnen zeggen in bange dagen. Een beetje gechargeerd is dit een rare tijd.
0: Mm-hmm.
4: En Sherma die kan niet alleen heel goed zingen, kan ook heel goed praten. Preachen zou je kunnen zeggen.
0: Ja.
4: En dat dit nummer krijgt dan een mooie inleiding. En daar hadden wij als avondprogramma wel behoefte aan. En dat pakte heel goed uit.
0: We gaan luisteren. Sherma.
3: Yes, en het ging een beetje zo van nou. In het leven kan alles heel moeilijk zijn, maar we moeten altijd focussen dat het glas niet half leeg is. Het is half vol. En dit nummer zegt dat we gewoon, maakt niet wat we meemaken, het gaat goed komen. Zolang we maar lief hebben. Komt-ie.

0: gekke dingen zie ik, is nu de bruine fruitschaal. Ik snap het ook. We hebben ook nog de stamtafel zometeen.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroe.nl.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: It's playtime.
8: It's playtime.
9: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
9: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
11: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
12: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het laatste

0: en verrassende onthullingen in As, de Anti-Survival Show. De reunie. Vanavond om 8 uur op Kijk.
1: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu, Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Pittig en toch smeuig. Vol karakter. Dat is de bekroonde smaak van Old Amsterdam. Gemaakt onder toezicht van onze beste kwaliteitsmeesters. Volgens een uniek familierecept waarin traditie en innovatie samenkomen. Proef het zelf en geniet van Old Amsterdam. Old Amsterdam. Met pit en karakter.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
8: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Geen paniek, we zijn er wel. Het is code geel, mensen. Overal natuurlijk, hier ook. Het is nog lang warm en het voelt benauwd. Vanuit het zuiden neemt de kans op stevige onweersbuien toe. Morgen op sommige plaatsen weer 30 graden, maar er blijft ook kans op een bui. Dan de files, Kobus.
13: Ja, 42 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging vinden we op de A2 Den Bosch. Utrecht voor Zaltbommel door een auto met pech, ruim een half uur. De A12 Utrecht Den Haag voor het Gouwe Aquaduct, ook een half uur vertraging. En de A15 Nijmegen-Gorkum voor de brug over de Linge door een ongeluk, een vertraging van 3 kwartier.
12: 3 minuten over half 5, hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, hallo Henk.
14: Goedemiddag. Een man uit Almere moet bijna 1,5 jaar de gevangenis in omdat hij een meisje van 15 heeft verkracht in Arnhem. Het gebeurde vorig jaar op Koningsdag in een Dixie. De KNVB waarschuwt Oranje-fans voor extreme hitte morgen in Houston. Bij de WK-wedstrijd Nederland-Zweden. Het is er 34 graden en erg benauwd. Het advies is om 1 liter water per uur te drinken en niet de hele tijd in de volle zon te zitten. En België neemt draconische maatregelen vanwege het verwachte noodweer van straks. Zo mag je in sommige plaatsen niet meer naar parken en bossen omdat bomen kunnen omvallen door de harde wind.
12: Ja, zo. Wie dat weer? Ja, Henk, dan nog even wat andere dingetjes.
14: Ja, andere dingetjes. Irene Wüst maakte deze week groot nieuws bekend. De Olympisch sportlegende wordt voor de zomerspelen van 2028 in Los Angeles de chef de mission namens Team NL. Irene is de eerste vrouw die de eervolle baan krijgt. Als het van beide kanten bevalt, zal ze de functie ook uitvoeren bij de winterspelen van 2030.
12: Oh ja. Ja, ik dacht even Erika Terfstra, maar die was natuurlijk voorzitter van de NOC.
14: Ja.
12: Waarom begin je te lachen, Henk?
14: Ja, dat krijgt bepaalde herinneringen terug.
12: Bepaalde herinneringen bij jou boven, ja.
14: Lang geleden al.
12: Ik kom daar nooit meer vanaf.
14: Nee, zij ook niet.
12: Nee, denk ik niet. Nee, voor haar is misschien erger nog dan voor mij.
14: Oh.
12: Ja, god, wat een avond was dat.
14: Kan gebeuren toch.
12: Ja, dat kan de beste overkomen.
14: Ja, dat bleek maar weer. Ja. Acteur Thijs Reumer stond voor het eerst in jaren weer in het theater met een nieuwe theatervoorstelling waarin hij terugblikt op zijn veroordeling 3 jaar terug voor online zedendelicten. Ja. Een vorm van eenzaamheid heet het. 150 mensen zaten de eerste avond in de zaal. Onder wie zijn oom Paul, die het prachtig vond.
12: Ja, die had het ook gepromoot. En dan kreeg hij nogal wat, ik mag wel zeggen, een kilo stront over zich heen.
14: Ja.
12: Want ja, maar goed, ja, ik weet, ja.
14: Je bent er niet bij geweest, zou je zeggen.
12: Dat is het lastige. Iedereen heeft er natuurlijk nu alweer een oordeel over.
14: Dat is snel,
12: want,
14: hoor.
12: Als je sommige mensen moet geloven, dan moet hij de rest van zijn leven onder de bank gaan liggen en mag hij nooit meer wat doen. Ja. Ik vind dat lastig.
14: Ja.
12: Ik vond het ook wel lastig om te horen dat ik dacht van, maar goed, ik heb het stuk niet gezien.
14: Omdat
12: je denkt al heel snel van, ja, hij gaat er een stuk over maken en dan gaat hij zijn straatje schoonvegen.
14: Ja.
12: Dat gevoel krijg ik erbij.
14: Dat is vanuit hem, zeggen ze, ja.
12: We weten natuurlijk helemaal niet of dat zo is, maar alleen ik had ook wel dapper dat hij dat doet.
14: Hij moet toch weer een keer beginnen.
12: Nou, dat is het steeds met mensen die dan wanneer
14: maar dan kan het ook over iets anders gaan natuurlijk.
12: Zeker.
13: Het zijn geen grote zalen, denk ik, of wel? 150
14: man is neudig.
12: Nee. Nou, als de zaal van 100 man is, dan staan er nog 50 buiten in de rij. Dat is op zich...
14: Dan wel. En Rafael van der Vaart bood deze week excuses aan voor zijn opmerking dat de Japanse spelers toch wel een beetje allemaal op elkaar lijken. Hoewel hij al meteen zei dat het een grapje was en dat hij bang was om nog iets te zeggen, kwam zijn manager later toch nog met een officiële verklaring waarin werd benadrukt dat er geen racistische of discriminerende bedoeling achter zijn uitspraken zat. Ja, pilletje onder de tong.
12: Dit had ik. Ik moest echt het pilletje onder de tong.
14: Ja,
12: ik dacht wel bij mezelf, waar zijn we nou in godsnaam in aanbeland?
14: Ja, niet normaal, hè?
12: Ja. Ik heb trouwens ik had nog even de elftalfoto van Japan bekeken.
14: Ja.
12: Er lijken er wel inderdaad een aantal. Niet allemaal, overigens.
14: Pas op, Edwin.
12: Nee. Nee, maar ik bedoel, niet allemaal.
14: Oh, niet allemaal.
12: Nee. Dus het klopt deels wel, deels niet. Maar ja, goed, dan kan je in de achterhoede van Nederland misschien ook. Ja, weet ik veel. Nee, maar ik bedoel, dat meteen iedereen weer op... Of iedereen, maar dat er weer zo'n ding van gemaakt.
14: Maar mensen stonden
13: op. Nou, ik vraag me dan ook af, zijn het dan Japanners die daar een probleem van maken? Vaak namelijk niet. Vaak zijn het namelijk andere mensen die voor de Japanners denken te spreken.
12: Nou, we hadden natuurlijk ook de Japanse keizer op bezoek. Dus dat was misschien ook allemaal gevoelig.
13: Nou, waarom?
12: Ja, die kijkt niet naar dat programma waar je zegt. Of,
13: Nou, nee, dat niet. Maar ik bedoel, wat maakt het dan uit?
12: Ja, het zijn ook vaak organisaties die dan een klacht indienen. Maar ik vind zo, ook bij dit soort dingen. Ja, ik kan zelf, ik ben natuurlijk niet. Ik kan niet beoordelen hoe hard dit binnenkomt. Maar soms denk ik ook, moet jongens, ja, sorry, dat heb ik niet zo bedoeld. Moet ook een keer genoeg kunnen zijn, toch?
13: Ja.
12: Henk, alsjeblieft.
14: Ja, nog eentje?
12: Nog eentje.
14: Nu Wim T. Schippers er niet meer is, hebben ze in het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen besloten om de wereldberoemde pindakaasvloer van Wim T. weer uit te rollen of uit te smeren. Het pindakaaskunstwerk was in 1969 voor het eerst te zien en werd in 2010 aangekocht. Maar door het museum in Rotterdam.
12: Maar is die pindakaasvloer er nog dan?
14: Nee, maar dan kan je wel
12: over datum
14: maken, natuurlijk.
12: Oh, zo ja, natuurlijk.
14: Dat is over de datum. Dat is
12: zonde. Dan moet je niet meer gaan werken met die pindakaas natuurlijk. Goed, zometeen hier live Anton.

0: Roxy Music. Op 538. Ik zie aan de overkant van het raam allemaal mensen staan die nog nooit van Roxy Music gehoord hebben, denk ik. Toch of wel?
1: Ik ook niet.
0: Nee, dacht ik. Wel? Oh wel. Ja? Oké, okay, goed zo. Dat valt wel. Want, dames en heren, we hebben hier vandaag een geweldige showcase. En we hebben publiek, dat wil ik nu graag even horen, voor Anton! Ja, maar waar is Anton? Ja, ik zei net al, ik zie Anton nog niet. Maar ik weet niet of Anton nog in de kantine zit. Ja, oh, daar is Anton. Daar komt althans het gevolg van Anton. Ja, daar is die. Hallo, Anton. Oh, hoort hij mij ook? Nee, hè? Wat is het?
2: Hallo.
0: Ja, gelukkig. Hey. Ik denk, waar ben je? Waar was je nou?
2: Ik was even plassen.
0: Ja, dat is natuurlijk. Dat is eigenlijk meer iets voor mijn leeftijd. Maar goed, in ieder geval, goed dat je er bent. Hoe is het met je?
2: Ja, goed man, met jullie?
0: Ja, heel goed. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Vandaag voor live publiek. Dat is toch altijd even. Dat geeft altijd iets extra's, toch?
2: Ja, een stuk gezelliger dan bij 3FM had ik gewoon een cameraman
0: alleen. Ja, maar ik snap überhaupt niet dat je. Nee hoor. Onze collega's en vrienden van 3FM. Waar ben je druk mee op dit moment, Anton? Is er een single uit?
2: Ja, shows.
0: Welke shows komen eraan?
2: We gaan volgens mij dit weekend naar België. Wat gaan we nog meer? Ja, de belangrijkste in het verschiet zijn nu Lowlands en Pukkelpop. En ja, daar hebben we heel veel zin in.
0: Ja, Lowlands. Wie had dat gedacht?
2: Ik.
0: Ja, ja. Gedacht of gehoopt?
2: Nou, ik heb er hard voor gewerkt. Dus we hebben dit album wat we nu aan het doen zijn. Ja. Aan het spelen op de festivals. Was wel een gooi naar Lowlands, de Alphatent. Dus dat ze dat zagen ook, dat is superleuk.
0: Serieus, was je daarmee bezig toen dat je dacht van, nou, dat is echt een doel om dat te behalen?
2: Nou, we maken veel muziek, of ik maak altijd muziek die op een plek zich afspeelt.
0: Schrijf je ook zo, van als ik dit schrijf, dan past dat daar, dan past het in een grote zaal?
2: Ja, gevoelsmatig zijn we met muziek altijd bezig met zoeken van waar speel je dit dan?
0: Oké.
2: Waarbij dit album heel erg live mainstage gefocust was. En vooral met Lowlands hadden we in ons hoofd. Ik heb liedjes met Moula B op het album waar we filmpjes van de Alphatent zonder geluid aan gewoon op de achtergrond hadden aanstaan. En dat moest dan matchen met dat beeld, zeg maar.
0: Wat grappig.
2: Ja, dus dat is wel heel leuk.
0: Ja, dat is absoluut. Nou, het is gelukt, want je staat er.
2: Nou, het is nog niet gelukt, maar we zijn goed op weg.
0: Maar het gaat lukken, daar hebben we geen hek. Nou, dit is een goede try-out, zou ik zeggen.
2: Ja, toch?
0: Is het publiek er klaar voor?
2: Ja, ik ben er niet klaar voor, want ik moet even mijn oortjes in doen.
0: Dat is inderdaad een belangrijk detail. Dat vergeten mensen nog wel eens. Het is altijd lekker ook voor een zanger dat hij ook een beetje muziek hoort. Dat hij weet waar hij op moet zingen, waar hij moet beginnen, waar hij moet eindigen enzovoort. Dat zou je op Lowlands, neem ik aan, niet gebeuren. En hier ook niet, want je hebt de oortjes inmiddels in. Dat is nu voor de volgende keer mijn vraag. Ben je er dan nu wel klaar voor?
2: Ja, man.
0: En wat ga je zingen?
2: De enige.
0: De enige nieuwe single. Dames en heren, hier is Anton!

0: Yes!
1: Yes, gezellig.
0: Dankjewel, Anto. Straks nog een liedje, hè?
1: Ja, man. We zijn zo weer terug.
0: En op tijd plassen, hè, zo meteen. Want,
1: ja. Ik ga nu alvast.
0: Heel goed. Oké, dit is even Zekko. We gaan zo nog een klassieker krijgen. Ik heb toch Sven nog zover gekregen om nog even een liedje te doen. Want jij gaat een programma maken met Shurma.
2: Zeker.
0: Daar wil ik het straks graag nog even met jou over hebben. En we willen natuurlijk nog een klassieker horen van Shurma. Maar die moet wel om 5 uur weg, dus dat doen we zo meteen. Dat

0: Dit is Evers & Co. En Sven Hammond en Matthijs van Nieuwkerk zijn bij ons. En Shurma is er. Maar Shurma is ook beneden, nog als het goed is, Shurma.
1: Ja, hi. Oh,
0: gelukkig, gelukkig. Ja, jij gaat een programma doen met Matthijs over Aretha Franklin.
1: Ja, we gaan op reis door Amerika. Vanaf september gaan we draaien.
0: Ja.
1: Ik heb er echt zin in. We gaan de diepte in, haar leven in.
0: Dat is heel fijn.
1: Leven in.
0: Jullie leven, ja, want Matthijs zit hier. Daar ga ik er straks nog even wat verder over praten. Maar ik begreep, jij moet om 5 uur weg. En ik heb mijn uiterste best gedaan om jullie nog even...
1: Je bent de beste.
0: ...voor 5 uur nog even wat te laten zingen. Want ik dacht, ja, ik heb Shurma nu. Ik ga er niet zomaar weg laten gaan.
1: We gaan er gebruik van maken.
0: Even nog kort, Shurma. Wat maakt Aretha Franklin voor jou dat jij zegt van... nou, daar wil ik een programma over maken?
1: Nou, ik denk dat het vooral de urgentie in haar stem... Ik bedoel, ze is een artiest die niet de wereld over heeft getoerd... want ze had vliegangst. Maar toch, overal waar ik kom in de wereld en ik zing... maar een noot van haar gaat het publiek uit hun dak. Maakt niet of het Japan is of Rusland, slechte landen... maar overal waar ik ben geweest in mijn leven... en ik doe iets van haar, het raakt, het doet wat met de mensen. En ja, ik was gewoon benieuwd, wie is nou die vrouw? Juist. Waarom is ze zo bijzonder?
0: En daar krijgen we antwoord op in het programma. Ik zal daar straks met Matthijs nog wat uitgebreider over gaan praten. Welk liedje heb je gekozen om dan nu nog te gaan zingen?
1: Dan gaan we gewoon natuurlijk Chain of Fools.
0: Oh yeah.
1: Met de backings, Simone en Sven, Hit Me.

0: afgelopen week. En we praten zometeen nog even verder over het programma van Matthijs en Sjurma. Dat allemaal in het volgende uur. En dan is hier natuurlijk ook nog Antoon met de afsluiting. Dat allemaal in het laatste uur van Evers & Co.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
5: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
6: Kom ook tijdens het WK naar Kippie. En scoor de Kippie voetbal. Kippie.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
10: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ga jij niet naar een festival?

0: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken.

0: opbelt en zegt: tot over 10 minuten. Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
1: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
0: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
3: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
2: Dus?
3: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
2: Ah, met superkorting.
3: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrije vakanties.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
2: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
5: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
6: Dat gaan we vieren.
5: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar €1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
5: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar €0,99.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
9: 538 Nieuws.
10: 5 uur. Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Het kabinet houdt 3 opties open voor de bouw van een nieuwe kerncentrale. Het gaat om 2 locaties bij de Eemshaven in Groningen en 1 in Zeeland in Terneuzen. Volgens stroombeheerder Tennet kan het beste worden gekozen voor de Eemshaven. Maar er zou in Groningen weinig draagvlak zijn. Eind dit jaar neemt het kabinet een besluit. In België is muziekfestival Graspop aan de gang en er komt een naar bericht vandaan. Bij het podium zou gisteren een vrouw of een meisje zijn verkracht. De politie is een onderzoek gestart en kan er voorlopig nog niks over zeggen. Graspop wordt bezocht door tienduizenden metalfans uit alle landen, onder andere uit Nederland. En het wordt morgen met 34 graden extreem heet in Houston als Nederland op het WK tegen Zweden speelt. Het is ook nog eens erg benauwd. De KNVB adviseert Oranjefans een liter water per uur te drinken en vaak schaduw op te zoeken. Naar schatting lopen 15.000 Nederlanders mee in de Oranjemars naar het stadion en langs de route staan koeltenten. Het 538 weer, de bewolking neemt toe en later vanavond trekken stevige buien over met onweer en windstoten. Morgen weer veel zon en dan wordt het 24 tot 31 graden.
11: Dan de files, Kobus.
12: 32 stuks in totaal nog. De 3 met de meeste vertraging komen we tegen op de A2 Utrecht Den Bosch voor Waardenburg. Ruim een half uur. De A7 Zaanstad Hoorn voor Weidewormer. Er liggen voorwerpen op de weg, daardoor bijna 40 minuten vertraging. En de A15 Nijmegen-Gorkum voor de brug over de Linge door een auto met pech. Een vertraging van 40 minuten.
13: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
14: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
15: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.

0: Basket Case. Zo. Dit is even de laatste uur mensen voor deze vrijdag aan het eind van week 25. Met Sven en Matthijs nog bij ons.
1: Gezellig.
0: Dankjewel Sven dat je nog een liedje wilde doen.
1: Ja, tuurlijk man.
0: Heb je niet optreden vanavond? Heb je geen snabbel vanavond?
1: Ik heb geen snabbel.
0: Godverdorie
1: zeg. Nee, ik ga lekker even uit eten met mevrouw.
0: Dat is ook wel eens een keer goed om te doen natuurlijk. Ja. En jij Matthijs, wat ga je doen vanavond?
2: Ik ga ook terug naar de boerderij. En daar heb ik wat vlees gekocht vanmiddag.
0: Bij de boer?
2: Niet bij de boer.
0: Oh.
2: Nee, had makkelijk gekund.
0: Ja, kook jij zelf?
2: Ja, dat gaat dit is een barbecue. Hè.
0: Oh, het is een barbecue.
2: Een groen eitje. Ja. En daar verheug ik me op.
0: Oh, de green egg. Ja, lekker. Ja. Ja. Want jij woont echt op de boerderij?
2: Ja, ik woon op een boerderij.
0: Maar je hebt toch heel lang ook in de stad gewoond?
2: Ik woon ook in Den Haag. Oh. Al 2 jaar. Dat is een stad, een grote stad.
0: Dat is toch wel een stad.
2: Ik woon op 2 plekken. Dat is, dus ik mag kiezen.
0: Ja, ja. En heb je dan ook als je in Den Haag bent na 2-3 dagen... dat je gillend terug wil naar de boerderij, of niet?
2: En omgekeerd.
0: Ja?
2: Ja, eigenlijk werkt het zo. Ja. En met dit weer is de boerderij wel heel erg lekker.
0: Ja, kan me voorstellen.
2: Een duikje nemen.
1: Ah, het is een idyllisch plekje. Het is echt heel fijn. Ja.
0: Goed, tot zover ontdek je plekje. Met zo is het ook natuurlijk. Feel and Alright komt eraan. Even kijken, want ik begreep dat er voor een aantal nog kaarten zijn. Zal ik dat even noemen?
1: Ja, mag je zeker.
0: 28 graag. Juni de Doelen in Rotterdam.
1: Ja.
0: 10 juli in Leek. 22 augustus in het Zuiderpark. En 5 september in Ommen.
1: Ja.
0: Voor mensen die nog willen gaan kijken naar Feel and Alright deel 2. Komt er ook een deel 3 eigenlijk? Of is overvraag? Vraag ik jullie nu?
1: In principe, kijk, we werken gewoon volgens het principe dat zolang we lol hebben, gaan we door. En elke keer aan het einde van zo'n seizoen denken we, nou, dit was hartstikke leuk, zullen we weer? Ja, dan gaan we weer. Dus ja, ik voorzie dat er zeker wel een deel 3 komt, maar dat hebben we nog niet ingelokt, zeg maar.
0: Nee, want jij bent natuurlijk ook nog, ik zie jou ook op zondag altijd klassiek spelen.
1: Zeker, ja.
0: Ben jij klassiek geschoold eigenlijk? Of,
1: ja.
0: Want ik vind dat ongelooflijk. Ik hoor jou net dan dat spelen en dan vervolgens zie ik jou weer op die zondagmiddag klassiek spelen, wat een heel ander metier is natuurlijk.
1: Ja, dat is echt
0: zo knap.
1: Daar ben ik ook wel, heb ik ook wel echt even wat versnelletjes moeten bijschakelen de afgelopen paar jaar qua studeren. Want ja, je krijgt dan van, oh, kan je dat doen? Ja, zeker. En kan je dat spelen? En, of ik kies er dan zelf voor bijvoorbeeld een Mozart te doen en dan ga ik wat versies luisteren van Horowitz, een beroemde pianist en zo. En dan ga je dat zelf en denk je, potverdrie, ik moet er echt even flink studeren nu. En dan zitten daar ook op de eerste rij zitten Bibi Sojadi en dan ga ik klassiek spelen, terwijl Bibi Ja, die op mijn vingers zit te kijken.
0: Maar word jij daar dan nerveus van?
1: Ja, ik knetter nerveus.
0: Serieus?
1: Ja, maar dat laat ik niet merken.
0: Maar is Wiebe Sojaar dan ander level nog?
1: Kijk, dat is natuurlijk.
0: Maar ja, als Wiebe Sojaar door Aretha Franklin moet spelen, komt er ook geen klote.
1: Wiebe speelt fantastisch.
0: Ja, natuurlijk. Nee, maar
1: een hele grote virtuoos. En ook een hele leuke jongen die trouwens helemaal niet op mijn vingers zit te kijken. Want hij is vol en zeer complimenteus.
0: Ja.
1: Maar het is gewoon, ja, het is spannend. Of dan zit daar een dirigent van Hup de Pup. En dan zit je daar. Ja, het is toch altijd wel.
0: Ik had net met Matthijs even over. Die ook terecht zei dat het misschien wel een van de beste televisieprogramma's is. Ik hou zelf helemaal niet zo, ja, misschien is dat vloek in de kerk, maar niet zo van, in de kerk hier zeker niet, maar ik hou helemaal niet van klassieke muziek en toch vind ik het een waanzinnig goed programma. Ja. Gaaf programma om te zien wat die mensen allemaal kunnen daar.
1: Dat is dus heel gaaf en er is gewoon zo verschrikkelijk veel prachtige, mooie muziek en ook heel toegankelijke klassieke muziek en het is heel tof om het vanuit daar te laten horen aan een breed publiek. En ook om met juist hele jonge mensen, solisten, en we proberen toch ook spannende samenwerking daar neer te zetten, dat is echt heel erg leuk. Het is voor mij een enorme uitdaging. En ik moet vaak ontzettend veel studeren. En dan denk je van, moet ik weer? Maar het wordt er wel beter van.
0: Nou, dat is goed om te horen. Maar goed, jullie gaan de komende zomer lekker de muziek vieren, zeg maar.
1: Ja,
0: in de openlucht theaters.
1: Ja.
0: Maar jij gaat nog een televisieprogramma maken over Aretha Franklin. We hebben net Shurma er al even over gehoord. Wat wordt het voor programma?
2: Nou, het programma is eigenlijk, kijk, Shurma die heeft een hele grote fascinatie voor Aretha Franklin. Ik werk al heel lang met Shurma bij De Wereld Draait Door en bij Matthijs Gaat Door kwam ze regelmatig langs. Op tour is ze een aantal keren bij ons geweest, dus ik heb haar steeds beter leren kennen. En zij zei op een gegeven moment tegen mij, ik zou zo graag dat verhaal willen vertellen. En jij bent toen met Rob Kemps naar Parijs geweest en toen heb je die Franse liedjes een beetje over het voetlicht getild met z'n tweetjes. Dus dat zou ik eigenlijk wel willen. Ik zeg, nou ja, dat is geen slecht idee.
0: Nee.
2: Ik ga er verder niet over, maar dat is op zich, ik zou kijken.
0: Ja.
2: En toen zei ze op een gegeven moment, dan zou ik het zo graag met jou willen doen. Dan vertel ik aan jou mijn verhaal en dan loop jij bij mij. We gaan nog wel zien wat we allemaal gaan uitspoken.
0: Ja, dat is nog niet helemaal, staat helemaal
2: vast. Dat is helemaal niet helemaal duidelijk. En wel is duidelijk wat we voor ogen hebben en dat zal wel goed komen. En ik had daar veel zin in. Ik vond dat een geweldig leuk idee. Ik vind het leuk om met haar op pad te gaan, met haar te werken. Ik vind het leuk om Aretha Franklin daar een lamp op te laten schijnen.
0: Ja.
2: Door
0: en,
2: haar.
0: En waar gaan jullie naartoe? Naar plekken waar zij haar...
2: We beginnen, dacht ik, in Memphis.
0: Haar geboorte, ja, stad.
2: Detroit, Nashville en New York.
0: Okay.
2: Had ik nu als laatste begin.
1: Ga je naar die kerk waar ze die beroemde platen heeft opgenomen.
2: Ja, we gaan naar een aantal locaties die historisch zijn. We proberen in elke aflevering dat Shurma zelf zingt. Dat zou ik in ieder geval heel erg leuk vinden. Met of een koor daar, of op straat wat mij betreft. Ja. Maar in ieder geval dat ze Aretha laat klinken.
0: Ja.
2: En we hebben, ja, dat is zo'n schatkist aan mogelijkheden. Dus daar heb ik, daar kijk ik naar uit.
0: Ja.
2: Dat vind ik een uitje.
0: Dat is goed om te horen.
2: Ja.
1: En jij bent ook een liefhebber echt van de muziek van Aretha.
2: Ja, Shurma zei, wij kunnen het goed met elkaar vinden, vanzelfsprekend. Maar voor De Wereld Draait Door hadden wij natuurlijk altijd een half uur het publiek al in de studio. En dan was de promo gemaakt en dan moesten we wat.
0: Weet je, opwarmen.
2: Ja, en het publiek, en wij hebben altijd gezorgd dat het, als het
1: stond
2: publiek binnenkomt,
1: altijd de eerste
2: 5 à 10 minuten was gewoon keihard.
0: Ja, het is altijd feest. Ja, geweldig.
2: En dat.
0: Wanneer wordt het uitgezonden, is dat nog niet helemaal bekend, toch?
2: Nee, ik zou het echt niet weten. Geen idee.
0: Even dan toch, Matthijs, om even in jouw stijl van interviewen te blijven. Toch van de VARA naar de campingzender.
2: Ja, ik moet je eerlijk zeggen, Edwin, dat ik heb gewoon zin om
0: even
2: dit te maken.
0: Hè, dat mag wat.
2: Je mag maar alles vragen. Het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit.
0: Nee.
2: Ik wil gewoon een goed programma maken. En ik heb de mensen met wie we dit gaan doen. Want nogmaals, uiteindelijk in een montagekamer met een regisseur wordt dit echt wat.
0: Ja.
2: Daar heb ik veel vertrouwen in. Ik heb zin in deze reis. En de afzender maakt me eigenlijk helemaal niks uit.
0: Ben je al weer bezig ook met een vervolg voor tv? Of ben je
2: helemaal
0: daar
2: niet.
0: Helemaal nog niet.
2: Nee, helemaal niet.
0: Okay. Maar dit ga je eerst doen en dan
2: ja,
0: kijken.
2: Ja joh, en dit kwam zo op mijn pad. Ik heb dit zelf ook niet nagejaagd of zo. Het kwam gewoon in mijn schoot vallen. En ik vond het een geweldig leuk idee. Meer is het niet.
0: Nou.
2: En Sven en ik maken nog wel eens plannen.
0: Ja.
2: Ook voor de komende jaren. En daar heb ik het erg naar mijn zin. Dus dat zet toe.
0: Mochten er nieuwe plannen zijn, dan ontvangen wij jullie natuurlijk weer graag.
2: Zeker. Dezelfde tijd, toch?
0: Jij met de piano en jij ook graag weer met hetzelfde goede humeur. Inderdaad.
2: Ja, graag.
0: Heel graag. Ik ga jou vrij laten om te gaan eten. Jij lekker naar de boerderij. Dank jullie wel dat jullie er waren. Echt geweldig dat jullie er waren.
1: Ja. Graag gedaan.
0: Sven en Matthijs, dames en heren.
2: Ja, dankjewel man.
0: We zijn aan het einde van week 25. Wat was er allemaal aan de hand? Even kijken. Vaderdag komt eraan.
1: Aanstaande zondag, hè?
0: Oh, vergeet dat niet, lieve mensen. Vaderdag. En maar goed, daarvoor hebben we nog andere belangrijke zaken natuurlijk. Dat is namelijk de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Zweden.
1: Zal mij benieuwen.
0: Zal mij ook benieuwen. Of we die 2-2 kunnen wegpoetsen van afgelopen

0: tussentijd zat al even te wachten. Natuurlijk om de week eens even te bespreken met onze vrienden en vriendinnen van de Stamtafel. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, gelukkig, daar zijn we weer. Zo.
1: Ja. Het is warm.
0: Ja, het is warm. Nou, inderdaad.
2: Zeker met zo'n zwarte trui.
1: Nou, misschien eerst een witte bourgogne. Nou.
3: Vreselijk. De feesten vallen dood van het dak.
0: Ja, maar laten we even snel de week doornemen. Ik begin bij zondag, dan is Vaderdag. Laten we daar even mee beginnen.
1: Ja, Vaderdag. Ja. Bijzondere dag.
3: Blijf aan de gang.
1: Vier het in huiselijke kring.
4: Oh. Ik met de beveiliging.
1: Maar ik begreep de Douwe Bob voor al zijn kinderen. Ahoy heeft afgehuurd.
0: Ja, dan het WK is begonnen voor Nederland.
3: Het WK is begonnen maar.
1: Ja.
3: Ik heb het gezien, hij had toch wat meer Volendammers mee moeten nemen.
0: Mevrouw Keizer, nou niet steeds
2: vreselijk om naar te kijken. Ja. Met die aanstellerige drinkpauzes ertussendoor.
4: Nou, weet u, ik heb begrepen dat die drinkpauzes goed zijn ontvangen. Dat met name de Afrikaanse landen blij zijn dat ze een keer wat te drinken krijgen.
0: Nou, dan Raffel van der Vaart. Die moest excuses maken omdat hij een opmerking over Japanners had gemaakt. Dat viel niet helemaal lekker. Dat was een dingetje.
2: Was dat Van der Vaart?
0: Dat was Raffel van der Vaart.
2: Ja.
0: Dus
2: die voetbalanalytici op televisie, die lijken tegenwoordig allemaal op elkaar. Te dik, oud, grijs, kalend en zuur.
0: Nou,
2: zo'n hekel aan, zure mensen.
0: Nee, dat zal wel inderdaad.
3: Af en toe een Volendammer.
0: Mevrouw Keizer, alsjeblieft.
2: Mag ik nog een glaasje zijn?
0: Ik heb nog even een lijntje tussendoor, dan wordt hier nog even gebeld.
5: Hallo?
0: Ja, goedemiddag.
5: Evert!
0: Frank!
5: Hey, Evert!
0: Hey, wat leuk! Ja, leuk, vanuit Texas, wat leuk!
5: We zitten in de auto, we zijn onderweg naar het stadion.
0: Ja, nou, maar het is pas morgen, hè, Zweden? Ik weet niet of jullie nu al...
5: Ja, nou, er wordt vanavond ook zweet, hoor. 30 graden, man.
0: Ja, maar, wat is er?
5: Nou ja, je belt ons nooit meer, dus ik dacht, nou, ik bel zelf maar even.
0: Ja,
5: je kent wel wat mensen gebruiken met een beetje...
0: Expertise.
5: Dat ze er wel vanaf weten.
0: Ja, ja, ja. Oké, nou, wat vond je ervan tot nu toe? Wat,
5: wat vond je er tot nu toe? Ja. Ik vind het altijd geweldig om erbij te zijn. Ja. Dus het is, de sfeer is geweldig en op de tribune en je zingt alles mee. En, het is één groot feest. En, we hebben goede kaarten.
0: Die waren schandalig duur toch, die kaarten?
5: Ja, via mijn broer, die kent die jongens goed. Dus
0: dat scheelt
5: zit in de VIP lounge.
0: Oh, kijk,
1: die ken ik
0: ook. Dus, alsjeblieft, ja.
1: Ja. Ja, zit je echt business class?
0: Nee, dat zal wel, de VIP lounge, ja.
5: Ja, nou ja, zeg ik, scheelt als je mensen kent natuurlijk.
0: Maar even wat...
1: Je netwerk.
0: Ja, Harry, maar wat vond je ervan de vorige week dat er ineens drie nieuwe inkwamen? Want daar was veel over te doen natuurlijk.
5: Drie nieuwe?
0: Ja,
3: had er drie Volendammers in moeten zetten.
0: Ja, mevrouw Keizer met die Volendammers. Dat er drie nieuwe, dat die drie wisselden tegelijk, weet je wel?
5: Dat weet ik. Weet jij dat, drie nieuwe?
0: Ja, dat heeft hij toch.
5: Voor mij is het gewoon dezelfde opstelling.
0: Hé?
5: Het is dezelfde opstelling. We zijn zelfs met vier. Oh ja, het is gewoon nog met René Vroeger, Jan van der Boom, Gerard Joling, Jan Smit.
0: Maar waar ga jij heen?
5: Ja, naar de toppers.
0: Naar de toppers.
3: Daar zitten mensen een Volendammer in.
0: Ja, dat weet ik.

0: Douwe Bob en Mo, nog even blijven. Zo, zometeen om 6 uur nieuws van de dag. Nou, 6:05 is het dan natuurlijk toch altijd.
1: Ja, ja zeker.
0: Pim CD, goedemiddag Pim.
1: Ja, goedemiddag.
0: Wat hebben jullie vanmiddag?
1: Nou, het zeer ernstige onderwerp natuurlijk uit het plaatsje Meerstad vlakbij Groningen.
0: Zo.
1: Waarbij net bekend is geworden dat de dochter van 15 jaar wordt verdacht van het plegen van een dubbele moord op de ouders.
0: Ja, vreselijk.
1: Ja, een 53-jarige echtpaar. Dus zeer ingrijpend. We hebben even contact met de verslaggever Ilse van Hart van Nederland. Wat ook duidelijk is geworden is dat het meisje beelden heeft verspreid van wat er daar gebeurd is. De hele school heeft het daar natuurlijk over.
0: Nee.
1: Ja, dus dat is natuurlijk een afgrijzelijk verhaal waar we het over gaan hebben. Wel enigszins ingetogen ook, denk ik. Want ja, dat meisje is 15 jaar, joh. Dus dat is echt afgrijzelijk. Maar ook wel wat lichter nieuws, hoor.
0: Nou, dat is hierna al snel.
1: Ja, wat dacht je van een snackbar clash in Haarlem?
0: Een snackbar clash.
1: Want Haarlem wil met een wijk gaan komen, dat is echt waar, waarbij geen fastfoodketen mag komen. Dus die wijk moet helemaal snackbar vrij worden.
0: Ja.
1: En Lale Gül die vindt dat eigenlijk wel een goed idee. Want ja, dan leer je toch de mensen om niet slecht te eten. En Mark Koster die is er ook. Die zegt, nou, wat een betutteling en onzin.
0: Ja?
1: Ik weet niet of jullie een snackbarvrije wijk zouden zien zitten.
0: Nou ja, waarom?
2: Ja, ja,
1: nou ja, waarom? Dat mensen dus minder snel overgewicht krijgen.
2: Maar komt dat niet alleen door de snackbar?
1: Nee, dat komt niet alleen door de snackbar.
0: Maar komt door hoe vaak je er naartoe gaat.
1: Ja, ja, je kunt het ook bestellen, zou je zeggen. Van buiten.
0: Maar goed, dan gaan mensen dat doen.
1: De gemeenteraad in Haarlem die heeft dat zo besloten. En verder is Bent de Bekker er. Wouter de Winter, die schuiven er eens een keertje aan. Nieuws van de dag is ook een tijdje geleden. Dus hartstikke leuk. En dan gaan we het mee hebben over Europese asielwetten. Waar D66 zich onthield van stemming. Ja. Zeer opmerkelijk, want zeggen ze nou uiteindelijk ook in hun stemming, willen ze nou wel echt een strenger asielbeleid? Dus ja, dat zo al.
0: Nou,
1: ga je kijken?
0: Ook een beetje luchtiger, ja. Kijk het terug op de video vanavond.
1: Oké.
0: Okay. Ik zit in de auto dan.
1: Ja, goed.
0: Ik heb het staat op de band, hoor.
1: Oh, heel goed. Op de band, de videoband ook. Hè? Heel goed.
0: De VS.
1: Zo is het.
0: De Betamax.
2: Betamax. Ja.
0: Succes.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, okay, dan.
3: De Superster. It don't matter if you're black or white. De boybands

0: 1000 allerlekkerste hits uit de jaren 90. Breng nu je stem uit op jouw favorieten via 538.nl. En luister vanaf volgende week vrijdag. De 538 90's Top 1000.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Nu bij Coolblue, gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf. Met een V.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Zie je nou wel, ze ruikt me.
3: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
4: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Dat is de lekkere van Albert Heijn.
5: Goedemiddag, dit is 538. Vanavond nog lang warm en het voelt benauwd aan. Vanuit het zuiden neemt kans op stevige onweersbuien toe. Vannacht trekken buien via het noorden het land uit. Het blijft rond de 20 graden. En ook op weekend is het warm 30 graden met op zondag kans op een bui. Dan de files, komers.
6: Ja, 25 stuks in totaal nog. En de drie met de meeste vertraging komen we tegen op de A2 Utrecht-Den Bosch voor de Martinus-Nijhoffbrug ruim 20 minuten. De A12 Utrecht-Den Haag voor Reewijk door een auto met pech bijna een half uur. En de A15 Nijmegen-Gorkum voor de brug over de Linge een vertraging van ruim 20 minuten.
5: 7 minuten over half 6, hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag. Henk.
7: Goedemiddag. Ja, Pim zei het al, het meisje uit het Groningse Meerstad dat gisterochtend werd aangehouden na de dood van haar ouders wordt verdacht van dubbele moord. Dus niet doodslag, maar moord. Ze is 15 jaar oud en niet 13, zoals eerder werd gezegd. Ze zit nog zeker 2 weken vast en het is nog niet duidelijk of het meisje heeft bekend. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog die geheime vakken in auto's maken. Criminelen gebruiken die dan om wapens, drugs en geld in te vervoeren, meldde NOS. En een hondje is vanmiddag door de politie bevrijd uit een snikhete auto in Tilburg. Die zat er al ruim een uur in en was er versuft aan toe. Agenten hebben een ruit ingeslagen om het hondje uit de benauwde auto te kunnen halen.
5: Nou, wat een gek doet naar zoiets.
7: Ja, die hebben ze nog niet achterhaald.
5: Nee. Ja, boy, je hoort ook nog wel eens, dit is een hond. Ja, het is even ook erg natuurlijk, maar je hoort ook wel eens met een klein kind.
7: En een kind. Ja. Ja, dat is helemaal.
5: Ja.
7: Ja.
5: Nou goed, ja Henk, dan even nog wat andere dingen.
7: Even, nou, dat ja, zou ik wel zeggen, want ja. Er zijn even wat aanpassingen en afgelastingen vanwege de hitte natuurlijk.
5: Oh ja, heel goed, ik schrijf even mee.
7: Daarom gaat onder meer de vuurtorenloop in Hoek van Holland niet door.
5: Even door, ja. Henk.
7: Marathon en Sneek afgelast. De Wieso-loop, dus bij jou in Twente, is afgelast. Bij jou om de hoek dan.
5: Ja, dat wil ik zeggen. Ja. Bij jou, dus voor jullie is natuurlijk alles achter Amersfoort bij mij in de buurt.
7: Is sowieso bij jou in de buurt.
5: Ja.
7: In Assen wordt een groot deel van het programma van de TT City Run geschrapt.
5: Ja.
7: Pinkpop gaat wel door, maar wel met extra schaduwplekken en gratis waterplekken. En bezoekers van de toppers, die krijgen het advies om luchtige kleding aan te doen.
5: Oh, dat is ook een goed advies, ja. Luchtige kleding. Ja.
7: Luchtige kleding, dus, dan toch het lekker door.
5: Dat he? Het een beetje doorwaait natuurlijk, ja.
7: Precies.
5: Ja, ik hoor net dat vanavond Frank en Ronald er ook...
7: Ik hoor het ook, ja.
5: Wordt net gehoord, ja.
7: Dan nog even een aanpassing die niks met het weer te maken heeft. Maar Helene Fischer, 41, treedt eind juni...
5: dat subtiele 41 er ook tussendoor.
7: Ja, dat staat er.
5: Jij, dat...
7: Treedt eind juni toch niet op in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.
5: Oh.
7: Dus
5: oh.
7: Daar moet je dan ook niet naartoe als je dat wilde. Het perfecte podium noemden ze dat een tijdje terug nog, maar de zangeres van Atemloos doet dat natuurlijk.
5: Ja.
7: Hè?
5: Ja.
7: Die heeft het concert verplaatst naar het net wat minder grote Gelderdome in Arnhem.
5: Oh.
7: Waar ze een paar jaar geleden ook nog een concert ten beste gaf.
5: Oké.
7: Terwijl de kaarten verkocht.
5: Ja, wat ik net zeggen, wat is de reden?
7: Er zijn iets minder kaarten verkocht dan ze aanvankelijk hadden ingeschat.
5: Oh, en dan kun je nog het stadion...
7: Dat Gelderdome is ook niet mis natuurlijk.
5: Ja, wou ik zeggen, dat probeer ik maar eens vol te krijgen.
7: Ja. En groot terughaalnieuws was er deze week, want er kan wat mis zijn met...
5: Attentie, ja.
7: De dierenvoeding van de fabriek Pet Food NL, dat onder allerlei verschillende namen wordt verkocht.
5: Ja.
7: In de diverse supermarkten, van Lidl tot Albert Heijn en Jumbo. Ze kan er in een stoofpotje voor de hond plastic zitten.
5: Ah. Oh, dat is niet de bedoeling.
7: En dat is natuurlijk niet goed voor...
5: Ik kan de hond niet tegen, denk ik.
7: Nee. En het is ook het geval bij kattenvoer met de naam Chunks in Jelly Liver with Beef.
5: Nou, het is goed. Ik kan het bijna niet bijpennen, dit.
7: Dat is niet voor de poes, hè, zou ik wel
5: zeggen. Nou, Henk, oh ja.
7: Klanten kunnen ermee terug naar de winkel.
5: Oh, gelukkig,
7: ook als ze niet allergisch zijn.
5: Juist. Tot zover even het consumentennieuws aan het eind van dit blokje sowieso. We gaan zo nog Ken U Klassieker spelen. Dat doen we vandaag met een luisteraar.
7: Ja.
5: Je kan niks winnen, maar je mag wel meedoen. Laat me weten.

0: Lifehouse op 538 en Hangin' by a Moment. Zo, ja, we gaan toch het spel spelen. Ja, Matthijs en Sven zijn al weg, dus ik dacht, nou, misschien is het leuk om, af en toe doen we dat, met een luisteraar.
1: Dat is ook leuk.
0: Natuurlijk, die speelt tegen mij.
1: En Henk natuurlijk ook.
0: Ja, want Henk en ik weten... Oh, sorry, dat wel. Ik zat vast door de jingle heen.
2: Ken uw klassiekers.
0: Wij kennen de fragmenten ook natuurlijk niet, Henk.
2: Nee,
0: ik weet er echt van.
2: Ik ken uw klassieker.
0: Ik heb Mark aan de telefoon. Hallo Mark.
3: Marco is het.
0: Oh,
3: maakt niet uit.
0: Nou, jawel. Ik noem je graag het beestje bij de naam. Marco. Hallo Marco.
3: Een hele goede middag.
0: Goedemiddag. Waar vandaan?
3: Nu met vanuit de auto, maar Zeeuws-Vlaanderen. Ik rij nu in Axel.
0: Axel, Zeeuws-Vlaanderen. Kom je daar vandaan? Ja, woon je daar? Of ben je toevallig de verkeerde afslag genomen? Wat is er aan de hand?
3: Nou, ik woon in het plaatsje Koewacht.
0: Koewacht?
3: Maar dat is pas sinds 4 jaar. Daarvoor kom ik uit de regio Utrecht.
0: En wat bracht jou naar Koewacht dan?
3: Ja, Koewacht is een klein plaatsje, maar in Koewacht kan je je droom navolgen. Hè? Wat in Utrecht een utopie is, je verkoopt daar je rijtjeshuis en je krijgt er hiervoor terug. Dat moet jij wel kennen, denk ik, bij jou in de buurt is hetzelfde.
0: Ja, dat klopt, dat is hetzelfde, ja. Alleen, ja, ik woonde daar altijd al. Ik ben niet, zeg maar, ja, dat is... Ja. Maar je bent naar Koewacht gegaan omdat je daar lekkerder kon wonen.
3: Ja, zeker.
0: Ja, je hebt
3: mooi huis, grote tuin en paadjes in de tuin.
0: Oh, wat heerlijk.
1: Maar straks wel de Westerschelde-tunnel die dichtgaat, hè? Moet je omrijden, hè?
0: Bij Veranho, hij weet ook altijd, hij weet de streng ook altijd weer te verpesten, hè? Gaat de Westerschelde-tunnel,
3: maar dan eruit. Ja, hij wil gelijk.
0: Ja? Maar,
3: ja, zeker.
0: Gaat die even voor altijd dicht dan?
1: Nou, nee, dat niet, maar je moet verder.
3: Vanaf 1 januari gaat die, geloof ik, voor 4 of 5 maanden dicht.
0: Ah, vanaf 4 of 5 maanden, om mensenleven.
3: Ja, en dan moet je reserveren om erdoor te gaan. En dan moet het ook nog enigszins van belang zijn.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, goed, met corona mochten we helemaal de straat niet op. Dus ja, hoe erg is dat? Ja, ik probeer toch een beetje een positief verhaal van te maken natuurlijk, hè. Oké, waar belde je? Oh ja, natuurlijk, ken u klassiekers. Ja, leuk dat je mee wilt doen. Je kan niks winnen.
3: Oh, nou, dat is heel fijn.
0: Maar ja, je hebt ook al een mooi huis, dus ja, wat zou het. Ken je het spel of niet?
3: Jazeker.
0: Oké, nou, Kobus, steek maar van wal, zou ik zeggen.
1: We beginnen gelijk bij het nummer Echte Liefde is te koop. Hè. Afgelopen week nog uitgeroepen tot grootste hit van het vorig jaar.
0: Ja.
1: Van Samuel Welten.
0: Ja.
1: In dat nummer zingt hij dat zij een Maserati heeft en een huis op Bali. Maar ze heeft ook iets van Prada. Wat precies?
3: Een tas.
1: Een tas, zeg jij.
0: Een tas.
3: Oh nee, een Prada jas. Sorry, een Prada jas is het.
0: Kijk, ik heb
3: een Gucci tas en een Prada jas.
0: Ik heb geen idee, maar ik denk dat je gelijk hebt. Laat luisteren.
2: Een dure Gucci tas en een Prada jas.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het is wel goed, hoor.
3: Lekker, hoor.
0: Hallo, heerlijk. Die heb je binnen.
1: We gaan naar het nummer Zoveel te doen van Toontje Lager.
0: Ja, die ken ik.
1: Daarin zingt Erik Meesie dat hij ook nog wat moet doen op de maan. Maar wat?
3: Oei, oei, oei, oei, oei, oei.
0: Eenstap springen.
2: Ja. Ik heb nog zoveel te doen. Ik moet nog
0: Ik sta springen op de maan. Erik Meesie.
3: Jongen, dat je dat weet.
0: Die hadden wij gewoon een keer uitgenodigd voor het programma. Volgens mij heb ik een keer, vaak weet je nog, Henk.
1: Ja.
0: Erik Meesie hadden we uitgenodigd voor het programma toen nog in de ochtendshow zat. Maar die kwam nooit opdagen.
1: Nee.
0: Moest zich 's ochtends om 7 uur melden. Die kwam nooit opdagen. Wij dachten, waar blijft die man nou?
1: Ja.
0: Niks van gehoord.
1: Nee.
0: Zit ik s'avonds thuis? Word ik gebeld s'avonds thuis? Word ik thuis? Dat is 6:15. Ja, er staat Erik Meesie staat hier voor de deur. Ja. Ik dacht dat het s'avonds was.
1: Even staat op,
0: even. Even staat op. Ik zat al 80 jaar in de ochtend. Ja, goed, laat maar gaan. Nog eentje.
1: Ja, we gaan naar Pierrot van Bonnie Sinclair.
0: Oh, wat een knaller is dat ook.
1: Ja, dat was natuurlijk een clown, hè, die Pierrot.
0: Oh,
1: maar
0: ja.
1: Toch vraagt Bonnie aan die clown of hij iets wil toveren. Maar wat?
0: Ja.
3: Een lach op de gezicht.
0: Godverdomme.
2: Droog je tranen, Pierrot. Oh, Pierrot. Geef toch een glimlach cadeau. Oh, Pierrot.
1: En daar komt hij.
0: Daar komt hij, hoor.
2: Tover wat kleur op je bang.
0: Ja.
2: Kijk eens een vrouw.
1: Oh, ik zou hem helemaal wel
0: willen horen.
1: Oh. Ja. Goed, we gaan naar het nummer Kijkdoos van Hanny. Ken je dat, Marco?
3: Ja, die ken ik wel, ja.
0: Hij kent wel vrij veel. Hoe oud ben je eigenlijk, Marco?
3: Wil je mijn kijkdoos even zien?
0: Hallo, hallo, hallo. Er zitten kinderen voor de radio. Hoe oud ben je eigenlijk, Marco?
3: 51.
0: Oh ja, oh, ja, ja, snap ja, ik.
1: Dan
0: het.
1: Dan had je wat kijkdozen gezien in je leven.
3: Oh jee, zeker maar.
1: Ja, dat denk ik
0: wel. Nou, jongens.
1: Wat kost dat om in die kijkdoos van Harry te kijken, Marco?
0: Niet te geloven, het wordt steeds erger.
3: Nou, 25 cent, ik weet het niet.
0: Voor iets, wat was iets
3: een kwartje?
0: Het was wel iets met een cent, volgens mij.
1: Ja, dat klopt. We gaan luisteren. Wil jij misschien mijn kijkdoos even zien?
0: Wat voor een paar cent? Dan
3: Ja.
0: Verdorie, nou weet ik het ook weer. Ja. Het is eigenlijk het pleit niet ervoor als je dit weet. Voor een cent of tien, maar ook maar god.
1: Marco, we gaan naar het smurfenlied.
0: Oh, dat is ook zo knallig.
3: Oh jee, ja, kattig.
1: Ja, welke smurf begint als eerste een instrument te bespelen?
3: Oh jongens, wat een rare vragen toch.
0: Ja. Hallo?
3: Ja, nou...
0: Dat weet ik ook niet.
1: Nee?
3: Ja. Grote smurf.
1: Nee, we gaan luisteren. Dit is een lied met een leuk refrein.
0: Jullie zijn groot en wij zijn dit is echt uitgekomen.
4: Fluitsmurf begint.
0: Fluitsmurf, natuurlijk.
3: Fluitsmurf.
0: Dit hebben ze ooit echt uitgebracht, dit.
1: Ja, was nog een hit ook.
0: Ongelooflijk.
3: Nou, ik heb al die smurfen gehad, maar fluitsmurf ken ik niet, hoor.
0: Je hebt alle smurfen verder gehad.
3: Ja, tuurlijk. Die kon je sparen vroeger bij de BP, weet je nog.
1: Klopt.
0: Goeiedag, we hebben echt een knaller hier.
1: Hoe maar even. Ja. Zullen we afsluiten met een voetballiedje?
0: Oh, we gaan afsluiten, dat vind ik jammer. Maar goed, doe maar.
3: Ja, vooruit.
1: We gaan naar het nummer Nederland, die heeft die bal. Die keert toch wel van André van Duijn.
3: Ja. Die mooie bal van goud.
0: Ja, dat is hem inderdaad, ja.
1: Hij heeft ergens last van...
3: Dat antwoord toch of niet?
1: Nee, je moet even luisteren naar de vraag.
0: Ja.
1: In dat nummer heeft André van Duijn ergens last van. Maar waarvan?
3: Hij zal jeuk of zo.
0: Ja.
1: Het rijmt op goud.
0: Ja.
3: Goud.
0: Wat was dat ook alweer?

0: Natuurlijk.
1: Och, ja. och. Ik heb het benauwd. Ja, goed, was niet, we konden er allebei niet op komen. Niemand die
2: eigenlijk. Het is maar goed dat het niet om een prijs is, want dat had niet goed gegaan.
1: Wat niet goed gaat, je had sowieso niks gewonnen. Daar komt het inderdaad op neer. Marco, ik wens jou een mooi weekend in Koewacht. Doe voorzichtig met alles en dankjewel voor het meedoen. Hè.
2: Komt goed, fijne dag nog.
1: Oké, okay, doei.
2: Doei.
1: Oké, we gaan voor de tweede keer, dames en heren. In front of a live studio audience is hier Anton! Hoor eens eventjes. Zo.
3: Gaan we nu gelijk zingen of...
1: Nou, wat je wil eigenlijk. Wil je nog iets vertellen of wil je nog even...
3: Ik ga even plassen.
1: Neem je tijd. Nou goed. Er komt een leuke tijd dan voor jou met veel spelen en veel optredens. Hè? Dat heb je net ook al even verteld. Dus dat is hartstikke goed.
3: Ja.
1: En daarna?
3: Er komt een... Ja, dat is op zich wel leuk om te zeggen, maar... Er komt misschien een grote show aan.
1: Er komt een grote... Dan wordt hier enthousiast gereageerd. En kun je dan ook al vertellen waar? Of,
3: Nee.
1: Maar dat moet dan de Ziggo zijn of, of nog groter?
3: Nou ja, het is nog een beetje in het midden moet ik het laten.
1: In het midden moet je het laten. En wanneer zou dit plaats hebben?
3: Na het festivalseizoen.
1: Na het festival, dan voetbalt Ajax. Dus
3: iemand van mijn label, ik zit hier allemaal primeurs te geven. Die vinden het helemaal niet leuk.
1: Oké. Je gaat het echt niet zeggen?
3: Nee.
1: Oké. We wachten in spanning af wat er gaat gebeuren. Maar we gaan wel afsluiten vandaag, dames en heren. Zoals gezegd, met een publiek hier in de studio... dat hier vandaag speciaal voor Anton naartoe is gekomen. En dat vinden wij ontzettend leuk. En afsluiten doen we natuurlijk, zoals te doen gebruikelijk... met een klassieker.

0: Dat is de vraag. Wie kent deze nog? Waar ga je mee afsluiten?
1: Hey, beetje van mij.
0: Beetje van mij. Dames en heren, live in Even Go. Hier is Anton!

0: Dank jullie wel.
1: Dankjewel, hè.
0: Later, jongens.
2: Oké, okay, dat is
0: wel. Yo.
2: Anton bij ons vandaag. We zijn er door. Volgende week zijn we er weer. En ik zou willen zeggen, een bijzonder fijn weekend. Rust is lekker uit.
3: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
4: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroe.nl.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
12: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop. Of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
13: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
14: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
17: Een ijskoffie voor mevrouw.
16: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
18: Pak eens een podium.
19: Pak eens een podium.
18: Pak zelf eens een podium.
20: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een...
16: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

0: Korean. Of nou ja, Korean koos Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Op dit moment zitten er in Nederland zo'n 18 miljoen bondscoaches thuis op de bank. Maar er zijn er maar een paar die echt alles van voetbal weten. Luister komende week naar de 538 Ochtendshow en speel mee met de slimste fans. Heb jij al je kennis over het Nederlands elftal paraat? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van 200 euro. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis voor de derde poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
3: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.

0: Robert Heijn wens de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
2: Bij HEMA houden we echt van Oranje. Daarom deze week alle Oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
3: 538 Nieuws.
4: 6 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloom. Het OM verdenkt het meisje uit het Groningse Meerstad van moord op haar ouders. Dat betekent dat ze het niet in een opwelling gedaan zou hebben, want dan zou het doodslag zijn. Ze zit nog zeker 2 weken vast en mag alleen met haar advocaat praten. Ze is overigens iets ouder dan gedacht, 15 in plaats van 13. Groningen wil hoe dan ook niet dat er een kerncentrale komt bij de Eemshaven. Volgens de provincie en gemeente zijn daar afspraken over gemaakt na alle problemen met de gaswinning. Toch werd vandaag bekend dat het kabinet 3 opties openhoudt, waaronder 2 locaties bij de Eemshaven. De politie heeft de jacht geopend op garages die geheime vakken in auto's maken, meldt de NOS. Het gaat dan bijvoorbeeld om verborgen ruimtes onder de vloer of achter het dashboard. Criminelen gebruiken die om wapens, drugs of geld in te vervoeren. En de regeringsleiders van de EU hebben het over de situatie in het Midden-Oosten gehad. Ze zijn hoopvol nu Amerika en Iran een voorlopig vredesakkoord hebben gesloten. Maar premier Jette die plaatste er wel een kanttekening bij. Het oude regime is er nog steeds en dat is slecht nieuws voor de Iraanse bevolking, zei hij. Het weer dan nog. Vanavond kans op stevige buien, onweer en zelfs hagel. Morgen is het weer zonnig en dan wordt het zo'n 28 graden. En tot zover het 538 nieuws.
5: 538 verkeer door Flitsmeister. 13 vertragingen zijn er op dit moment. En ik neem de 3 grootste even met je door. Te beginnen op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. 22 minuten. En op de A27 tussen Gorkum en Utrecht door een ongeluk voor Lexmond. 37 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle voor Hattemerbroek. Een auto met pech daar. En daardoor je vertraging 23 minuten. En er zijn ook nog 6 flitsers gemeld. Te beginnen op de A2 tussen Echt en Weert bij 222.7. Op de A7 tussen Groningen en de Duitse grens bij 207.4. En op de A7 tussen de Duitse grens en Groningen bij 205.3. Nog eentje op de A7 tussen Groningen en Drachten bij 172.1. En op de A16 tussen Dordrecht en Breda bij 49.4. De laatste voor nu vind je op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle. Opletten bij 51.5.
6: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
7: Haiboe.nl.
6: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
7: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl.
6: Haiboe.nl. Ook bij Plus. Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Vanaf volgende week vrijdag.
12: De 538.

0: Ja, en daar waar ik middag zei, bedoel ik natuurlijk avond, mag ik een heel groot applaus voor Chris Deluxe! Ja!
1: Dank.
0: Chris, waar ga jij morgen eigenlijk het Nederlands elftal kijken? Jij bent niet zo'n voetballiefhebber, toch?
1: Nou, ik vind het wel leuk om die wedstrijden even te kijken. Alleen ik sta te draaien. Dus ik hoop dat er mensen komen.
0: Oh, echt?
1: Ja, het is natuurlijk al lang geleden gepland, zo'n evenement. En dan komen ze denk ik met zo'n voetbalwedstrijd tussendoor.
2: Ze zitten hier ook altijd dwars.
0: Ja. Het is altijd pech, zeg jij.
1: Het is verschrikkelijk.
0: Nou ja, goed. Chris, die gaat het weekend voor je aan elkaar mixen. Je kunt al je verzoekjes droppen via de app van 538. Tot met een audio-appje, vinden we leuk. En hij draait echt alles wat je wil. Dus kom maar door de app van 538. Daar kan je een spraakmemo'tje sturen en dan gaat Chris het voor je draaien in de weekendmix. Eerste komt van Pascalle.
3: Wat een heerlijk weertje is het vandaag. En weet je wat daar nou echt bij past? Montel Jordan met This Is How You Do It.
4: De 538 weekendmix. Chris Deluxe.

0: oren aan de rest van het land. Tuurlijk. Vanavond in de show Noah Vahlen. Zij is net geland in Houston, Texas. Morgen het podium voor Nederland, Zweden. En we gaan nog wel vooruitblikken op de wedstrijd. Hey, Appie! Van Stefan.
1: Kissy, zou je misschien Avicii met Levels in de mix willen mixen?
0: Ja.
1: Denk

0: Dames en heren, Chris de Luxe, ja! Chris, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: En tot volgende week. Heb je nou een verzoekje voor Chris gestuurd en heb je hem niet voorbij horen komen, niet getreurd, dan komt hij wellicht volgende week rond dezelfde tijd gewoon weer langs in de Weekend Mix. Het is de vrijdagavondshow. Ik heb zometeen echt een geweldige kijktip voor je. Een televisieprogramma waar je echt even naar moet kijken. En het nieuws van Eva. Wat heb je zo?
2: Nou, je weet waar je veilig kunt zwemmen dit weekend.
3: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram, maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
3: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
7: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Ja.
12: Echt serieus?
11: Oh,
12: wat een geld.
13: 18.000, godverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
17: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
18: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
19: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
20: Kerstie, kerstie.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
2: Kippie.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense. Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie? Ik?
4: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
5: Echt waar?
4: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
5: Dat is stoer van mij.
4: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
5: Woehoe!
4: Op sunweb.nl.
6: Oh, wat een goal! Goal?
7: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private banking.
9: Pittig en toch smeuig. Vol karakter. Dat is de bekroonde smaak van Old Amsterdam. Gemaakt onder toezicht van onze beste kwaliteitsmeesters. Volgens een uniek familierecept waarin traditie en innovatie samenkomen. Proef het zelf en geniet van Old Amsterdam. Old Amsterdam. Met pit en karakter.
10: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
11: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
10: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
11: Wat doe ik aan?
10: Shop nu bij Zalando.
12: De vrijdagavond van 538.
13: Bas en Dylan.
14: Met het nieuws van Eva.
15: Ja, waar kun je veilig zwemmen? Want met deze hitte wil je natuurlijk niks liever dan even verkoelen in een lekker kanaal, een meer of wat dan al niet. Nou, het beste kun je dat doen op een officieel aangewezen zwemlocatie. Welke locaties dat zijn, dat zie je op zwemwater.nl. En dat zijn dan plekken die regelmatig gecontroleerd worden of ze nog veilig zijn. Dus dat is wel zo fijn. Nou, wat is nou onveilig? Nou, dan is het bijvoorbeeld vies of kan er blauwe algen in zitten. Dat wil je allemaal niet hebben.
16: Nee.
15: Sowieso is het water natuurlijk in Nederland bij meertjes en kanalen super donker. Dus wat je altijd moet doen om veilig te blijven is gewoon eerst even checken hoe diep is dit. Niet meteen het first erin duiken, want je weet niet hoe diep het is, want dat kan je niet zien. En daarnaast, ik woon in Utrecht, als je daar er ergens in springt, de dikke kans dat er allemaal fietsen en dingen op de grond liggen. Of op de bodem. Nou ja, die wil je ook niet raken. Dus daar moet je gewoon voorzichtig mee zijn. Zie je een dood dier drijven in het water? Gebeurt ook nogal eens. Blijf uit de buurt. En waarschuw de gemeente.
16: Oh.
15: Want ja.
16: Maar dan hebben we het over ratten of zo.
15: Ratten, watervogels, vissen. Ja, er kan van alles dood in liggen. En je moet nooit door drijflagen zwemmen. Toen dacht ik, wat is dat dan? Maar dat zijn een soort olieachtige verkleuringen op het wateroppervlak. En die worden bijvoorbeeld veroorzaakt door die blauwe alg.
16: Oh.
15: Maar ik vertelde jou dat ik zo'n zin had om te zwemmen in het open water dit weekend. Ja. En toen zei jij, nou, aan mij niet gezien.
16: Nee, ik zwem niet in open water.
15: Nou, wat een stevig principe.
16: Nee, maar nooit. Ik vind dat helemaal niks. Ook als ik op vakantie ben en zo. Vorig jaar was ik in Thailand. En toen zeiden mijn vrienden, we willen gaan snorkelen. Want er zitten zoveel mooie beesten en mooie vissen en mooie schildpadden en weet ik wat allemaal. En het is dan hartstikke mooi. En toen heb ik die snorkel opgedaan. Ik ben dat water ingegaan. Ik heb 3 seconden mijn hoofd onder het water gestopt. En zei ik, ga weer lekker op het strand liggen.
15: Oh, maar echt, vind je dat dan spannend?
16: Ik hou er niet van. Ik vind het vies. Ik vind dat gekriool bij mijn voeten vind ik helemaal niks. Met die vissen. Ik ging vroeger ook met mijn vader vissen. Dat vond ik hartstikke leuk. Alleen tot ik de vis van de lijn moest halen. Die glibberige zooi. Ik vind het ook goor.
15: Maar hoe ga jij je dan verkoelen dit weekend?
16: Ja, niet. Ik stap wel onder de koude douche.
15: Of
16: als we kijken, ik heb een balkon, dus bij mij gaat die vliegen niet op. Maar dan ga ik ergens naartoe waar ze een zwembadje hebben of zo.
15: Ja.
16: Zwembad, ook op vakantie, zwembad. Ik ligt de hele vakantie aan het zwembad. Open water, niet.
15: Okay.
16: Ga de zee niet in.
15: Nou, dat is sowieso heel veilig.
16: Maar goed,
15: zou ik dat willen zeggen.
16: Inderdaad, uiteindelijk bleek dat de allerbeste gezondste optie. Maar wil je wel gaan zwemmen dit weekend? Zwemwater.nl was het, hè?

0: Dua Lipa, je hoort de Training Season. En je maakt deze week kans op een zeer exclusief 90s 538 trainingsjack. Ja, ik blijf hem eigenlijk mooi in zijn lelijkheid noemen. En hoe je die wint, hoor je zo meteen.
1: 538.
0: Het is de vrijdagavondshow en ik heb eigenlijk echt de ideale kijktip voor je. En geloof me, als je zo hoort over welk programma het gaat en je denkt bij jezelf, ja, walgelijk, ik ga die zooi nooit kijken, dan ben ik in principe helemaal met je, want die mening had ik ook altijd. Ik vond het tv met domme mensen voor domme mensen. Tot voor kort. Ik ben namelijk helemaal verzot op X on the Beach.
2: Ja, ik moet dit al de hele week aanhoren. Ja. Van, weet je wat ze ook deden? En wat ze ook deden. Maar ik vind je late to the party, want het bestaat toch al heel lang.
0: Ja, klopt.
2: Maar waarom is dit dan nu het seizoen dat we moeten instappen?
0: Nou, ik moet zeggen, ik heb gewoon de afgelopen maanden best wel veel van die reality dingen gekeken. Temptation Island en allemaal van dat soort hakken over de sloot. En ja, noem ze allemaal maar op. En X on the Beach is gewoon, ja, zo'n programma in dat rijtje. Dat ik zeg, tv met domme mensen, voor domme mensen. En nou ja, dan schaar ik me bij deze maar, ja, eenmalig achter de domme mensen. Want ja, ze gooien gewoon een aantal single mensen die, nou ja, niet bepaald geneeskunde hebben gestudeerd in een villa. En die laten ze dan gewoon met elkaar feesten. En intussen druppelen er één voor één allemaal exen van die mensen binnen. Dus wat er gebeurt, hè? Mensen gaan met elkaar naar bed, maar ook met elkaars ex. En daar worden ze dan weer boos over, dan krijgen ze weer ruzie. En dan gaan ze weer met andere mensen naar bed om wraak te nemen. En dat is het hele concept van het programma. Er is geen winnaar, er zijn eigenlijk alleen maar verliezers.
2: Maar ik vind het zo grappig, want dit programma bestaat dan al een tijd. En ja, dat nog steeds mensen zijn die al anderen het voor hen hebben zien doen, die denken, ja, daar ga ik het mee doen.
0: Daar ga ik het mee doen. En zijn ook mensen die komen terug. Er zitten al twee seizoenen achter elkaar, zitten ze erin. Zijn mensen die hebben dan 6 jaar geleden meegedaan, die komen gewoon pof, opeens dat strand opgelopen. Oh, ja. Het is geweldige tv. Het is echt om van te smullen. Het staat op Videoland.
2: Nou, ik heb het nog niet gezien, maar wat ik nou opvallend vind, dat je dan zegt dat het staat op Videoland. Ik dacht dat Videoland helemaal was van, we doen dan niet meer dat soort tv, want dat is ordinair en dat is niet meer van deze tijd. Nou, ik vind het behoorlijk ordinair en niet van deze tijd klinken.
0: RTL heeft Temptation Island de deur uitgedaan omdat het te ordinair was. Dit is 10 keer ordinairder.
2: Maar ja, want jij zei dat ze 20 minuten in dat huis waren.
0: Ja, en toen was het al raak. Toen lagen ze al bovenop elkaar. Dus ik vind het zo leuk, jij hebt het nog niet gezien. Zullen we deze week samen kijken en dan gaan we het filmen en dan gaan we jouw allereerste reactie op X on the Beach gaan we dan op Instagram en TikTok zetten. 538 Avondshow.
2: Als dat het is wat we gaan doen, dan is dat wat we gaan doen.
0: Oké, nou bij deze. Gaan wij deze week kijken en ja, ik zal het je aanraden. Probeer eens een afleveringetje. Als je na eentje denkt, nou ja, ik heb het wel gezien, snap ik het ook. Maar geef het eens een kans.

0: exclusief 538 trainingsjack. Zo'n 90s training, een beetje zo'n Aussie-achtig ding eigenlijk, ja. Ja, mooi is een lelijkheid. Eerlijk is eerlijk. Je kan die winnen door je favoriete 90s platen door te geven via 538.nl. En daarmee stem je ook meteen op de 90s top 1000 die je vanaf volgende week vrijdag hier gaat horen bij 538. Dus ga snel naar 538.nl, stem op je favoriete liedjes uit de 90s. En dat is onder andere gedaan door Anita.
1: Hallo, goedenavond.
0: Hallo, ja, voor jou nou ja, nummer 1 als het ware moeten we terug naar nou ja, jouw tiende.
1: Ja, klopt. 10 jaar was ik.
0: De turnvereniging.
1: Ja, klopt.
0: Vertel.
1: Ja, we hadden een prijsuitreiking en we liepen met z'n allen op. Alle verenigingen. En dat nummer werd gedraaid. En dan ga je met z'n allen meezingen. Om eigenlijk te weten waar het over gaat.
0: Nou ja, dat is het inderdaad. Sta je daar als een groep 10-jarigen mee te zingen met nou ja, deze 90's plaat door jou wordt ingestemd. En welke gaat het worden?
1: Sex on the Beach van
0: Teaspoon. Sex on the Beach van Teaspoon. Geweldig, gaan we voor je draaien. En dat zeer exclusieve 538 trainingsjack van jou.
1: Yes, top, dankjewel.

0: NL maak je dus kans op zo'n exclusief 538 trainingsjack waar Anita er net mee vandoor ging. Dit was haar nummer 1. 538.nl, daar kan je stemmen op de 90's top 1000. Zometeen hoor je hier in de vrijdagavondshow hoe je een thuisconcert van Samuel Welte kan winnen, speciaal voor het WK voetbal. En Bas en Eva omschreven het als de droom voor elke man. Ze hebben zometeen een cadeau voor mijn verjaardag en het zou zomaar kunnen zijn dat jij ervan mee kan gaan genieten.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht. Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk de 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
6: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
8: It's playtime. Easy Toys. It's
9: playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
10: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lees eens een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe.
13: Is een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Je MK

0: Samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opfion, hypotheken vanuit het hart.
1: Op dit moment zitten er in Nederland zo'n 18 miljoen bondscoaches thuis op de bank. Maar er zijn er maar een paar die echt alles van voetbal weten. Luister komende week naar de 538-ochtendshow en speel mee met de slimste fans. Heb jij al je kennis over het Nederlands elftal paraat? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn, een oranje Kamado barbecue, een boodschappencheck van €200 en je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis voor de derde poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
2: De leeuw komt eraan.
3: Zie je nou wel, ze ruikt me.
4: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.

0: voor de wedstrijd? Hapjes, drankjes, de WK-kamerjas aan? Ja, de leeuw komt eraan! Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: 538 Nieuws.
2: 7 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Het OM verdenkt de 15-jarige uit het Groningse Meerstad van moord op de ouders. Dat betekent dat het niet in een opwelling gedaan zou zijn, want dan zou het doodslag zijn. Voorlopig mag het kind alleen met de advocaat praten. Op de school van de verdachte tiener is vandaag geschokt gereageerd op het nieuws. Schoolgenootjes vertellen dat het gaat om iemand die als meisje geboren is, maar nu een jongen wil zijn.
3: Hij was ook al gewoon iemand die gewoon normaal was, net als de anderen van onze vriendengroep. Van hem verwacht je dat ook niet. Het is nooit echt gewoon in je hoofd opgekomen dat hij dit ooit zou willen doen.
2: Ja, dat hoorde je bij RTL Nieuws. De 15-jarige zou beelden van de aanval hebben gedeeld met schoolgenootjes. De provincie Groningen is boos dat het kabinet mogelijk toch kerncentrales wil hebben in de Eemshaven. Na alle problemen met de gaswinning was afgesproken dat dat niet zou gebeuren. Maar vandaag werd bekend dat het kabinet 3 opties openhoudt, waaronder 2 locaties bij de Eemshaven. Groningen voelt zich overvallen door dat nieuws. In Frankrijk gaat ruim de helft van de bevolking gebukt onder een hittegolf. In grote delen van het land geldt code oranje vanwege het warme weer. Op veel plaatsen is het al 35 graden. En komende dagen wordt dat op sommige plekken nog heter. Ik heb het weer nog voor je, bij ons dan natuurlijk. Vanavond kans op stevige buien, onweer en soms zelfs hagel. Morgen is het weer zonnig en dan wordt het zo'n 28 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
4: 5 verkeerde Flitsmeister, 4 vertragingen op dit moment. Ik neem de 3 grootste even met je door. Op de A1 te beginnen tussen Hengelo en Osnabrück, 9 minuten. Op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag, 12 minuten. En op de A7 tussen Heerenveen en Groningen, 9 minuten. Nog een aantal flitsers. Te beginnen op de A2 tussen Eindhoven en Den Bosch bij 122.6. Op de A4 tussen Amsterdam en Leiden bij 8.5. En op de A7 tussen Groningen en de Duitse grens bij 207.4. Nog eentje op de A7 tussen Groningen en Dracht, 172.1. A9, Diemen-Amstelveen, 5.3. En op de A10 tussen de Nieuwe Meer en Diemen bij 13.7. Laatste voor nu vind je op de A16 tussen Dordrecht en Breda. Opletten bij 49.4.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal. Deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
1: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
3: 538. Vanaf volgende week vrijdag.
4: De 538 90's Top 1000.

0: Het is de vrijdagavondshow en zometeen hoor je hoe je een thuisconcert kan winnen. Met Samuel Welten voor het WK voetbal.
1: 538.
2: Bas en Dylan.
0: Ik wil heel even terug naar gisteren. Toen was mijn verjaardag. En toen kreeg ik van jullie twee cadeautjes uit de kringloop. En dat was hartstikke leuk bedacht. Maar was wel...
3: Je hebt uiteindelijk een blokfluit en een Tyrannosaurus Rex knuffel gekregen. Ja. En die Tyrannosaurus Rex knuffel heb je weggegeven aan een luisteraar.
0: Ja, dat was het. En toen was ik toch ergens een beetje teleurgesteld. Maar ja, toen zei jij wel, we hebben een echt cadeau voor je. En het werd eigenlijk omschreven als de droom van elke man. En dat de luisteraars en eigenlijk iedereen in Nederland er wat aan gaat hebben. En toen dacht ik, ik kan even mijn vinger er niet opleggen wat een cadeau voor mij kan zijn waar iedereen wat aan heeft.
3: Nou, in de basis is het natuurlijk vooral in het begin een heel leuk cadeau voor jou.
0: Ja.
3: Dan zit ik even te denken, dan ga ik het nu toch verklappen en dan ga ik daarna uitleggen hoe de luisteraar daar wat aan kan hebben.
0: Oké.
3: Okay. Jij mag namelijk, Dylan Boet, je eigen bier gaan ontwikkelen.
0: Oké. Okay. Ja, dat is heel leuk. Maar als in heb je zo'n box?
3: Nee.
0: Ik zelf thuis met de pot.
3: We hebben een brouwerij gevonden in jouw favoriete stad Breda. Big Belly Brewing.
0: Dat meen je niet.
3: BBB. Die ken je volgens mij wel.
0: Ja, die ken ik. Ik ben gek op Big Belly.
3: Nou, die hebben gezegd, wij willen wel met meneer Boet in zee gaan. En samen met jou een biertje ontwikkelen. Echt het biertje van jouw dromen. Dan denk je, ja, leuk voor hem, wat heb ik eraan? Nou, we gaan ervan uit dat jij een heel lekker biertje gaat maken.
0: Dat moet goed komen. Ik ben een groot liefhebber, wat leuk. Oké, ga verder.
3: En mensen kunnen dat biertje dan straks ook kopen.
0: Komt hij in de winkel te liggen? Ja. Hij is niet alleen voor mij.
3: Nee, dus als jij iets lekkers maakt, dan heeft heel Nederland daar wat aan.
0: Ik krijg mijn eigen bier.
3: Ja.
0: En hij is te koop ook.
3: Het is dus wel op de voorwaarde dat je er echt iets lekkers van maakt.
0: Ja.
3: Want anders dan, heeft de rest er niks aan.
0: Nee, ja, het ding is, ik zit dan meteen een beetje te graven. Ja, wat zou het dan kunnen zijn? Ja, ik hou heel erg van hele zure bieren.
3: Begin.
0: Ja, maar goed, dan zijn ze bij die gasten. Oh, maar Big Belly is wel echt een hele... Goed, ik ben overweldigd van enthousiasme, merk ik. Lees uw meters. Ik mag mijn eigen bier gaan ontwikkelen. En dat komt dan ook daadwerkelijk in de winkels te liggen. Dat is het plan.
3: Dat is het plan.
0: Maar dan gaan we wel proberen iets te maken wat zo lekker doordrinkbaar is, zodat die niet na twee weken uit de schappen wordt gehaald.
3: Nee, dat zou ik niet doen. Want kijk, als jij nou al meteen zegt ik wil een hele zure, dan zeg ik bijvoorbeeld, laten we dat dan niet doen.

Moet je je toch voorstellen dat je lekker thuis op de bank met je vrienden het Nederlands elftal gaat kijken en dat Samuel Welte voor je komt zingen? Je maakt ook komende week namelijk kans op een W-kamerfeest in de 538-ochtendshow. Iedere dag spelen ze de slimste fans. Hoor je de oproep? Dan bel je 0909-3000-538. Dat is het nummer van de studio. 0909-3000-538. Dan maak je kans op waanzinnige prijzen. Hè. De dagprijzen zijn ook super. Een W-kamerjas, een oranje Kamado barbecue, een boodschappencheck van Albert Heijn. En dus kans op die hoofdprijs. Een verzorgd feest met onder andere Samuel Welte en een 538-DJ. Komende weekend, of komende week te winnen in de ochtendshow. En nou ja, laat dit dan net de tune van het WK zijn. Shakira en Die Die.

0: Shakira, Burna Boy, je hoorde Die Die. Het is de vrijdagavondshow waar we zo meteen bellen met Noah Valen. Zij is net geland in Houston, waar Nederland morgen tegen Zweden speelt. En we blikken samen met haar vooruit. En het nieuws van Eva, wat heb je zo?
1: Nou, het antwoord op een belangrijke vraag met deze hitte. Word je nou echt sneller dronken in de zon?
0: Oh, zo het antwoord.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
2: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Ook bij Plus. Plus Spareribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
6: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
7: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
6: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
8: Alles voor kampeergeluk.
9: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
6: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
10: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
11: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
10: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
12: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
13: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
14: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
2: we Oranje. Find your joy met de last-minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas

0: vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: De vrijdagavond van 538.
5: Bas en Dylan.
6: Het is de vrijdagavondshow inderdaad, met het nieuws van Eva.
7: Word je sneller dronken als het zo heet is? Veel mensen, inclusief ikzelf, hebben dat gevoel. Dus het AD die is er eens ingedoken met een toxicoloog. Nou, het korte antwoord, nee. Je wordt niet sneller dronken in de hitte. Wat wel zo is, is dat je je in de zon sneller dronken kunt voelen. Maar dat heeft een andere reden, namelijk dat warmte en alcohol best vergelijkbare effecten hebben op je lichaam. Je wordt bijvoorbeeld allebei een beetje slap of licht in je hoofd.
6: Oh, op die manier. Maar ja, goed, kijk, in feite is natuurlijk, dat is hetzelfde als gevoelstemperatuur. Ja. Kijk, het kan 28 graden zijn, maar als de gevoelstemperatuur 40 is, en dat is zeer onwaarschijnlijk, maar dat kan, ja, dan telt voor mij de gevoelstemperatuur. Kijk, mijn lichaam kan denken, ja, ik ben net zo dronken als 2 weken geleden toen het 15 graden koeler was. Maar ja, als ik mezelf dronkerder voel dan ik daadwerkelijk ben, ja, dat maakt mij niet uit dat ik minder dronken ben. Het gaat om je gevoel, toch?
7: Ja, zeker. Nee, maar je hoeft dus niet bang te zijn dat je sneller een alcoholvergiftiging of zo krijgt.
6: Oh.
7: Dat is niet zo.
6: Oh, dan kun je gewoon lekker aan de zuip, zeg jij.
7: Nee, dat helemaal niet. Maar ik bedoel meer van, het is niet dat het echt harder binnenkomt.
6: Oh, oké.
7: Okay. Je hebt alleen last van de zon en van de drank. En ja, die voelen ongeveer hetzelfde, dus lijkt het meer.
6: Nou, heel mooi. Dan hebben we het antwoord. Een kleine tip van Eva, als het betreft, je gaat het terras op dit weekend. Wat moeten we dan drinken met z'n allen? Wat is jouw, jij bent zwanger.
7: Ja, ik ben zwanger, dus maar even een hele wijze, want ik zou op dit moment alles wel lusten. Nou, ik zou een lekker koud rozeetje en een beetje een grijzige. Dus niet zo roze-rood, maar een grijzig rozeetje met dan van dat condens op het glas.
6: Ja, oké. Okay. En ijs erin of niet?
7: Nou ja, het mag als je dat wil, maar dan wordt hij wel waterig van, hè?
6: Oké, okay, dus geen ijs, condens op het glas, een beetje een grijs rozeetje.

0: Nederland tegen Zweden in de tweede poolwedstrijd van het WK voetbal. En we blikken natuurlijk samen vooruit met wie anders dan Noah Valle! Ja.
1: Hallo!
0: Hallo! Noah, hallo. Hoe is het daar?
1: Ja, goed jongens. Ik ben net aangekomen in Houston. We zijn vanuit Kansas City gevlogen en het is hier wel. Echt, ik bedoel, we zeuren wel vaker over het weer. En volgens mij is het in Nederland vandaag ook heel heet. Maar het is hier wel echt heel heet. Echt extreem heet.
2: Mag ik dan getallen?
1: 35 graden, maar het gaat name om die luchtvochtigheid die heel hoog is.
0: Ja, want ze spelen morgen in, laten we dan meteen even naar het stadion gaan, in het Energy Stadium in Houston. Er was natuurlijk ook al wat om te doen, want daar hebben ze gewoon airco binnen. Betekent dat ook automatisch dat de spelers daar geen lichamelijke problemen van ondervinden?
1: Nee, in principe niet. En dat was ook in Dallas zo. Wij zaten op de tribune en op een gegeven moment kregen we het gewoon bijna een beetje fris, weet je wel. Dus je hebt natuurlijk ook die hydration breaks die ze overal doen. Ja, in dat soort stadions. En Virgil van Dijk heeft zich daarover uitgesproken dat het hem best wel redelijk uit die wedstrijd houdt. Dus waarom zou je dat ook in dat soort stadions doen? Dus nee, morgen moet de hit in ieder geval geen probleem zijn voor een goede wedstrijd.
0: Nou ja, gelukkig. Ik hoorde dat je afgelopen week, want je bent nu net geland, maar je hebt de afgelopen week wel wat angstige momenten beleefd ook tijdens de vlucht, hoorde ik.
1: Ja, nou, ik ben sowieso niet een grote held in een vliegtuig. Maar inderdaad, we hadden eerst een vlucht naar Dallas die gecanceld werd vanwege het weer. Was een storm. En toen zaten we uiteindelijk 7 uur later in een andere. En toen moesten we heel snel opstijgen omdat er weer een storm aankwam.
2: Oh, wat erg.
1: Dus ja, ik zat bijna op schoot bij die jongen naast me. en van die zweethandjes, weet je wel. Maar nee, ik ben sowieso niet zo'n held.
0: Nee, nou ja, ik heb het ook gehad pas geleden. Ging het vliegtuig niet opstijgen, want ze hadden een technisch mankement. En toen zeiden ze op een gegeven moment,
1: dan wil je eruit.
0: Ja, dan wil je eruit, want ik heb ook vliegangst. En het ding is, toen zeiden ze op een gegeven moment, elke keer als we het maken, gaat er wat anders kapot. Het is een soort sneeuwbaleffect. Dus we blijven nog eventjes door. We gaan het eventjes door. Tot we op een gegeven moment konden. Ja, dan wil je eigenlijk het liefst eruit. Dus ik hoorde dit. Ik denk, gelukkig is het allemaal goed gekomen. Quinten Timber, daar gaat het wat minder goed mee. Die heeft een hersenschudding opgelopen. Kijk, ik ben een Feyenoorder, dus ik zie hem graag spelen. Maar ik ga toch dat de vraag stellen. Is dat dan een fixe aderlating? Of kunnen we, hoe lullig dan ook, kunnen we hem wel missen?
1: Ja, kijk, dat komt natuurlijk een beetje lullig over als je het zo zegt. Maar kijk, natuurlijk is dat voor hem heel sneu. En is hij wel een van de eerste wissels, hoor, overigens. Die Koeman brengt misschien wel voor Reinders. Nu zal Justin Kluivert dan misschien de eerste wissel worden. Maar nee, kijk, het is niet dat we Frenkie moeten missen. Natuurlijk is dat voor hem heel erg lullig. En het is ook een lichte hersenschudding. Hè. Dus hij stond wel, vandaag was hij wel bij het trainingsveld. Hij heeft niet op het veld gestaan. Ik heb nog even nagevraagd of hij meevliegt naar Houston. Dat is even afwachten. Daar heb ik nog geen bericht over gehad. Maar ik denk dat hij er volgende week wel weer is. En het zijn ook protocollen, hè, jongens, als het gaat om een hersenschudding.
0: Ja, precies. Ja. 4-1 wonnen de Zweden van Tunesië. Is er dan nog angst? Of is er wel vertrouwen bij het Nederlands elftal?
1: Ja, ze spreken steeds het vertrouwen uit. Maar ik zie het er nog niet echt af in de wedstrijden. Dus op papier zou je zeggen, Oranje moet gewoon in staat zijn om van Zweden te winnen. Want als dat al niet meer lukt, dan kunnen we net zo goed morgen naar huis.
2: Ja. Maar zo'n zo strenge dame.
0: Laat Tunesië maar zitten, zeg jij.
1: Ja, nee, maar... ik weet het niet. Het is lastig. Zweden is wel een stukje beter gaan voetballen sinds die nieuwe bondscoach hebben natuurlijk, Graham Potter. Dus ze hebben 2 goede spitsen en verder valt het wel mee.
0: Alright. Noah, dankjewel. Sterkte daar met de hitte en thanks voor de update.
1: Gaat goed komen. Dankjewel, jongens.
0: Joe, hoi.

0: en Door het oog van de nacht. Dat is zo leuk, man. Echt heel leuk.
1: Ja, ik ken dit nog helemaal niet, maar ik vind het heel gezellig.
0: Ik denk dat het 2-3 jaar geleden is dat ik voor het eerst op die gasten stuit. Ze komen uit Den Haag. En het is een soort goldband, maar dan wel leuk.
1: En Goldband was ook leuk.
0: Vreselijk. Maar goed, dat terzijde. Flair, super, echt super leuke gasten. En ik heb eigenlijk toen heel lang gewacht. En nu hebben ze deze plaat uit. Dus ze komen volgende week langs. Precies op de avond dat ik er niet ben.
1: Oh, ja, dat is een beetje jouw schuld.
0: Ik heb zelf een weekendje vrij, of 4 daagjes. Dus ik ben er niet bij. Ik baal er echt enorm van. Gaan ze deze live doen in de vrijdagavondshow. Door het oog van de nacht, hun nieuwste. En ze gaan ook iets coveren voor de 90's. Iets van de Dijk.
1: Oh, dat is heel
0: dat
1: vet.
0: Dat moet zo vet worden. Je hoorde Flair en Door het oog van de nacht. Onthoud die naam, onthoud die naam. En dit is Justin Theer.

0: With DMC, Bees and Honey, you're the Show Me Love. En zometeen spelen we ons favoriete spelletje. Spelen we iedere avond en dan is de vraag elke avond hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder? En het spel heet dan kip of ei.
1: Maar het is niet iedere keer kip of ei.
0: Nee,
1: We hebben vandaag twee andere opties.
0: En dat zijn...
1: Airco of ventilator. Past helemaal bij het weer.
0: Helemaal bij het weer. Welk van deze twee dingen was eerder? De airco of de ventilator? Kom maar door via de app van 538. Daar kan je je antwoord op sturen. En het is perfect voor dit warme zomerweer. Het 538 strandlaken hebben we voor je klaar liggen. Dus wat was er eerder? De airco of de ventilator? Kom maar door via de app van 538.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking. Mooi van Ethos.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
8: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: It's play!
13: It's playtime.
14: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
18: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten... en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
19: Precies. Worstje?
18: Nee, dank je. Ik hoef geen vlees.
19: Ah, worstje. Neem nou een worstje. Kom.
18: Nee,
19: meerdere
18: nee,
19: worstjes.
18: Dank je wel.
19: 20 worstjes.
18: Ik hoef geen worst.
19: Neem nou gewoon even een worst. Lekker, man. Dit is een gigantische aanbieding.
18: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
19: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
18: Supermarkten. Stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
20: Niet naar een festival.

0: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
1: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed.

0: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Het OM verdenkt een 15-jarige uit het Groningse Meerstad van moord op de ouders. Dat betekent dat het niet in een opwelling gedaan zou zijn. Op de school van de verdachte tiener wordt geschokt gereageerd. Schoolgenootjes vertellen dat het gaat om iemand die als meisje geboren is, maar nu een jongen wil zijn. De provincie Groningen heeft alle hoop gevestigd op de Tweede Kamer om de komst van kerncentrales tegen te houden. Binnenkort is er een debat over. Het kabinet houdt twee locaties in de Groningse Eemshaven achter de hand. De provincie is daar verbolgen over omdat er ooit een motie is aangenomen die zegt dat er in Groningen geen kerncentrales meer zouden komen. Britse media houden er rekening mee dat premier Starmer dit weekend misschien opstapt. Hij hakt morgen of overmorgen de knoop door. Nieuws komt na de overwinning van een populaire partijgenoot bij de lokale verkiezingen. Die komt nu in het Lagerhuis en zou Starmer willen uitdagen voor het leiderschap bij Labour. En in Frankrijk is onbekende muziek gevonden van Mozart. Het gaat om 7 korte stukken waarop de fluit en de harp uit de 18e eeuw staat in een notitieboekje dat ergens achteraf in de Nationale Bibliotheek van Parijs lag. Heb ik het weer nog voor je. Vanavond kans op stevige buien, onweer en soms ook zelfs hagel. Morgen is het weer zonnig en dan wordt het zo'n 28 graden. En tot zover het 538 nieuws.
1: 538 verkeerde Flitsmeister met 1 vertraging op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück voor de grens 10 minuten. En er zijn nog 6 flitsers gemeld. Eentje op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij 58.2. Eentje op de A7 tussen Groningen en de grens met Duitsland bij 207.4. En op de A7 tussen Groningen en Drachten bij 172.1. A16, Dordrecht-Breda, daar zijn er 2 gemeld. Eentje bij 46.0 en die andere bij 49.4. Laatste voor nu op de A32 tussen Heerenveen en Meppel.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
2: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
3: Praxis.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Radio 538, official supporter van de KNVB, wenst Oranje veel succes tijdens het WK voetbal.

0: stond eerder. En we spelen vandaag met Samantha.
1: Goedenavond.
2: Daar ben je.
0: Goedenavond. Ja, heb jij een van de twee al thuis staan?
1: Ja.
0: En welke heb je thuis staan?
1: Ventilator.
0: Ah, toch wel even lekker, hè? Nog zeker met deze, ja. met deze dagen. Nou, we willen natuurlijk zo meteen van je horen. Welk van de twee eerder was, dat is waar het spel over gaat. De airco of de ventilator. Maar je krijgt eerst nog een klein geschiedenislesje. Laten we beginnen met de airco, die in tegenstelling tot de ventilator wel echt warme lucht omzet in koude lucht. Werd eerst vooral in het leven geroepen om drukke rijen van constante omstandigheden te voorzien. Een airco verwijdert dus niet alleen de warmte, maar haalt dus ook vocht uit de lucht. Dan de ventilator. De elektrische ventilator ontstond door een propeller op een elektromotor te plaatsen. En in tegenstelling tot de airco vond de ventilator wel snel zijn weg naar gewone huishoudens. De eerste exemplaren hadden geen beschermende kooi, zoals je dat nu wel ziet. Dus dat heeft toen de tijd nogal wat vingers gekost. Maar de grote vraag is, Samantha, welke was eerder?
1: De ventilator.
0: De ventilator. Vullen wij in en dan gaan we naar Eva voor de balans.
2: Die ventilator van jou, die komt uit 1882.
0: Zo.
2: En de airco. Uit 1902, dus in de

0: Love of My Life met binnen nu en 30 seconden Martin Garrix en Ed Sheeran aan kort intermezzo.
1: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
2: Waarom zijn festival-wc's de engste escape rooms? Omdat je eruit wil voor je iets aanraakt.
1: Het antwoord is... Nee.

0: Camila Cabello, Jorde, Havana. Het is de vrijdagavondshow met zometeen het nieuws van Eva.
1: Nou, hoe je voorkomt dat je al weet dat er bij het WK gescoord is, doordat de buren al eerder kunnen juichen.
0: Oh ja, dat is vervelend inderdaad. Dat zometeen en ook een nieuw huisje voor een beestje gaan bezoeken.
2: De supersterren. It don't matter if you're black or white. De boybands.

0: 538 90's Top 1000.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
8: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
11: Dat gaan we vieren!
10: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen, 500 gram, maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
11: Dat gaan we vieren!
10: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
13: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
14: Hebbes.
15: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
16: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
17: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
19: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
20: Rook?
19: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
20: Nee, rook, uit de meterkast.
18: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
19: Zo, koffie?
18: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: 18 plus, speelbewust.
26: Ja.
27: Echt serieus?
26: Oh,
27: wat een geld.
26: 18.000, godverdikke me.
28: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
29: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
30: Kia. Movement that inspires.
28: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lot cadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
0: 18 plus speelbewust.
1: De vrijdagavond van 538.
2: Bas en Dylan.
3: Met natuurlijk het nieuws van Eva.
4: Ja, hoe voorkom je nou dat je al weet dat er gescoord is op het WK... doordat je je buren al eerder hoort juichen... omdat die een snellere verbinding hebben?
3: Oordoppen
4: nou,
3: in.
4: Consumentenbond heeft tips, want je kan wel degelijk er zelf iets aan doen... behalve oordoppen in. Ze zeggen, het ligt meestal niet aan je tv... maar aan de manier waarop het signaal wordt aangeleverd. Digitale beelden zijn bijvoorbeeld vaak wat trager. En eigenlijk is ook de regel... hoe meer technische stappen tussen scherm en stadion... hoe later jij het beeld ziet en hoe groter de kans dus dat er iemand in de straat het eerder ziet. Dus als je zeker wil weten dat je alles als eerst ontvangt... ja, dan kun je eigenlijk het beste via de kabel gaan kijken.
3: Ja, ja.
4: Daarnaast, beter in HD dan 4K. Want ja, 4K is ook meer verwerken, ingewikkelder. En via een kijk-app, dus bijvoorbeeld NPO Start of zo... dat zou je dus dan ook niet doen, want dat is ook weer meer verwerking.
3: Oké.
4: Heb jij dit vaak gehad?
3: Nou... niet per se, omdat ik, ja, meestal als ik ergens kijk, ga ik wel... Nee, ja, nee, eigenlijk niet. Meestal ga ik wel gewoon ergens in de kroeg kijken of wat dan ook, of ergens op een plein. Dus
4: ja, dat is wel lawaai genoeg, dus dan hoor je het sowieso
3: dan hoor je niet de appartementjes in de buurt al juichen. Ik vond het wel mooi, ik was bij iemand thuis Nederland-Japan kijken, dat dan weer wel. En die had zijn Philips Hue lichten... gekoppeld aan het WK. Dat kan dus blijkbaar. Oh. En dan gaan er bijvoorbeeld, als er een gele kaart wordt gegeven... dan gaan je lampen geel knipperen. En als er rood wordt gegeven, gaan je lampen rood knipperen. Scoort Japan, dan gaat alles blauw-rood knipperen. En scoort Oranje, gaat alles oranje knipperen. Dus het was echt één grote chaos. Maar je moet dat dan, met een soort klokje... kan je de vertraging instellen in je app. En nou, dat had de gastheer in kwestie prima gedaan. Het liep synchroon. Alles liep synchroon. En op een gegeven moment komt er een vrije trap voor Nederland. En dan beginnen de lampen oranje te knipperen. Dat ik zeg, verdikke me. Goal. En ja hoor, paf. Virgil van Dijk 1-0. Dus er zat nog alsnog vertraging. Ondanks dat hij het goed had ingesteld.
4: Maar kan je dan de vertraging raden? Dat snap ik niet helemaal.
3: Nee, je moet, je geeft in je Philips Hue app... geef je dan de tijd aan die je op tv ziet. Dus als het 53 minuten is en 13 seconden... zet je in je appie 53.
4: God, dat moeten mannen toch ook altijd rare gadgets? Dat de lampen dan oranje weer moeten worden als het gescoord is... dat heb je toch ook wel door.
3: Is toch vet?
4: Nou ja, het is in de basis wel vet... maar ik denk ook, wat een gedoe wordt er weer bijgehaald.
3: Nou ja.
4: Ja, ik wil niet zuur zijn, maar ik weet dat het wel zo overkomt.
3: Radio
5: 538. Hey, this is Mel Smith.
6: Hi, I'm Natalie.
5: Radio 538. Watch

0: Vrijdagavond rond dit tijdstip zetten we een dier uit het Doha Dierenasiel in het zonnetje. Dat is het dierenasiel van Amsterdam. Een dier wat eigenlijk een huisje zoekt. En dan gaan we proberen een nieuw huisje voor hem te vinden. Of haar natuurlijk.
1: Ja, maar het is dit keer een hem, kan ik je vertellen.
0: Het is dit keer een hem. Wie is het?
1: Het is Kater Heester geworden. Hij heeft natuurlijk ook een pagina op de site van het Doha Dierenasiel. En daarin blijkt al wel meteen wat voor een type het is. Hij schrijft daar: lekkere dik toet heb ik, hè. En dat scheurtje in mijn oor staat me ook best goed. Nou, dan weet je al, Heester is geen bescheiden ventje.
0: Nee.
1: Hij is ook niet bang voor confrontatie. En hij zoekt daarom eigenlijk een huis zonder andere katten. En dat is dan vooral in het belang van de andere katten.
0: Want,
1: het is gewoon een stevige gozer. Je moet ook wel plek hebben voor meneertje Heester, want hij is groot en zwaar. Nou, dan denk je misschien van, joh, als ik dit allemaal zo hoor, dan spreekt het me eigenlijk totaal niet aan, een vechtersbaas.
0: Ja.
1: Maar dit is een hele leuke kat, want het is een echte knuffelbeer. Hij houdt van aandacht. Kijk, veel katten zijn natuurlijk heel erg op zichzelf. Willen alleen maar dingen voor zichzelf doen. Heester houdt echt van knuffelen. Wel tot hij het zelf zat is. En dat geeft hij dan ook aan.
0: Ja, precies.
1: Dus hij is eigenlijk op zoek naar een baasje dat wel een beetje ervaring heeft met katten. En dat geen andere katten in huis heeft. Hij zit ook al wat langer in het asiel. Dus dit vind ik er echt eentje. Deze is er echt aan toe.
0: Om gewoon weer een huisje te krijgen.
1: Om gewoon een huisje te hebben. Want ja, in een asiel, die verzorgers van Doha, die zorgen supergoed voor die beesten. Maar ja, aandacht zoals thuis,
0: dat
1: krijg je niet. Als er zoveel te... Ja, je moet het delen met heel veel andere poesjes, katjes en hondjes.
0: Ja. Nou ja, goed. Denk je van, Heester, ik zou wel willen ontmoeten. Kijk, je hoeft Heester niet meteen in huis te nemen. Maar dat is het mooie van het Doha. We hebben een fotootje in onze Instagram story gezet. Dus ons verhaal op Instagram. 538 Avondshow heten we daar. 538 Avondshow. Dan kan je een foto van Heester bekijken. En daar staat ook een linkje naar het profiel van Heester. Op de site van het Doha. En dan kan je een date inplannen.
1: Ja, en kan je dus ook even zien hoe hij eruit ziet. Hè? Want hij heeft best wel een stoere kop, kan ik je vertellen.
0: Precies. En dan kan je elkaar een beetje leren kennen. Hoef je hem niet meteen mee te nemen naar huis. Dus geen paniek. Het is volledig vrijblijvend. Dus check even de story op Instagram. Daar heten we 538

Een super zomerhit van Inna, je hoorde Hot. En het is altijd leuk om dit programma te blijven volgen. Bijvoorbeeld via de sociale media. Instagram en TikTok, daar zijn we te vinden. En daar heten we 538 Avondshow. En klik even op volgen, want dan kunnen we ook zien hoe jij eruit ziet. Vinden we leuk. Dit was de vrijdagavondshow. Veel plezier zometeen met Marnix. En dit is Bruno Mars en Risk It All.

0: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten. 1 kilo voor 89 cent. Lidl. Official Fresh Partner van Team NL.
4: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl. Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Eén man. 30 boeken. Eén kast. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start je eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
2: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
4: we Oranje. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
8: Een ijskoffie voor mevrouw.
7: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
10: Pak eens een podium.
11: Pak eens een podium.
10: Pak zelf eens een podium.
12: Pak eens een podium.
13: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
14: De hits van 538. Overal in Nederland.
15: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
14: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
15: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
16: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
20: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
14: 538 Nieuws.
21: 9 uur.
22: Een milieuclub is kwaad dat het kabinet de optie openhoudt voor kerncentrales in de Groningse Eemshaven. Een woordvoerder noemt het een schoffering voor alle Groningers die al schade lijden door de gaswinning. Het is beter om in te zetten op windmolens op zee. Dan verbreek je ook niet je politieke belofte, zegt de club. Chaos op het spoor bij Londen na een ongeluk met twee treinen in het noorden van de stad. Ze zouden op elkaar zijn gebotst tussen de stations London St. Pancras en Leicester. Persbureau Reuters zegt dat meerdere mensen gewond zijn geraakt. Het treinverkeer bij Londen is vrijwel helemaal stilgelegd. Britse media houden er rekening mee dat premier Starmer dit weekend misschien opstapt. Hij hakt morgen of overmorgen de knoop door. Het nieuws komt na de overwinning van een populaire partijgenoot bij lokale verkiezingen. Die komt nu in het Lagerhuis en zou Starmer willen uitdagen voor het leiderschap bij Labour. En het was een groot succes, de verkoop van shirts van het Nederlands elftal, waar het zweet nog in zit van de wedstrijd tegen Japan. Ze werden geveild voor het goede doel en leverden bijna €60.000 op. Het grootste deel van de opbrengst gaat naar kankeronderzoek. Houd er rekening mee dat premier Starmer dit weekend misschien opstapt. Hij hakt morgen of overmorgen de knoop door. Het nieuws komt na de overwinning van een populaire partijgenoot bij lokale verkiezingen. Die komt nu in het Lagerhuis en zou Starmer willen uitdagen voor het leiderschap bij Labour. En het was een groot succes.

0: onweer, hagel en veel regen in korte tijd. In Limburg, Brabant, Zeeland en Zuid-Holland geldt daarom code oranje. Morgen veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler. En dat was het nieuws op 538.
1: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands. Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: Nova presenteert.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis, dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
3: 538. Vanaf volgende week vrijdag.
4: De 538 90's Top 1000.
3: Stemmen op je favoriete 90's hits doe je op 538.nl. Sorry.

2011. Wat weet je daar nog van? André Kuipers ging voor de tweede keer de ruimte in. Nederlandse mannen werden uitgeroepen tot de langste ter wereld. Van teen tot kruin, voor duidelijkheid. En deze hit van Rihanna hoorde je door je speakers. Where have you been in de 538 weekendmix? De perfecte aftrap van je weekend. Hallo, mijn naam is Marnix. Summer Jam hoor je zometeen. Ook de nieuwe van Calvin Harris en Jessie komt eraan.

en Clooney, Free Your Mind in de 538 Weekendmix. Volgende week vrijdag gaat de 90s Top 1000 bij 538 van start. Jij kan jouw favorieten nog doorgeven via 538.nl. En komende week maak je ook kans op dat zeer exclusieve 538 trainingspak. Geloof me, die wil je winnen. Dus 538.nl, ga daar naartoe, geef jouw favorieten door. En dan vanaf volgende week vrijdag de 90s Top 1000. Het origineel van deze komt daar ook uit. Dit is New Religion.

is dat we al een goaltune hebben op het WK voetbal. Maar anders had deze ook wel gekund hoor. Topic, A7S Better Day in de 538 Weekend Mix. Marnix hier, de hits van 538 kriskras door elkaar heen. Afrojack, Sia, Guetta, hoor je zo meteen naar Teddy Swims, Mr. Know It All.

Funk en One More Time in de 538 Weekend Mix. Hallo, Marnix hier, op de plek van Jordi. Die is even op vakantie. En de hit van 538, die kreeg hij niet mee door de douane. Gelukkig maar, want je hoort ze hier. Alesso, zometeen Jennifer Lopez en David Guetta.

en Reinier Zonneveld. Loco Loco in de 538 weekendmix. Morgen de tweede poolwedstrijd voor het Nederlandse elftal op het WK. En als je de Nederlandse artiesten van 538 ook in een elftal zal zetten, dan zou Chesta topscorer zijn. Ja, top. Jordan.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Vierde zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
2: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
3: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
4: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
7: Praxis.
4: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring. 2 stuks voor maar 99 cent.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
8: It's playtime.
9: Easy Toys. It's playtime.
10: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
11: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
13: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
13: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
15: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
16: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
15: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
17: Alles voor kampeergeluk.
18: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
19: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
20: Goedemorgen!
21: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
22: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
23: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
24: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak.
25: Belisol.
0: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.

0: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
1: Op dit moment zitten er in Nederland zo'n 18 miljoen bondscoaches thuis op de bank. Maar er zijn er maar een paar die echt alles van voetbal weten. Luister komende week naar de 538 Ochtendshow en speel mee met de slimste fans. Heb jij al je kennis over het Nederlands elftal paraat? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van 200 euro. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis voor de derde poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welten. Alle info op 538.nl.
2: De leeuw komt eraan.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.

0: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
3: 538 Nieuws.
4: 10 uur.
5: Britse hulpverleners zijn massaal uitgerukt om een treinbotsing bij Londen. Een onbekend aantal passagiers zou gewond zijn geraakt. Een van de treinen zou automatisch zijn stilgezet door het veiligheidssysteem en de andere zou er bovenop zijn geklapt. Het treinverkeer is waarschijnlijk de rest van de avond ontregeld. De Zeeuwse actiegroep is blij dat er geen nieuwe kerncentrales komen in Borselen. Het kabinet ziet van die locatie af en houdt in Zeeland alleen nog Terneuzen achter de hand. Wel leeft de actiegroep mee met de inwoners van Terneuzen en het Groningse Eemshaven, omdat daar mogelijk wel kerncentrales komen. In de Poolse stad Krakau is een kleuter zwaar gewond geraakt door een everzwijn. Dat ramde de kinderwagen waarin het meisje lag. Het zwijn viel niet zomaar aan, opgeschrikt door een hond. Het treinverkeer is waarschijnlijk de rest van de avond ontregeld. De Zeeuwse actiegroep is blij dat er geen nieuwe kerncentrales komen in Borselen. Het kabinet ziet van die locatie af en houdt in Zeeland alleen nog Terneuzen achter de hand. Wel leeft de actiegroep mee met de inwoners van

0: En België heeft de volle laag gekregen door noodweer. De brandweer moest uitrukken voor blikseminslagen en omgevallen bomen. Meest opmerkelijk was een molen die compleet is ingestort door een windvlaag. Bij ons wordt rekening gehouden met noodweer in Limburg, Zeeland, Brabant en Zuid-Holland. Daar geldt code oranje. Verspreid komen zware buien voor met kans op zware windstoten, onweer en hagel. Vannacht trekken de buien naar het noorden weg. Morgen veel zon bij 25 tot 30 graden, maar aan zee koeler. En dat was het nieuws op 538.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Moetjemas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
6: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, Autotaalglas.
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: 538! Vanaf volgende week vrijdag.
12: De 538 90's Top 1000.
11: Stemmen op je favoriete 90's hit, doe je op 538.nl.
13: Zomer op je radio.
14: Martin Garrix.
15: Radio 538.
16: Yo, Martin Garrix hier.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk de 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
6: Samen delen we Oranje.
7: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
10: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
13: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: 18 plus, speelbewust.
18: Ja? Echt serieus?
19: Oh, wat een geld!
20: 18.000, godverdikke me.
21: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
22: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed, tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
21: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
17: 18 plus, speelbewust.
0: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
0: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
24: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
25: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
26: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
27: Vergeet je niet in te smeren.
26: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 52 euro op transavia.com. Oh, hey.

10 miljoen bondscoaches thuis op de bank. Maar er zijn er maar een paar die echt alles van voetbal weten. Luister komende week naar de 538 Ochtendshow en speel mee met de slimste fans. Heb jij al je kennis over het Nederlands elftal paraat? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn, een oranje Kamado barbecue, een boodschappencheck van 200 euro en je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis voor de derde poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl. Samen onbeperkt genieten bij het Familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder

0: voor de wedstrijd? Hapjes, drankjes, de WK-kamerjas aan?
1: Ja, de leeuw komt eraan!
0: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
2: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant. Of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
3: 538 Nieuws.
4: 11 uur.
5: Engeland is opgeschrikt door een treinongeluk bij Londen, waarbij een dode en meerdere gewonden zijn gevallen. Hoeveel is niet bekend. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De treinen zouden op hetzelfde spoor hebben gereden. Eén zou stil hebben gestaan en de ander zou er bovenop zijn geklapt. Een kind van 2 is uit een bloedhete auto in Krimpen aan de IJssel gehaald. Omstanders zagen dat de peuter al zeker 10 minuten in de auto zat en flink aan het zweten was. Ze wisten een raam open te krijgen en het kind eruit te halen. De politie doet een melding bij Veilig Thuis. Dat is een meldpunt voor kindermishandeling. In Duitsland is een festival afgebroken vanwege noodweer. Het is het Southside Festival vlakbij de Zwitserse grens. De organisatie riep bezoekers op naar hun auto te gaan en de alarmlichten aan te zetten. Inmiddels is het festival weer aan de gang. Een van de artiesten op Southside is Davina Michelle. Een groot Amerikaans tv-maker is overleden. Het is James Burrows, die achter veel iconische comedy-series zat. Zo regisseerde hij onder meer 1000 afleveringen van series als Cheers, Will & Grace, Frasier, Taxi en Friends. En ook won hij 11 Emmys. James Burrows was 85 jaar. Verspreid komen zware buien op naar een auto te gaan en de alarmlichten aan te zetten. Inmiddels is het festival weer aan de gang. Een van de artiesten op Southside is Davina Michelle. Een groot Amerikaans tv-maker is overleden. Het is James Burrows, die achter veel iconische comedy-series zat.

0: graden landinwaarts. En dat was het nieuws op 538.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oep, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Zie je nou wel, ze ruikt me.
2: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deoleen antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
3: 538. Vanaf volgende week vrijdag.
4: De 538 90's Top 1000.

0: blijft ook gewoon lekker, hè? En het is tijd voor de Triple A-track. En normaal kondig ik hem aan, maar ik geef hem helemaal aan jou.
1: Oh, wauw. Je hebt wel iets moois uitgezocht. Ik zie heel veel letters. Wat betekent dit?
0: Ja, dat is...
1: Oh ja. Het is IDHTLT. Ik ben benieuwd, Ryan. Nou, je hoort hem nu hier op Fedrich.
0: Ja, let's go. Sunnery and Rock.

0: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste... En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
11: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
12: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
15: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
18: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
20: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
19: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
21: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
22: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
23: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
0: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
1: 538. Sunnery.

0: ook zo blij op 538.
1: Je luistert naar 538.
0: Ben ik zo blij?
1: Je luistert naar 538.
0: Ik ben zo blij.
1: Je luistert naar 538.
0: Ik ben zo content.
1: Ja, mooi toch zulke platen. Juri, je bent contento.
0: Ja, ik ben contento.
1: Je bent helemaal contento, hè?
0: Nou, zo zijn we bijna door onze setlist heen van deze week. Dat was het grappig, hè? Want

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Ga jij niet naar een festival?

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
3: Nova presenteert.

0: Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verysure.nl.
1: Nova presenteert haar debuut-EP Rave Kid. Geïnspireerd door haar eigen verhaal, van de dansvloer tot de mainstage.

0: €2,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gallegal.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
2: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking. Mooi van Ethos.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram, maar €1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
5: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lezen is een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
3: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar €0,99.
4: Dat gaan we vieren!
3: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: 538 Nieuws.
7: 12 uur.
9: Het onweer en de harde wind hebben in elk geval in Utrecht voor schade gezorgd. Bij de hulpdiensten kwamen veel meldingen binnen over stormschade, zoals omgevallen bomen, losgeraakte daken en afgewaaide takken. Voor Midden-Nederland, en dan met name Flevoland, is een NL-alert gegeven vanwege extreem weer. Engeland is opgeschrikt door een treinongeluk bij Londen, waarbij een dode en meerdere gewonden zijn gevallen. Hoeveel is niet bekend. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De treinen zouden op hetzelfde spoor hebben gezeten. Eén zou stil hebben gestaan en de andere zou bovenop zijn geklapt. Een kind van 2 is uit een bloedhete auto in Krimpen aan de IJssel gehaald. Omstanders zagen dat de peuter al zeker 10 minuten in de auto zat en flink aan het zweten was. Ze wisten een raam open te krijgen en het kind eruit te halen. De politie doet een melding bij Veilig Thuis, een meldpunt voor kindermishandeling. Op het WK voetbal is de VS door naar de laatste 32. Ploeg won met 2-0 van Australië. En na de eerder gewonnen wedstrijd tegen Paraguay zijn de Amerikanen zeker van de knock-outfase. Australië kan ook nog door, maar dat hangt af van de laatste wedstrijd in de groepsfase. En Schotland-Marokko is nu bezig. Verspreid komen zware buien voor. In de noordelijke provincies geldt code oranje. En tijdens een bui is kans op zware windstoten en onweer. Overdag veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts. En dat was het nieuws op 538.

0: Yo, welkom bij Nieuwe Lucas en Steve Radio hier op Radio 538.
1: Ik kijk er even in de platenkist en wat je zo meteen voorbij gaat horen komen is je nieuwe Skytech. Ook hebben we Kevin de Vries voor je, Danik. Ja, en zo gaat het reisje nog wel even door, dus blijf lekker hangen. We gaan

wat dingen voor je uitgezocht deze week om naar te luisteren. Dat doe je dan vervolgens in onze Instagram Stories. Want dan gooien wij iedere week 3 tracks in. En jij kiest jouw favoriet en dan wordt de social request. Hier Lucas en Steve Radio hier op 538. Nou, dan hadden we DOD voor je. Feel For You samen met Nina CID met Outside. Ook heel erg lekker. En dan Altmob samen met Walker en Royce. Can't Say Nah. Ja, en die laatste die vond je heel erg leuk, want ik kreeg heel veel stemmen. Dus dat is een social request van deze

0: hebben Skytech voor je. Hearts on Fire, BLR met Amber Revival draaien we ook nog. En alle farben komen dan nog voorbij. Dankjewel voor het luisteren. Wij zijn Lucas en Steve.
1: Thanks voor het luisteren naar deze week's show van Lucas en Steve Radio. Volgende week zijn we uiteraard.

0: hulpdiensten in het midden van het land krijgen veel meldingen over stormschade. In Flevoland is zelfs een NL-alert verstuurd en wordt iedereen opgeroepen om binnen te blijven. Daar zijn ook bomen op de weg beland en delen van daken weggewaaid. Volgens ProRail zijn meerdere bomen op het spoor beland. Reizigers konden veilig uit de vastgelopen treinen stappen. Bij het treinongeluk ten noorden van Londen is een dode gevallen en ook zijn er tientallen gewonden, maar hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Bij het ongeluk waren twee treinen betrokken die onderweg waren naar London St. Pancras. Het lijkt erop dat een trein stopte door een fout in een waarschuwingssysteem en de andere treinen tegenaan klapte. In Duitsland is een festival afgebroken vanwege noodweer. Het is het Southside Festival, vlakbij de Zwitserse grens. De organisatie riep bezoekers op naar een auto te gaan en de alarmlichten aan te zetten. En na een paar uur ging het festival weer verder. Een van de artiesten op Southside is Davina Michel. Op het WK voetbal is de VS door naar de laatste 32. Ploeg won met 2-0 van Australië. En na de eerder gewonnen wedstrijd tegen Paraguay zijn de Amerikanen zeker van de knock-out fase. Australië kan ook nog door, maar dat hangt dan weer af van de laatste wedstrijd in de groepsfase. Schotland-Marokko is nu bezig. Verspreid komen zware buien voor. In de noordelijke provincies geldt code oranje. En tijdens een bui is kans op zware windstoten en onweer. Overdag veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts. En dat was het nieuws op 538.
1: 538.
2: Vanaf volgende week vrijdag.
1: De 538 90's Top 1000.
2: Stemmen op je favoriete 90's hits doe je op 538.nl. Summer.